0: buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Jasper Schrijvers.
2: Ah, idee. Wat wil je horen? Welk nummer heb je zin in? Laat het even weten via de NPO Luister App. Heb ik zometeen een tune voor Eindhoven. En eerst Sam Bender, Rain Me In.

0: gewonnen.
1: Leuk zeg. Leuk.
0: En Ingeborg die wil een SO doen naar haar zoon Rick, die voor het eerst alleen naar Frankrijk gaat met zijn vrienden. Lekker zeg, hoe je er ook bij zit, wat je ook aan het doen bent. Ik kan me voorstellen dat je gewoon wel fijne muziek kan gebruiken. En welk liedje gaat jouw vrijdagnacht net even iets beter maken? Je kan het me laten weten via de NPO Luister-app of je kan me even bellen. Mijn telefoonnummer is 09091336. Spreek jezelf.

0: Rexha en New Religion.
1: If I tell you that I love you,
0: hey,
1: forever you'll be mine.
2: Russisch roulette request.
0: Het is tijd voor het allerspannendste spelletje van de nacht. We spelen Russisch roulette request. Ik heb een playlist aangemaakt. Daar staat 9 keer een request in. En 1 keer René Leblanc met If I Tell You. Gaan we zo shuffelen en hopen wij op de requests. In dit geval komt hij van Sietse, 29 jaar. Goedenacht, Sietse.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. En je bent aan het werk?
3: Dat klopt helemaal.
0: Ja, op de binnenvaart.
3: Dit klopt helemaal, inderdaad. Op een containerschip.
0: Oké, okay, hoe is het om op zo'n containerschip te werken? Ben je aan het varen of...
3: Op dit moment zijn we aan het laden en aan het lossen.
0: Oh, dus je bent aan het sjouwen dan. Moet ik het zo voor me zien?
3: Gelukkig doen de kranen doen het meeste werk, gelukkig.
0: Oké. Okay. Ja, precies. Maar hoe is het om op zo'n schip te werken? Heb je daar plezier in?
3: Ik heb er zeker plezier in. Het is voornamelijk echt heel erg opletten aan het kijken natuurlijk of het allemaal goed gaat. En kijken of er natuurlijk de goede containers eruit gaan en de goede containers erin gaan.
0: Ja. Waarom is dat in de nacht dan dat jullie werken?
3: Dat dus gaat dag en nacht door. Dat is gewoon import en export.
0: Een go, go, go. Dus je werkt ook wel eens gewoon overdag, maar in dit geval dus in de nacht.
3: Dat was helemaal.
0: Ah, leuk dat je erbij bent vannacht. Dat vind ik alleen maar gezellig. En je hebt een track aangevraagd van Muse.
3: Dat klopt helemaal.
0: Waarom?
3: Het nummer dat ik heb aangevraagd, dat doet me denken aan mijn moeder. Dat vond zij vroeger altijd helemaal geweldig.
0: Oké. Okay.
3: En het is me eigenlijk altijd bijgebleven.
0: Oké, okay, wat is de band met je moeder?
3: Ik ben op mijn 12e ben ik uit huis geplaatst. Okay. Door jeugdzorg. En toen ik nog klein was, eigenlijk draaide ze dan nog maar eigenlijk altijd grijs. Dus yeah, eigenlijk... Vandaar dat het nog eigenlijk altijd wel bijgebleven is.
0: Oké, okay, en heb je nog contact met je moeder?
3: Ja, zeker. Dat heb ik gelukkig nog wel, ja.
0: Ah, oké, okay, dat is fijn. Dus dit is, de band is goed?
3: Ja, zeker.
0: Ah, oké, okay, wat goed om te horen. Wat leuk dat je een mooie herinnering hebt aan je moeder... aan de hand van een plaat, van een nummer.
3: Inderdaad.
0: Dus nou, ik hoop voor je dat we hem gaan draaien. Ja, het zou een beetje lullig zijn als het niet zo is, maar het blijft een spelletje... We spelen namelijk Russisch Roulette Request. Hij staat 9 keer in de playlist, maar dus ook 1 keer René Leblanc met If I Tell You.
3: Ja.
0: Ja, moeten we niet hebben. Zou je voor mij willen aftellen van 3 naar 0? Dan ga ik daarna op de shuffleknop drukken.
3: Van 3 tot 0?
0: Ja.
3: Ga ik helemaal doen. Ga ik dat doen?
0: Ja, doe maar.
3: 3, 2, 1, 0.
0: Kijk, speciaal voor je moeder, Sietse. Dit is Muse en Newborn.

niet zo knap, niet zo goed, niet zo soepel. En niemand zou hem ooit verwarren met de echte Harry Styles. Maar je portemonnee merkt uiteraard direct het verschil. Het scheelt je al gauw 1000 euro. Je hoort nu gelukkig de echte Harry Styles bij 3FM. Dit is Dance No More.

je bedrijf of met je vriendengroep. Zometeen moet je even blijven luisteren, want ik heb de winnaar van de EK-pool 2024 aan de telefoon. En die gaat je even wat handige tips geven. Blijf luisteren, je hoort het zometeen naar Olivia Rodrigo.

0: De pauza.
1: You're the magnetic.
0: Ja. Nog een week. En dan begint het WK voetbal. Oh mijn god, wat heb ik er zin in. Wat heb ik er zin in. Ja, ben je er een beetje klaar voor, hè? Heb je de oranje slingers al opgehangen? En heb je je WK-pool al ingevuld? Toch elke keer weer een belangrijk moment.

0: Never. Daft Punk bij 3FM. Je hoorde Harder, Better, Faster, Stronger. Nog een week en dan begint uiteindelijk het WK-voetbal. Misschien heb je je WK-pool al ingevuld, misschien nog niet. Zo niet moet je even goed opletten, want je gaat misschien even een paar goede tips krijgen. Want aan de telefoon, de winnaar van het EK-pool 2024. Hey Henkie, goeienacht.
1: Goeienacht, Jasper.
0: Ja, hoe heb je dat gedaan, man? Je hoort bij de beste 0,2% van heel Nederland.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog steeds... Het is inmiddels alweer een paar jaar geleden. Ja. Maar als ik eraan terugdenk, krijg ik nog steeds kippenvel natuurlijk. Ja. Want het is niet niks. En het is vooral, ja, je kijkt naar die hele pool van eigenlijk iedereen op Scorito die meedoet. En dan zie je 0,2%. Dat is natuurlijk insane. Volgens mij als ik 100ste van de 100.000 mensen of zo. Dus dat is insane. Maar vooral natuurlijk het allermooiste is dat je in meerdere pools meedoet met je vrienden. En dat je je vrienden allemaal onder jou ziet staan. En dat je gewoon met de titel ervan doorgaat. Dat is eigenlijk het beste. Ja.
0: En dan heb je ook gewoon wel wat centjes bij elkaar verdiend, neem ik aan.
1: Ja, de ene pool zette weer 10 euro per persoon, de andere 5 euro per persoon. Hey, bij de ene won je een shirtje, bij de andere won je geldbedrag, weet je. Dat is inderdaad mooi meegenomen.
0: Wat was je tactiek? Want ik weet, je hebt een wiskundeachtergrond. Heb je je wiskundeachtergrond ingezet of was het gewoon puur geluk?
1: Ja, eigenlijk, kijk, weet je wat eigenlijk de fout is die eigenlijk elke kenner maakt? Iedereen denkt van, ik ben een kenner. Ik vul dit in op basis van de wedstrijden die ik afgelopen jaar heb gezien. Van, weet ik veel, Liverpool, Paris Saint-Germain, maakt allemaal niet uit. Maar je moet eigenlijk weten dat dat eenmaal niet zoveel uitmaakt. Als jij een 6-0 overwinning voorspelt, komt het nooit goed. Ja. Eigenlijk, statistisch gezien, is elke overwinning een 2-1.
0: 2-1.
1: Een 2-1, dat is gewoon de grootste kans. De grootste kans is op een 2-1. Als je overal 2-1 voorspelt, voor degene die, die de favoriet is, dan kom je al een heel eind.
0: Dus eigenlijk, tip 1 van jou is gewoon overal 2-1 op inzetten.
1: Dat is, ja, ik denk dat je dan een heel eind komt. Dat is natuurlijk niet de hele strategie. En die ga ik ook niet helemaal prijsgeven. Nee, ik doe gewoon dit seizoen weer mee met Scorito. Ik ben gewoon weer van plan om te winnen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ik ga niet alles prijsgeven. Maar je moet niet op je gevoel inzetten. En als je op statistiek inzet. Ja, klinkt heel saai natuurlijk. Hè, maar
0: dat klinkt wel saai, ja. Maar je kijkt ook wel een beetje voetbal inhoudelijk, toch? Dat je denkt
1: Het is mijn grote liefde. Helemaal zo'n WK, man. Maar uiteindelijk is het wel zo. Een competitie en een voetbalclub, dat bouw je op een heel seizoen. Maar zo'n WK, die mensen, ja, ze spelen samen. Ze hebben een paar oefeninterlandjes, misschien een paar Nations League wedstrijden. En uiteindelijk zie je pas op het WK hoe het er echt aan toe is. Maar, dus het is veel moeilijker te voorspellen dan heel veel andere wedstrijden.
0: Even concreet, Henkie, want heb jij je pool al ingevuld?
1: Ik heb hem ingevuld, ja, zeker.
0: Oké, waar heb je op ingezet?
1: Waar heb ik op ingezet?
0: Wie is volgens jou de kampioen van het wereldkampioenschap?
1: Nou, zoals ik heb vorig jaar, of niet vorige keer, toen ik de pool won, heb ik ingezet op Nederland als Europees kampioen, was het toen.
0: Okay.
1: Ze hebben dat helaas niet gehaald. Dat vond ik erg jammer natuurlijk. Maar je beseft dat je daarmee ook gewoon heel ver kan komen, want Nederland kan natuurlijk ook een heel eind.
0: Dus jij
1: ik heb nu gewoon weer gezegd op Nederland wordt wereldkampioen.
0: Lekker man. Dat is het gewoon. Okay.
1: En daar kan je die pools mee winnen. En het gaat er ook gewoon een beetje om wat je eromheen voorspelt.
0: Met
1: 3-0 winnen of met 2-1, maar het is soms best wel verschil.
0: En wat volgens mij ook belangrijk is, je moet ook een beetje op een outsider gaan zitten, toch? Want als je doet wat iedereen doet, dan gaat het niet goed.
1: Nee, dat is zeker waar. En mensen doen analyses. En
0: wie is voor jou die outsider?
1: Nou, ik moet heel erg zeggen dat ik de laatste dagen nog zeker mijn scores aanpas. Maar je moet even algerijn onderschatten. Dat heb ik toch ook zeker gezien afgelopen week.
0: Die hebben gewonnen van Nederland.
1: En weet je wat het is? Die outsiders zijn juist het makkelijkst om te voorspellen. Maar mensen die steken daar geen aandacht aan, want denken die zijn toch slecht. Maar een Oezbekistan tegen een Congo is eigenlijk gewoon een al voorspelde wedstrijd. Je weet precies wat ze gaan doen. Tenzij je er niet in verdiept hebt, dan weet je eigenlijk niet wat ze gaan doen.
0: Je moet gewoon even je research doen.
1: Ja, zoek gewoon naar de percentages van die gaat winnen van die. En weet je.
0: Oké, ik spreek hier met een ware kampioen. Ik heb het al door.
1: We moeten nog zien hoe dit seizoen gaat, Jasper. Want ik moet zeggen dat ik er wel weer veel vertrouwen in heb, in de Scorito. En ik denk echt dat ik weer een goede edge heb tegen de rest van de spelers.
0: Ja.
1: Maar hopelijk als het goed gaat, spreek je gewoon na het WK weer, toch?
0: Ja, dan spreek je jou als kampioen van de WK-pool.
1: Ja, en na twee keer kan het geen geluk meer zijn, dat weet je ook.
0: Nou, succes met het invullen van de pool en we spreken elkaar.
1: We spreken elkaar snel, Jasper. Goede show nog. En ik wens jou ook het beste met de Scorito. Ik bedoel, vorig jaar heb je niet gegund misschien.

En Undercover Martin bij 3FM. Iedere man die kent dagen waarop hij doet alsof alles prima gaat. Terwijl het eigenlijk niet zo is. Alsof hij alles onder controle heeft. Alsof er niks aan de hand is. Maar achter dat masker gaat veel meer dan je denkt. En precies daarom is het in juni Men's Health Month. Mental Health Month. Het is een maand die aandacht vraagt voor mentale gezondheid. En het idee doorbreekt dat mannen alles voor zichzelf moeten houden. Ja, lijkt me een goede zaak. Ik moet eerlijk met je zijn. Ik hou soms ook dingen voor mezelf. Dat ik denk van, dit zijn gewoon mijn problemen. Er is er een beetje gezeik. En dan, nu ook, dan gaat het niet helemaal lekker. Maar dan denk ik van, ik hou het gewoon voor mezelf. Maar soms is het ook gewoon goed om het wel bespreekbaar te maken. Maar als je iemand als ambassadeur zou kunnen aanwijzen, dan zou dat wat mij betreft Teddy Swims zijn. Hij schaamt zich namelijk totaal niet voor zijn emoties. Sterker nog, hij maakt er muziek over en hij vertelt open over zijn therapie. Juist daarom is zijn muziek zo herkenbaar. Mr. Know-it-all, Teddy Swims bij 3FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden.
1: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
2: Het zijn de late uurtjes van je vrijdagnacht. En die komen we samen door met zometeen Juste en Jack Stijl. Turn the lights off. Eerst 21.

0: the lights off.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ah, dit is zo'n collab waarvan je niet wist dat je hem nodig had. En bijna was die er ook niet geweest. Het nummer werd namelijk al in 2015 opgenomen. Alles lag klaar. Maar ja, de platenlabels konden het niet eens worden. Dus bleef die op de plank liggen. Tot nu toe. 11 jaar later hebben Martin Garrix en Ed Sheeran het nummer alsnog uitgebracht. Ze hebben de productie net een beetje een kleine 2026 update gegeven. De gitaren zijn net wat anders, de zang, de tekst. Maar wat een fijn liedje. Het is nieuwe Martin Garrix en Ed Sheeran bij 3.
2: Stay.

Welkom op 3FM. We zijn toch de popzender van Nederland. Hè? Hier ontdek je nieuw talent. Je wordt soms verrast met een stevige bandgeluid, zoals de Foo Fighters. Je hoort ook gewoon de hits, hè? Zo meteen Light It Up, Major Lazer. Maar nu een genre wat we eigenlijk nooit draaien op 3FM. En ja, heel eerlijk, ik vind dit een vreselijk show. Ik kan hier echt niet naar luisteren. Het is voor mij veel te heftig. Het gaat te hard. Het BPM is te hoog. Ik heb het namelijk over hardstyle.

dat klinkt natuurlijk helemaal nergens naar. Maar er is één tune. Oh, in dit genre. En dit is zo goed. Er zit zoveel gevoel en liefde in dit nummer. Ik krijg gewoon kippenvel van. Omdat het zo mooi is. Het is even wat anders dan je van ons gewend bent. Maar het is oh zo goed. Oh zo mooi. En oh zoveel gevoel. We gaan even knallen op 3FM. Dit zijn de Headhunters.

0: ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single De Enige, de 3FM Mega Hit.
1: 3FM Mega.

0: tegen hit van Antoon, de enige bij 3FM. Je maakt kans op een 3FM fanpakket. Maar dan moet je wel je mond houden. We spelen namelijk Zeg je niets, dan win je iets.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo,
0: dit is Jasper van 3FM.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, hey. Je zit in het spelletje.
1: Welke spelletje?
0: Je zit in Zeg je niets, dan win je iets. Hallo?
1: Ik mag toch niks zeggen?
0: Dat klopt. En dat heb je zojuist wel gedaan.
1: Ja, je zegt hallo.
0: Ja. Hey, sorry, ja, ik moet je een beetje uit de tent proberen te lokken natuurlijk. Hey, ik ga een supermooie nacht wensen.
1: Ja, heel erg bedankt. Dank je wel. Ja, jij ook, ja?
0: Oké.

Je bent bij 3FM. Mijn naam is Jasper en je hoorde Taylor Swift. Hey, wat is het meest ongemakkelijke compliment wat jij ooit hebt gekregen? Nou, denk daar eens over na, want die voor mij is nog veel ongemakkelijker. We moesten deze week op de foto voor de radio en dan moet je ook even de visagie in. Hè? Dan gaan ze een beetje make-up opdoen, een beetje poeder, een beetje je haartjes goed doen. En nou, er was al een soort spanning tussen mij en de visagiste. Want ze gaf me op een gegeven moment gewoon een beetje complimentjes. Hè? Van, hey, wat heb je mooie bruine ogen. En die wenkbrauwen van jou, wat mooi. Ik moet zeggen, je bent sowieso gewoon echt een hele knappe jongen. Hè? Want je hebt een heel erg karakteristiek hoofd. Ik werd er al een beetje ongemakkelijk van. Dus ik zeg tegen haar van, ja, nou, ik heb een herkenbare kop. Want ik heb gewoon een hele grote neus. En waarop zij het zegt, en ja, ik schrik er nog steeds een beetje van. Maar zij zegt dan tegen mij van, ja, maar hè, je weet wat ze zeggen over mannen met een grote neus. Dus ik zeg, ja, dat klopt. Die kunnen heel goed ruiken. 3FM. Radio en dan moet je ook even de visagie in. Hè? Dan gaan ze een beetje make-up opdoen, een beetje poeder, een beetje je haartjes goed doen. En nou, er was al een soort spanning tussen mij en de visagiste. Want ze gaf me op een gegeven moment gewoon een beetje complimentjes. Hè? Van, hey, wat heb je mooie bruine ogen. En die wenkbrauwen van jou, wat mooi. Ik moet zeggen, je bent sowieso gewoon echt een hele knappe jongen. Hè? Want je hebt een heel erg karakteristiek hoofd. Ik werd er al een beetje ongemakkelijk van, dus ik zeg tegen haar van, ja, nou, ik heb een herkenbare

gewoon een hele grote neus. En waarop zij het zegt. En ja, ik schrik er nog steeds een beetje van. Maar zij zegt dan tegen mij van... je weet wat ze zeggen over mannen met een grote neus. Dus ik zeg, dat klopt. Die kunnen heel goed ruiken.

pak even je telefoon. Toets even het nummer 09091336 in. Dus pak even je telefoon. Toets even het nummer 09091336 in. Klik op bellen. En de derde beller, die mag een liedje aanvragen. Dus wat wil je horen? Laat het even weten via 09091336. En de derde beller, die mag...

0: De derde beller die belt naar 09091336. Die mag een liedje aanvragen. Louise.
1: Hi, goedenavond.
0: Dat ben jij. Wat ben jij aan het doen?
1: Nou, ik ben eigenlijk net thuis van een feestje voor mijn beste vriendin.
0: Oh, dus jij gaat nu lekker naar bed?
1: Ja, eigenlijk is dat wel het idee, ja.
0: Hey, kan ik nog iets voor je draaien?
1: Ja, ik heb eigenlijk wel zin in iets van de Prodigy.
0: Ja, nou,

eens moet blijven. En wij zijn er van 3FM, wij zijn er ook bij. Want Barend en Bedder gaan in een camper trekken door Amerika. Tijdens de poolfase zijn ze erbij. En hoef je dus helemaal niks te missen van het WK voetbal. Oftewel, over een week is het WK voetbal. En dat maak je hartstikke, hartstikke, hartstikke mee op 3FM bij Barend en Bedder. Het is nu de nieuwste van Nothing But Thieves, Evolution.

0: De Evolution bij 3FM. Een hele goede morgen. Zometeen hoor je iemand op 3FM. Ik ga nog niet verklappen wie het is, maar je mag proberen te raden aan de hand van wat zijn favoriete eten is. En dat gaat hij nu tegen je zeggen.
1: Pizza.
0: Pizza. Oké. Nou, wie het is, hoor je zometeen de muziek van Tame Impala. En eerst is het Clean Bandit. Rather Be bij

0: worden doe je met de muziek van 3FM, Duke de Mont en Jax Jones. I Got You onderweg ook Alex Warren.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zwakte Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM NTR. Jelle Hofbeek. Goedemorgen, lekker opstaan doe je met de allermeeste muziek van Nederland hier op 3FM. Zometeen Kevin en Roxy Dekker. Jij hebt mij ook Alex Warren. Fever Dream komt eraan na Duke de Mont en Jax Jones. Dit is I Got You.

Goedemorgen. Lekker opstaan door je met 3FM. Mijn naam is Jelle, standing in voor Anand Verboom op deze vroege zaterdagochtend. Ik beloof je hierbij dat ik je vrolijk wakker ga laten worden met de allermeeste muziek van Nederland. Shaboozy, Bruno Mars, Michael Jackson heb ik zo meteen voor je. Eerst wil ik het even met je hebben over stroomstoringen. Want weet jij wat je moet doen als er een stroomstoring ontstaat? Ik zeg dit nu niet om dat boekje van de overheid die je op je deurmat hebt gekregen nog een keer voor te lezen of zo, maar als de stroom nou uitvalt, zou ik als allereerste even in je meterkast kijken. Als een pretpark in Twente had enorm veel last van een stroomstoring. Nou, daardoor vielen er 5 attracties uit. Waaronder een achtbaan. Nou, die moesten dus gesloten worden. Dus de technische onderzoek van het park ging op onderzoek uit. En wat blijkt? Er was een familie naaktslakken de elektriciteitskast ingeslopen. En het slijmspoor wat die beesten achterlieten, dat heeft dus kortsluiting veroorzaakt, waardoor dus alle stroom in het hele park uitviel. Nou ben ik niet de grootste fan van naaktslakken. Maar ik zei toch altijd al dat die beesten nergens goed voor

Je hoorde Shaboozie op 3FM en Barsong. Ik ben nog een beetje aan het wakker worden. Maar goed, dat vind ik wel leuk om wakker te worden samen met jou. En dus ook om even wat van je te horen. Dat kan via de NPO Luister-app. Even leuk als je een berichtje stuurt. Ruben die is erbij en die laat weten dat hij voor een dichte deur staat. Hij stuurt, ik kom net terug van het stappen. Ik ben mijn huissleutel kwijt. Wat zou jij doen? Zo. Dan zou ik stress hebben. Ja, dat is dus waarom ik 2 reservesleutels heb verdeeld onder mijn vrienden die vlakbij in de buurt wonen, zodat ik altijd de sleutel in de buurt heb. Succes. Donna die stuurt, ik heb gisteren een papegaai gekocht. Prachtig beest, maar hij moet denk ik nog even wennen. Hij houdt me wakker, dus wij zijn erbij. Nou, groetjes aan jou en je papegaai. En Finn die reageert nog op het nieuwtje van net. Van een pretpark in Twente waar naaktslakken een stroomstoring veroorzaakten, waardoor het park bijna helemaal dicht moest. En stuurt, je zou maar 3 uur vast.

Bruno Mars. Die heet Risk It All. Hoorde je bij 3FM. Wat is de meest ongemakkelijke manier of plek waar jij ooit herkend bent? Ik heb er zo eentje voor je. En ik weet zeker dat jij hier niet heel veel heen gaat kunnen. Na Prosper en Clooney, dit is Free Your Mind. 3FM.

0: FM. Jelle Hofpenk.
1: Wat is de meest ongemakkelijke manier waarop jij ooit herkend bent? Kwam je een collega tegen in de sauna? Een klasgenoot van vroeger op het naaktstrand? Of die ene persoon waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt op het station? Dat je vervolgens dan samen de trein instapt en nog met diegene moet kletsen ook. Voor mij is het... Ik heb heel lang bij een telecomprovider gewerkt in de winkel. Dus internet en mobiele abonnementen zo verkopen. En er kwam een klant naar binnen en ik herkende haar al van gezicht. Maar ik kon gewoon niet helemaal plaatsen wie dat was. Nou, dus wij internetabonnementje afgesloten, weet je, een verkoopgesprek gevoerd. En vlak voordat ze weggaat, zegt ze... Jij ging toch naar Stad NS? Ze werkte dus in de kantine van mijn middelbare school. Een middelbare school waar ik op dat moment al zeker 3 jaar niet meer naartoe ging. En ik vraag me dus tot de dag van vandaag af waarom ze me dan herkende, weet je? Is haar geheugen dan zo goed?

Day. Heb jij je oranje outfit, stoffige vuvuzela en je Nederlandse vlaggenschminkel uit de kast gepakt? Aankomende donderdag begint het WK voetbal, waar Nederland gaat strijden om die felbegeerde titel wereldkampioen. En wat daarbij natuurlijk niet kan ontbreken, dat zijn WK-nummers. Dat geeft toch sfeer, hè, die nummers. Een soort van saamhorigheidsgevoel. Toen dacht ik, laten we dan een extra saamhorigheidsgevoel creëren hier op 3FM. En dus wil ik eigenlijk aan jou vragen, welk WK-nummer vind jij helemaal fantastisch? Sta jij volledig achter en denk jij bij, deze track gaat het net zo lang, misschien wel langer overleven in de strijd als het Nederlands elftal? In de weekend pre-ochtendshow met Anan worden elke uitzending jouw WK-anthems tegen elkaar uitgedaagd. En heeft jouw nummer gewonnen, dan gaat hij mee naar morgen en staat er een nieuwe uitdager voor klaar. Elke dag dus twee van jouw favoriete WK-nummers die de strijd met elkaar opnemen. En is jouw track de winnaar op het moment dat Nederland uit het WK vliegt? Dan wint jouw nummer de titel het 3FM WK-anthem. Het is heel simpel, je kan je nummer insturen via 3fm.nl/WK-anthems. Ik zeg 3fm.nl/WK-anthems. En om je alvast een voorproefje te geven, draai ik dan alvast mijn favorietje voor je, oké? Pitbull en Jennifer Lopez, dit is We Are One.

Mother en 54 Ultra en Talk to You. Misschien heb jij wel hetzelfde als ik, dat je je afvraagt wie er dan achter die naam 54 Ultra schuilt. Weet je, het klinkt best wel stoer, toch? Je denkt gelijk aan zo'n macho man, tatoeages, een stoere uitstraling, elke dag te vinden in de sportschool. 54 Ultra, dat klinkt gewoon echt heel vet. Nou ben ik even op onderzoek uitgegaan en ik ben echt totaal het tegenovergestelde tegengekomen. Hij heeft een beetje een alternatieve uitstraling, krulletjes en snor. En zijn echte naam is John Anthony Rodriguez. Zijn imago toch een beetje veranderd van stoere bink naar een zoetje. Ja, nou ik aan nu op 3FM.

I Try to Call on Me op 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle op de plek van Anand van Bomen. En ik zorg ervoor dat jij vanochtend lekker kan opstaan. Het is namelijk belachelijk vroeg. En jij bent al wakker deze zaterdag. Dus ga ik de allermeeste muziek van Nederland voor je draaien. Olivia Rodrigo is voor je onderweg. Harry Styles ook, American Girls. En Joel Corey, Anthem Grandin, Lionheart ga je zo horen. Na Turnstile, dit is Seeing Stars.

0: opstaat met de allermeeste muziek van Nederland. Zometeen Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor en de nieuwe Ida voor je onderweg.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Jelle Hofbeek.
0: Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen. En daar heb ik geen zin in. En de artiest ook niet. Maar het is wel een hele goede tune, hoor je zo meteen na Joel.

Rodrigo, nieuw op 3FM, you're the drop dead. Een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend. Mijn naam is Jelle op de plek van Anand Verboom. En ik heb de allermeeste en de allerlekkerste muziek van Nederland voor je meegenomen. Zometeen The Verve, Bittersweet Symphony, ook Miles Smith en Niall Horan voor je onderweg. En ik heb een nieuw nummer meegenomen van Ida, waar ik je even van wil overtuigen. Eerst de man die gisteravond zijn laatste concert in de arena gaf, Harry Styles.

0: 3FM, Murder on the Dance Floor.
1: Met 3FM ontdek je nog.
2: Ik hou er dus van om nieuwe muziek te ontdekken. Dat is eigenlijk de hele reden waarom ik hier zit. Mijn vrienden werden gek van alle nummers die ik ze doorstuurde. Toen dacht ik, dan ga ik bij de radio. Dus ik ga jou nu voorstellen aan nieuwe muziek. En ik kan je vertellen dat je hierna goed wakker bent. Want we hebben allemaal wel eens ergens helemaal geen zin in, toch? Nou, dit is daar je nieuwe anthem voor. Of als je gewoon even keihard wil meeschreeuwen met muziek. Het is een nieuw talent van Nederlandse bodem. Ida heet ze. En het is tijd om even al je frustraties eruit te schreeuwen. De tekst is vrij simpel. Het is de titel van het nummer. En ik kan je vertellen, hierna ben je goed wakker. En heb je overal weer zin in. Ida is nieuw op 3FM. Dit is Ik heb er geen zin in.

De vroege ochtend van 3FM met The Verve. Je hoorde Bittersweet Symphony. Ik heb de vriendschap van de eeuw nu voor je. Dat durf ik dit wel te noemen. Ondanks dat de ene 12 was toen de ander zijn carrière begon in de meest succesvolle boyband van de tent, is dit zo'n lieve vriendschap. Toen Niall Horan gisteren zijn album dropte, plaatste Miles Smith namelijk een story waarin hij vertelt hoe fucking trots hij is. En die broederliefde die hoor je ook in hun samenwerking.

0: Open zit op 3FM, Jordes. Slapeloze nachten. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zit ergens tussen nog wakker worden en al aan het inkakken in...
1: De grootste karaoke van Nederland.
0: En wat dan altijd lekker werkt, is even keihard meeschreeuwen met je radio, toch? Gewoon even alles eruit gillen wat je hebt. Gewoon even zo'n echte goede meezinger. Dus ik open de grootste karaoke van Nederland. We gaan lekker met z'n allen meezingen en het is eigenlijk heel mooi. Want de keuze waarop jij wil meeschreeuwen, die is...

for this love. De vraag is, waar zing jij het allerlekst mee? Hot Shell Ray, Tonight Tonight of optie B, Cheryl, Fight for this love. Je vindt in de NPO Luister-app een polletje. Daar kun je gewoon heel makkelijk even op stemmen welke je wil horen. En dan kun je zo meteen keihard mee.

0: is love. Manon, mag ik allereerst zeggen dat ik ontzettend jaloers op jou ben dat jij naar Frankrijk toe gaat op vakantie?
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik bedoel, ik kijk naar de weersverwachting hier en daar word je niet vrolijk van.
1: Nee.
0: Maar jullie zijn al vroeg onderweg. Dan is de vraag, waarop willen jullie dan lekker meeschreeuwen? Waar worden jullie vrolijk van?
1: Nou, doe maar tonight.
0: Goed, ga ik die voor jullie draaien. Onder de belofte dat jullie dus wel lekker hard meeschreeuwen. En dan wens ik jullie een hele fijne vakantie.
1: Dankjewel, fijne vakantie.

ZFM. Seks, seks en nog eens seks. Dat is waar iedereen denkt dat dit nummer over gaat. Ik ga een geheimpje voor je verklappen. Dat is dus niet waar. Nee, Rihanna die kreeg jaren geleden superveel commentaar op haar kledingstijl. Mensen vonden het te bloot, te gewaagd, te uitdagend. En heeft ze dit nummer dus geschreven als een grote mingelvinger naar de media. En iedereen die hier iets van vindt. Zoals jij dacht dat het ook alleen maar over seks ging? Zou ik je Dirty Mind maar even uitzetten als ik jou was? Smiecht. Het is 3FM bij de luister op je vroege zaterdagochtend. Dit is Olivia Dean met haar nieuwste Baby Step.

op 3FM, Jordan, I'm good. Een hele goede morgen. Mijn naam is Jelle op de plek van Andan Verbomen. Ik heb de allermeeste muziek van Nederland voor je meegenomen. Zometeen somber homewrecker voor je onderweg. Ook Young Marco, What You Say en Sia en Kendrick Lamar. The Greatest ga je horen. Na A$AP Rocky, dit is Praise the Lord op

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakte Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Wij fietsen.

0: tegen kanker voor onze collega.
1: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
5: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
6: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
7: De vriendelijke specialist. DA.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker.
10: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
14: Goedemorgen, lekker opstaan met de muziek van 3FM. Zometeen Snoop Dogg, Beautiful komt eraan. Ook de zomerhit van het jaar, De Bauza. En Oscar en de Wolf naast Sia en Kendrick Lamar. Dit is The Greatest.

0: 3FM. Je hoorde Homewrecker. Wat vind jij van liedjes waarin Nederlands en Engelstalig door elkaar zit? Ik bedoel, ik vind het vaak een beetje goedkoop klinken.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Maar ik heb die hele mening losgelaten op het moment dat ik het nieuwe nummer van Oscar and the Wolf en S10 hoorde. S10 die zingt voor het eerst in het Engels op deze track. Terwijl Max, de zanger van Oscar and the Wolf, in het Nederlands te horen is. En dat is dus ook heel erg zeldzaam. Nou, dit zeiden ze zelf over bij mijn collega Sebastiaan Okhuizen in Vooraan.
2: Ik had nooit gedacht dat je Engels en Nederlands zo'n compromis kon maken. Maar ik ben er echt mega blij mee.
3: Ja, ik heb zoiets van, ik geloof echt zo in muziek hoor ik eerder zo een soort universele taal. Toen dat ik Steen dit voor de eerste keer heb horen zingen, moest ik gewoon heel hard wenen. En ik volg dat gevoel liever dan te denken van, ja, wat is dit nu met deze taal? Voor mij gaat het echt over het gevoel.
0: Ze hebben hun pijn van de afgelopen jaren, allebei, alles wat ze hebben meegemaakt, samen omgezet in een kracht en daar een nummer over gemaakt. Het is prachtig, het is kippenvel, het is de nieuwe Oscar and the Wolf en S10 Safe and Sound, nu op 3FM.

Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Op de plek van Anan Verboom. En samen worden we lekker wakker deze zaterdagochtend. Het is altijd leuk om te horen wat je wakker doet zo vroeg. Kun je even van je laten horen via de NPO Luister-app. Ga ik muziek voor je draaien die

De zomerhit van 2026. De Bauza, je hoorde Magnetic op 3FM. Over de zomer gesproken, hè? Word jij ook zo verdrietig van die weersverwachtingen? Ik bedoel, de hele week wordt de regen voorspeld. Als ik nu naar buiten kijk, dan is het echt grijs. Wel droog, maar wel echt grijs. Ik zeg, het is tijd om de zomer even te manifesteren. Even een zomerdansje te doen of zo. Om te zorgen dat die zomer eraan komt.

vandaag. Je misschien nu wel staat voor te bereiden. Nu aan het doen bent. Of waarin jij net zo bent als ik. Ik blijf namelijk altijd te lang in mijn bed liggen 's ochtends. En dan heb ik geen tijd meer om te ontbijten. Dan moet ik haasten en dan ontbijt ik niet. Heel slecht van mezelf. Maar ik wil er eigenlijk wel iets aan gaan doen. Dus mijn goede voornemen voor 2026. Voor de tweede helft van 2026. Beter laat dan nooit, toch? Ik heb dus alleen echt geen idee wat ik moet ontbijten. Want ik loop nou niet per se warm van een droog broodje pindakaas. Maar ik heb ook geen zin en tijd om heel uitgebreide dingen te doen. Dus ik vroeg me af of jij me daar gewoon een beetje bij kan helpen. En eigenlijk ben ik gewoon heel benieuwd. Wat heb jij ontbeten? Wat ga je ontbijten? En wat raad je aan iemand die nooit ontbijt als ontbijt te gaan proberen? Laat het even weten via de NPO Luister app. Vind ik altijd gezellig. Of bel even, hè. Dat kan ook 0909-1.

te lang in mijn bed liggen 's ochtends. En dan heb ik geen tijd meer om te ontbijten. Dan moet ik haasten en dan ontbijt ik niet. Heel slecht van mezelf. Maar ik wil er eigenlijk wel iets aan gaan doen. Dus mijn goede voornemen voor 2026. Voor de tweede helft van 2026. Beter laat dan nooit, toch? Ik heb dus alleen echt geen idee wat ik moet ontbijten. Want ik loop nou niet per se warm van een droog broodje pindakaas. Maar ik heb ook geen zin en tijd om heel uitgebreide dingen te doen. Dus ik vroeg me af of jij me daar gewoon een beetje bij kan helpen. En eigenlijk ben ik gewoon heel benieuwd. Wat heb jij ontbeten? Wat ga je ontbijten? En wat raad je aan iemand die nooit ontbijt als ontbijt te gaan proberen? Laat het even weten via de MP.

0: 3FM.
1: Jelle Hofhek.
2: Ik ben dus structureel te laat uit bed, waardoor ik geen tijd heb om te ontbijten. Dus ik dacht, ik wil even weten wat Nederland ontbijt, in de hoop dat ik mijn leven dan kan beteren en ook gewoon kan gaan ontbijten. Iets wat heel Nederland ongeveer doet. Ik vind het interessant. Ik zie volgens mij een hele mooie afspiegeling van Nederland in de NPO Luister-app. Ik zie heel veel verschillende reacties.

kwark, muesli en iets van fruit. Nou, dat is best wel een normaal ontbijt. En erg interessante vind ik Anita. Die stuurt namelijk, ik was gisteren bij de snoepwinkel en vanmorgen, en daar had ik snoep geschept, had ik een halve zak over. Dus die heb ik vanmorgen als ontbijt leeg gegeten. Ja. Nee, dat is ook ontbijt, Anita. Ik geef je groot gelijk. Mocht jij nou de gouden tip hebben voor iemand die nooit ontbijt, kom er even mee door via de NPO Luister-app. Wie weet kan ik mijn leven beteren en de rest van Nederland ook. Heb ik nu muziek voor je van Simple Plan en Natasha Bedingfield. Jetlag.

0: eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's.
2: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
3: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus

0: Eliza was here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
4: Medicijn? Het is maar een neusspray.
5: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis.

0: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
1: Een heel boek? En de kinderen dan?
0: Die zijn veel te druk met spelen.
1: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
0: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
1: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan €8.
3: Hè? 8? Oké.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Hey, goedemorgen. De weekendochtendshow met zometeen de meeste muziek in de ochtend. Onder andere Sienna Spyro ga je horen. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey, als je bij een concert bent, hè, dan heb je soms hele fanatieke fans. Je hebt soms uitgesproken fans. Ik heb een fan ontmoet, die kom je niet heel vaak tegen. Hoe het zit, hoor je zo. 3FM.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
1: Dat zeg ik.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Goedemorgen. Meeste muziek in je ochtend zometeen. Dan hoor je onder andere Juste en Jack Stel, Turn the Lights Off. Ja, en een fan in het publiek bij Harry Styles. Die is me nog steeds bijgebleven.

morgen. 12 minuten over 7, de weekendochtendshow. Met mij, Anan, in plaats van Obi vandaag. Ik hoop dat je er fijn in zit. Dat je goed bent wakker geworden als je net bent opgestaan. Zaterdagochtend, mooie nieuwe dag breekt aan vandaag. Ik blik even terug op een week waarin ik naar Harry Styles ben geweest. Gisteren gaf hij zijn laatste concert in de Arena in Amsterdam. Weet je, er is genoeg gezegd over die concerten volgens mij de afgelopen tijd, toch? Hij is gewoon ongelooflijk goed in zingen, dat kan niet goed. Hij heeft goede liedjes en er zijn heel wat mensen op afgekomen. Ticketverkoop, een beetje moeizaam hier en daar, maar het waren goede shows. Ik denk dat dat inmiddels wel duidelijk is geworden. Maar de fans, heb je daar wel eens op gelet? Oh, dat vind ik leuk. Ik zat daar in het stadion en ik had goede plekken. Ik had zitplekken en zeg maar recht voor het podium. Dus ik hoefde mijn nek geen centimeter te draaien. Het was top. Ik zat op de vierde rij vooraan, op de eerste ring. Nou, het was helemaal goed. En op de eerste rij van die ring, daar zat een jongen, blond haar, brilletje op. Dat vind ik nu al de leukste fan van die hele avond eigenlijk. Ik zat eigenlijk de hele tijd naar hem te kijken in plaats van naar Harry Styles. Want wat gebeurde er nou? Harry Styles zingt zijn liedjes. En bij ieder liedje waarna applaus volgt, doet de jongen dit. Let op, ik doe het even na. Dus hij is klaar met zingen, er is een applaus. En dit gaat serieus nog elke keer gewoon een minuut zo door. Helemaal in zijn eentje. Het hele stadion doodstil. Ook als hij een verhaal zat te vertellen of zo. Er was één fan gewoon continu klappen. Ja, ik kon me blijven vermaken met deze jongen.

0: Turn the Lights On.
1: 3FM.
0: Hey, goedemorgen. Het is Anan op de plek van Obi vandaag. Samen lekker je zaterdag opstarten. Ik zat hier dus over na te denken. Je zou het niet per se zeggen, maar deze week is het dus officieel de zomer. De zomer is begonnen. Nou moet ik ook zeggen, afgelopen dagen was het allemaal prachtig weer, toch? Vorige week, heerlijk. Ik was elke dag te vinden op het strand. Het was lekker warm. Was dus nog lente blijkbaar. Nu is het dus officieel zomer. Nou, heel zomers weer hoef je nou ook niet per se te verwachten. Vandaag overal bewolkt. In het zuidwesten kan het zelfs gaan regenen. Maar het is toch echt zomer. Ik hoop wat dat betreft dat het in Utrecht een beetje bespaard blijft. Daar is de Pride vandaag. Het zou niet leuk zijn als dat helemaal aan het water valt. Dus ik hoop voor iedereen die daar naartoe gaat dat je een mooie dag tegemoet gaat. Ga je daar niet naartoe, heb je daar helemaal niks mee. Er is ook lekker sport. Je kan bijvoorbeeld de Formule 1 kijken. Max Verstappen, die rijdt de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Dat kan je checken. Heb je daar nou ook niet zoveel mee? Hey, dan zit je gewoon goed bij 3FM, want ik zorg voor de meeste muziek deze ochtend. Dus voor ieder wat wils volgens mij. Best deel ga je zo meteen horen. En Dua Lipa hoor je al binnen een paar minuten met Houdini. Eerst heb ik nieuwe muziek voor je van Isabel van Gelder. En dat moet je echt even horen. Waanzinnige stem, waanzinnig liedje. I Don't Wanna Fall In Love Again. Nieuw bij 3FM.

Dua Lipa, Houdini hoorde je bij 3FM, waar je de meeste muziek hoort in de ochtend. Mijn naam is Anan en een hele stomme actie van een jongen uit Duitsland leverde hem flink wat gedoe op en een koude voet. En wat hij deed hoor je binnen 7 minuten na Bruno Mars. Ten eerste Deadmau5.

En jij bent vast wel iets verloren, toch, ooit? Je pet die is weggewaaid, handschoenen die uit je zak zijn gevallen in de vrieskou. Of je sleutels, dat had ik. Op de basisschool kan ik me nog heel goed herinneren. Die waren toen gevallen in een put. Weet je, moesten met zo'n takje proberen aan het sleutelringetje dat ding eruit te vissen. Nou, dat was niet handig. Maar als je dacht dat dat onhandig was, ik las nou iets geks. Een jongen uit Duitsland, die is zijn schoen verloren. Hij dacht dat het leuk was om in een dierentuin tegen wat stenen aan te trappen. Hij had alleen wat biertjes op, ging niet helemaal goed, dus hij trapte mis. En zijn schoen vloog volledig over het hek in een bisonverblijf. In een bisonverblijf. En dan kan je zeggen, ja, vervelend, ik roep even iemand. Hij dacht, met zijn zatte kop, dat het handig was om daarin te gaan klimmen en dan zelf even die schoen te halen. Dus hij is over dat hekje geklommen, is vervolgens oog in oog komen te staan met een bison. Daar schrok hij weer van, is hij achter een of ander elektrisch raster gaan schuilen. Want ja, hij wilde ook weer niet vermoord worden door zo'n bison. Had inmiddels wel de schoen in zijn handen. Maar als je dit even zo nagaat, dat is toch achterlijk eigenlijk. Je schoen kwijtraken door te trappen tegen de steen en mis te trappen. Dan sta je in het bisonverblijf oog in oog met een bison. En vervolgens wil je eruit klimmen, maar kom je vast te zitten. Laten we zeggen, het is een bijzonder verhaal.

Lil Nas X bij 3FM en Starwalken. Ja, ze is weer aan het snabbelen. Taylor Swift. Ja, het is echt waar, ja. Ja, de keuze is op haar gevallen voor de nieuwe track rondom de Toy Story film. Heeft zij gemaakt, Taylor Swift. Daar zat ik in eerste instantie te denken, waarom? Want deze vrouw heeft toch alles al? Denk even met me mee. Zij heeft alle prijzen zo'n beetje gewonnen. Ze heeft hartstikke veel geld. Ze heeft eigenlijk alles wat ze wil hebben. Waarom zou zij nog zoiets gaan doen? Zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd, ja, ik snap het ergens ook wel wil. Ze zegt zelf, het was haar grote droom om nog zoiets te maken. Zeker fantastisch. Hè? Ze heeft er zelf heel veel naar gekeken als klein meisje. Dus ja, prachtig dat ze het nu kan doen. Volgens mij zit het net even anders in elkaar. Ze gaat binnenkort toch op huwelijksweekend. En zij ziet dan die prijzen allemaal oplopen daarvan. Hè? Groot huis, persoonlijke butler voor alle familieleden. Ja, die facturen, die liggen er niet om. Volgens mij is dat de echte reden. Ze moet gewoon weer even wat verdienen. Nou ja, maakt niet uit. Die muziek is wel hartstikke lekker. I knew

0: Maxwell en ik Rosso, More Than You Know, hoorde je bij 3FM. Hey, goedemorgen, het is de weekendochtendshow met mij, Anan, op de plek van Obi vandaag. En ik weet niet of jij dankbaar bent voor de mensen om je heen. Ben jij dankbaar? Nou, je bent sowieso overtroffen door een wereldster. Hoe het zit, hoor je zo. 3FM.
1: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
3: Morgen bij Human, de mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Feline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk morgen naar de mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Prins 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah, joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
8: De hete zomer. Crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
14: Honor the craving.
13: Domino's.
12: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
16: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
17: In het voetbal zijn er momenten...
18: Bergkamp 2-1!
17: Die impact maken.
19: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
20: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
17: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
21: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
22: Het WK Voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
16: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
23: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: 3FM. Hij heeft miljoenen fans en een bedankje speciaal voor jou. Over wie het gaat, hoor je zo meteen. Eerst het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
14: In het voetbal zijn er momenten...
18: Bergkamp 2-1!
14: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
18: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
14: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
18: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
22: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
24: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
25: Sorry, het is WK.
26: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar 549 euro. Alleen bij Mediamarkt.
27: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
28: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
29: We denken na over een koophuis.
30: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
29: Bart, met die loopgroep?
30: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
31: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
32: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
33: Eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
34: Domino's.
35: Morgen bij Human, de mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Feline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk morgen naar de mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
0: Hey, goedemorgen. Ja, Mark Rutte die zei het ooit in woorden.
36: Dank, dank, dank.
0: De wereldster die je zo meteen hoort, die bedankte ons Nederlanders op een andere manier. Je hoort het na Another.

Amy Winehouse, You Know I'm No Good, hoorde je bij 3FM. Waar je zometeen ook Armin van Buuren gaat horen met Chef Special Larger Than Life. De eerste man die ervoor heeft gezorgd dat er dag in dag uit file stond voor de arena in Amsterdam, Harry Styles. Hij heeft gisteren zijn laatste show gegeven in Nederland. Waanzinnig concert, ik ben er ook naartoe geweest donderdagavond. Ik vond het echt de perfecte mix tussen zijn oudere muziek, tussen wat hij nu allemaal uitbrengt en ja, gewoon gezellige fans op de tribune. Ik vond het echt leuk, ik vond het een heel leuk concert. Maar wat mij ook opviel, was hoe sympathiek hij eigenlijk is. Hij bedankte continu iedereen. De fans die hij in het publiek aansprak om even een praatje mee te maken. De bandleden, iedereen die op het podium stond. Uitgebreid stond hij daar echt even bij stil. Maar ook het voorprogramma. Sommige artiesten die negeren die wel eens. Nou, Robin die in het voorprogramma stond, die werd echt uitgebreid bedankt en even aangehaald in de show. En daar blijft het dus niet bij. Dat dankbare, dat komt ook weer naar voren. Wat hij verder doet voor de fans. Want gisteren bij een koffiezaakje in Amsterdam, gratis koffie van Harry. Het was een bedankje van hem aan alle fans die zijn gekomen en aan Amsterdam als gaststad. Voor iedereen die daar naartoe kon komen voor zijn concert. Ja, het antwoord op de vraag, was het ook goede koffie? Dat kan je vinden op ons TikTok-account. Online verslaggever Julian die is daar naartoe geweest namelijk om even te taste testen. Was het goede koffie of was het dat eigenlijk toch niet? Dus mocht je nog niet hebben gezien, check even onze TikTok, @NPO3FM. Dan weet je of het een beetje lekker was. Deze speelde hij ook tijdens...

Armin van Buuren, Chef Special en Larger Than Life bij 3FM. Ik ben helemaal niet zo van de regeltjes. Ik hou er helemaal niet zo van. Maar moeten we misschien taxiregels afspreken of zo? Wat je wel en niet meeneemt in een taxi. Ik vind het zo bizar. Het was een raar bericht over taxichauffeurs. Wat zij allemaal vinden in taxis. Wat wordt vergeten? Kijk, het gebeurt wel eens dat mensen hun telefoon vergeten. Is een en al gestresst. Kan gebeuren. Misschien is het jou ook wel eens overkomen. Of je paspoort als je onderweg was naar het vliegveld of zo. Weet je, dat kan. Dat kan ik me voorstellen. Dat je die even neerlegt op de stoel naast je achterin. En dan loop je weg. Vergeet je het wel eens. Maar nou zijn er dus blijkbaar taxichauffeurs. Ja, deze eentje die heeft een canvasrol gevonden van 20 meter. 20 meter canvas achterin. Dat is toch bizar? Een set haar extensions is gevonden in de taxi. Ja, en dit vind ik dan ook wel mooi. Stel je voor, je gaat met de taxi. Een mini-koelkast. Ja, een mini-koelkast gevonden in een taxi. Ten eerste, hoe vergeet je dat? En ten tweede, ik snap het niet. Het is een verfrissend ritje voor de taxichauffeur, denk ik. Schijnt dat hij tegenwoordig ook allemaal gekoelde drankjes kan aanbieden in zijn taxi. Hey, dat is dan wel weer een voordeel. Goedemorgen, het is de ochtendshow van het weekend bij 3FM met Linkin Park nu. In die

0: ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega Hit.
1: 3FM.

Sonjeu en Dark Before the Dawn hoor je bij 3FM. Hey, goedemorgen, het is de weekendochtendshow bij 3FM. Mijn naam is Anan, op de plek van Obi vandaag. En zometeen dan hoor je Ray, Where is my husband? En ik weet niet wat jouw favoriete decennium is als het gaat om muziek. Jaren 90, Zero's. Misschien is het wel de muziek van nu. Ja, ik hou heel erg van de Tens. Alles wat in de Tens is uitgebracht vind ik eigenlijk waanzinnig. Specifiek één band hoorde je heel veel in de Tens en die heeft nu nieuwe muziek uitgebracht. Dat klinkt echt een beetje als toen. Het klinkt een beetje alsof het toen is uitgebracht, maar het is niet zo. 2 weken geleden is het uitgebracht.

van The Script hoorde je veel. Je hoorde ook, ja, The Script met superheroes. En wat dacht je van The Script met Rain?

Het is allemaal muziek van The Script, wat je op dat moment heel veel op de radio hoorde. Zij scoorden alleen maar hits en ze hebben nu nieuwe muziek uitgebracht. 2 weken geleden is dat uitgekomen en ja, het mooie ervan vind ik, het doet me heel erg denken aan de muziek die ik je net liet horen. Die liedjes, daar lijkt het best wel op, maar dan in een nieuw jasje in een 2026 sound. The Script hoor je bij 3FM met nieuwe muziek, Man in the Arena.

en Where Is My Husband bij 3FM. Weet je nog de muziek uit, nou, laten we zeggen, eind Zero's, begin Tens? Het is echt mijn favoriete decennium, alles uit de Tens. Dat was een bepaalde sound, ik weet niet waarom, maar alles klonk gewoon heel dik, heel vet. Het had een heel hoog meezinggehalte en nog steeds als ik het hoor, ja, ik word daar heel enthousiast van. Op de radio hoorde je heel veel van dit soort liedjes.

deed die mop van die vrouw die urenlang in een boom zat om een papegaai te redden. Nou, dat is in Drachten dus waarheid geworden. Ja. Ja, een vrouw die was daar gisteravond haar papegaai kwijtgeraakt en die besloot op onderzoek uit te gaan. Nou, nog net geen vergrootglas in de hand. Zij zag die papegaai vervolgens, nou, in een boom werd hij gespot. Zij dacht, oké, dan moet ik de dierenambulance bellen, de brandweer, weet je, er moet hulp komen. Maar die zijn niet gekomen voor een papegaai, vonden ze niet relevant genoeg. Dus zij is vervolgens zelf die boom ingeklommen. Probleem is alleen, die papegaai die is vrij. Zij zat in die boom. Zij is zelf vastgekomen te zitten in de boom. Moest ze alsnog de hulpdiensten bellen om haar alsnog te komen bevrijden? Dat was dan wel relevant genoeg. Dus als jij dacht dat je ooit vast zat in een boomhut en dat het vervelend was, kan altijd erger.

Lady Gaga, Paparazzi bij 3FM. Hey, goedemorgen, de weekendochtendshow met mij, Anan, op de plek van Obi vandaag. En Jelly Roll hoor je zo meteen, I'm good. En jouw kans op gratis boodschappen. Ze kunnen van jou zijn, een hele tas vol. Hoef je weinig voor te doen, alleen even raden hoe duur producten zijn. Dus ik weet niet of je daar goed in bent. Misschien moet je zo meteen nog boodschappen doen. Het is toch de zaterdag, hè? Let goed op de prijzen, wil ik je alvast meegeven. Dat helpt je eigenlijk elk weekend wel. Zometeen jouw kans in Obi's boodschappenspel op gratis boodschappen. En ook de Imagine Dragons, Whatever It Takes, binnen nu in een paar minuten.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
3: Oh, ja.
5: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
6: In het voetbal zijn er momenten...
7: Bergkamp 2-1!
6: ...die impact maken.
8: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
7: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
6: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
7: Malen, ja! Ho, ho, ho.
9: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in the track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
17: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
19: Medicijn? Het is maar een neusspray.
20: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Morgen bij Human, de mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Feline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk morgen naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
2: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Gratis boodschappen te winnen bij 3FM. Binnen nu en een paar minuten. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: 3FM.
8: Ster.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Crayon kozijnen.
3: Morgen bij Human, de mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Feline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk morgen naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
8: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
14: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
14: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: 3FM. Hey, goedemorgen. General zometeen en I'm good. Nou, dat geldt ook voor jou, want zometeen te winnen gratis boodschappen bij 3FM. Een hele tas vol. Hoe het zit hoor je zo naar de Imagine Dragons.

0: Jelly Roll en I'm Good hoorde je bij 3FM. Hey, het is je geluksdag, want gratis boodschappen te winnen bij 3FM doen we in
1: Obi's boodschappenspel.
0: En het voordeel daarvan is, je hoeft er heel weinig voor te doen. Het enige waar je een beetje goed in moet zijn is het raden van producten. Het is zaterdag boodschappendag. Ik weet niet of je het al hebt gedaan of dat je het nog gaat doen. Maar één ding is zeker, denk je goed te zijn in het raden van producten, pak alvast de NPO Luister-app erbij. Want heb jij die producten goed, maak je kans op een gratis boodschappentas. Enige wat je hoeft te doen, raden of het meer of minder is dan de prijs die ik hier voor me heb staan. Kunnen we even oefenen samen? Ik heb hier bijvoorbeeld Jumbo chocoladetaart. Is dat meer of minder dan 9 euro? Jumbo chocoladetaart, meer of minder dan 9 euro? Nou, als jij in je hoofd had dat het minder zou zijn, nou, dan zit je hartstikke goed. De

0: FM en Music Sounds Better With You, hoorde je. Het is je zaterdag, het is je boodschappendag. En dat betekent gratis boodschappen te winnen bij 3FM. Jouw kans op een volle tas.
1: Obi's boodschappenspel.
0: En dat spelletje speel ik vandaag met Sandra. Sandra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je mooie dingen op de planning dit weekend?
2: Helemaal niks.
0: Oh, dat is ook wel eens een keer lekker, toch?
2: Ja, is lekker leuk weekend.
0: En hoe vul jij dat in dan? Ben je dan zeg maar type bankhanger of een filmpje kijken of wandelen? Hoe doe jij dat?
2: Nou, eigenlijk toch allemaal, ja.
0: Oh, nou, wat lekker.
2: Ja, lekker lezen, even lekker naar buiten, een beetje, ja.
0: En is zaterdag dan ook een boodschappendag voor jou of doe je dat ook niet?
2: Ik sta op dit moment letterlijk op de parkeerplaats, ja, van
0: dan
2: de supermarkt.
0: Maar niet in de supermarkt, dus je kan de prijzen niet zien. Oké.
2: Ik zit netjes in de auto, ja.
0: Ben je er goed in, denk je?
2: Ja, als ik meedoe op de radio, meespeel dan wel, maar ja.
0: We gaan erachter komen. Ik heb 3 producten voor je liggen met de prijs. En jij mag dan raden of ze hoger of lager zijn. Je wint de producten die je goed hebt. Heb je ze alle 3 goed, dan win je een volle boodschappentas van me. En heb je de producten fout, dan gaan die naar de NPO Luister-app. Dus ja, probeer zo snel mogelijk te appen, zou ik willen zeggen. Want dan gaat het misschien wel naar jou toe als je nu luistert. Sandra, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Nou, dan gaan we gewoon gelijk beginnen. Het eerste product is namelijk Verstegen kip kruidenmix. 225 gram. Is dat meer of minder dan 4 euro?
2: Minder.
0: Minder, zeg jij. Dat is niet goed. Het goede antwoord was meer. Nee, het was 5 euro.
2: Oh joh.
0: Ja, een eurotje duurder. Esmeralda die had het goed. Dus Esmeralda, het komt jouw kant op. Gaan wij door voor vraag 2. Zaanse mayo van 750 milliliter. Is dat meer of minder dan 4 euro?
2: Ik wil weer zeggen minder.
0: Denk aan de inflatie.
2: Oh ja, ik denk toch wat meer. Ja,
0: ja toch wel hè? Ja, nou dat heb je goed. Het is namelijk 4,20 euro. Die komt jouw kant op. En de derde. Vaccinesfeerlichtjes, 30 stuks. Wanneer koop je ze niet? Is dat meer of minder dan 5,50 euro?
2: Is het een huismerk of bolletjes of zo?
0: Het is het huismerk. Ja, klopt. Huismerk.
2: Minder.
0: Minder, zeg jij. Dat heb je goed. Je hebt het goed. Nou, gefeliciteerd. Dan win jij dus vaccinesfeerlichtjes. En wacht even. Ho, ik maak een fout. Dit is niet goed. Ik maak een fout. Productie.
3: Ja, hallo. Het was meer.
0: Het was meer?
3: De prijs van de vaccinelichtjes is 5,50.
0: Maar wat heb jij een achterlijk dure...
3: Dat is gewoon wat je bij de gele supergigant kan halen.
0: Het is niet goed.
2: Oh, nou, dan heb ik pech.
0: Ja, nee, sorry, excuus. Het is niet goed.
3: De Zaanse mayo had je wel.
0: Die had je wel goed, dus die komt wel jouw kant op.
2: Nou, hartstikke lekker.
0: Ik hoop dat je daar dan ook blij mee bent. Voor lekker bij de frietjes. En ik zie dat Leonie het wel goed had. Die had het goed in de app, dus dan stuur ik het naar jou toe, Leonie. Die komt helemaal goed. En maak er een mooie dag van, Sandra.
2: Klopt, jullie ook.
0: Dit is Sam Fender bij 3FM. People watching.

Topmodel bij 3FM is Evi erg blij mee, zegt ze in de NPO Luister. Heb gisteren nog ontmoet op een station, zo te zien op de foto. Wat leuk zeg. Maar hij ziet er zo verwilderd uit, moet ik zeggen. Ja, maar wel hele goede muziek maakt. Die kan je naar blijven luisteren. En dat vindt zij dus ook, zegt ze in de app. Topmodel en Another Love hoorde je bij 3FM. Krijgt Shakira alweer een kind? Ik zit een beetje met die vraag in mijn hoofd. Krijgt Shakira alweer een kind? In 2010, toen trad ze op het WK met Waka Waka. En toen leerde ze haar man kennen, want die was daar voetballer. Dat liep uit vervolgens in het krijgen van kinderen. En ook in 2014, wederom een optreden op het WK. En weer was ze zwanger. Dit keer 1 maand voor het WK, maar oké. En zo heeft zij eigenlijk ieder WK wel iets bijzonders in haar leven. Elke keer gebeurt er iets. En nu heeft ze weer een liedje uitgebracht. Wederom is het WK-anthem geworden. Dat liedje dat heet Die Die. En ik heb het even voor je opgezocht. Dat betekent, kom op, laten we gaan. Dus ja, wie weet. Weet je, het is maar een beetje hoe je het interpreteert, hè? Shakira, Burna Boy, nieuwe muziek bij 3FM. Die.

Disco en High Hopes hoorde je bij 3FM. Hey, goedemorgen, de weekendochtendshow met mij, Anand, op de plek van Opie vandaag. Ik las een onderzoekje dat is gedaan naar het onthouden van namen. Ik weet niet of jij daar goed in bent, het onthouden van namen. Ik echt dramatisch, maar er is dus een manier hoe je dat heel simpel kan onthouden. Hoor je zo meteen.

iemands naam onthouden. Ben je daar goed in? Dan stelt iemand zich voor. Jij noemt jouw naam, diegene noemt zijn naam. Je hebt geen idee meer, toch? Je hebt toch geen idee meer naar wie je eigenlijk hebt geluisterd, wie dat is. Is dat herkenbaar voor je? Ik ben er zo slecht in met namen. Elke keer dan luister ik ook maar half, weet je. Dat werkt ook niet. Dan kan ik wel van mijn kop slaan, want dan ga ik het ook nooit onthouden, weet je wel. Maar er is dus een maniertje voor, hè. Ze zeggen wel eens een ezelsbruggetje bedenken of verzinnen iets waardoor je die naam kan herinneren. Allemaal nergens voor nodig. Ik las een berichtje over een onderzoek. Het blijkt dus dat het helpt om eerst even een half uurtje te gaan wandelen voordat je naar een plek toe gaat met nieuwe mensen. Dus even een half uurtje wandelen. Dat helpt je om je hoofd dan leeg te maken. Je krijgt er meer focus door. Je geheugen wordt er een stuk beter van. En als je dan dus gaat naar dat feestje bijvoorbeeld waar je nog eigenlijk niemand kent, dan kan je het dus makkelijk onthouden. En als je het dan hebt gehoord, herhalen, herhalen, herhalen die naam. Dat is het truc, want dan sla je hem goed op. Wandel en herhaal. Repeat it, zoals Martin Garrix en Ed Sheeran zouden zeggen. Is ook de titel van de nieuwste track die je net hoorde bij 3FM.

0: Undecided bij 3FM. Hey, goedemorgen. Zometeen Ramon Verkoeien met de meeste muziek in de ochtend. Onder andere Dua Lipa ga je horen. Training Season.
1: 3FM.
2: 3FM.
1: Podcast.
3: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
4: Totaal niet, nee.
3: En het nieuws kijken op tv.
5: Ja, dat gaat heel ver terug.
3: Maar wil je wel weten wat er speelt?
6: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
3: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
1: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar €6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
17: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
18: Kruidvat! Verrassend, altijd voordelig.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
20: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
21: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
20: Nu bij Dirk, Unox Knax, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
2: 10 uur in de Benelux. De allermeeste muziek van de wereld krijgen hier met Fleetwood Mac. En ook Dua Lipa komt eraan. Eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Jan, dan 3FM verkeer van de ANWB met 1 file langer dan 10 minuten op dit moment in Nederland. A12, Arnhem, Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je 14 minuten vertraging.
18: 3FM.
22: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
23: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
24: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
25: Kijk op kwf.nl/voorwie.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
29: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
16: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
29: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
30: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
31: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
32: Honor the craving.
33: Domino's.
34: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
35: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Good morning, good morning. Ja, wat je plannen ook zijn voor vandaag. Boodschappen doen, koffietje doen bij je ouders bijvoorbeeld. 3 FM is erbij met de allermeeste muziek. Fleetwood Mac zo meteen. En eerst Dua Lipa.

0: Fleetwood Mac, Dream.
1: 3FM.
0: En Dua Lipa daarvoor.
2: Ramen verkoeien.
0: Goedemorgen, zaterdagochtend. Ja, gisteravond was het jaarlijkse 3FM-uitje. En mocht je denken, hey, goh, Ramon, wat klink jij verrassend fris? Ik ben niet gegaan. Ja, ik zou Sjaak afhaken, maar ik zat even naar die wijnkaart te kijken. Het zag er zo beroerd uit. Dat doe ik lekker thuis. Als je denkt, wat klinkt...

ronde kaartverkoop voor in 2 shows in het Ziggo Dome volgend jaar. En het is nu al helemaal uitverkocht. Ja, hey, en over concerten gesproken. Vanavond is er eentje waar ja, misschien nog wel vaker over gesproken wordt dan concerten van Harry Styles. Maar dan om een hele andere reden. Kanye West is in Nederland, in Gelredome. Yeah.

van juni, Jorde Atlas. Ja, juni is pas net begonnen, maar er zijn al zoveel dingen gebeurd hier op 3FM deze maand. Afgelopen week won je weekendtickets voor Pinkpop. En als je dat niet hebt gewonnen, ja, dan hoef je geen zorgen te maken, want 3FM is er gewoon live bij vanaf Pinkpop. En over niks missen gesproken, Barend en Benner maakten deze week ook nog eens bekend dat ze naar het WK in Amerika gaan en ze nemen jou mee. Ja, dus je krijgt echt alles mee vanuit Amerika van het WK. En dan is juni pas echt net begonnen, hè. Ja, er zijn nog een paar dingen die ik nog helemaal niet mag noemen. Want zo kun je bijvoorbeeld onder andere... Nee, ik mag het echt niet zeggen. Luister, heel juni.

0: zaterdag. Hathaway, What is Love.
1: 3FM.
0: Bruno Mars ervoor.
2: Ramon Verkoeien.
0: Heerlijke festivaldag vandaag. Dit zijn een paar van die hoogtepunten. Op Wantijpop in Dordrecht zie je gratis onder andere Russo, 3FM Talent Micha en Douwe Bob optreden. Live in Horen, dat is dus dit jaar in Horen, voor de duidelijkheid. Heeft onder andere Chef Special, Jan Smit en Direct op de line-up staan. En er wordt flink gebeukt op Intense in Oosterwijk. Met 10 stages aan de hartzaal, motherfucker. Sorry, dat laatste was een beetje emotie. En op het zomerspektakel aan het meer in Alfa aan de Rijn zie je vandaag Direct.

3FM, Calvin Harris, Sam Smith. Dit is een spannende week voor Olivia Rodrigo, want komende vrijdag komt haar nieuwe album uit. En voor dat album kreeg ze muzikale inspiratie door te binge-watchen. Ze keek Sex and the City, meer dan 20 jaar oud inmiddels, maar ze vond het zo inspirerend om te zien hoe liefde je helemaal gek kan maken.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement.

0: Hola, collega.
1: Hey.
0: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
1: Mark?
0: En die prijzen.
1: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
0: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
8: 3FM. Hele goede morgen. Ja, niet alleen de meeste, maar ook de beste muziek krijg je hier met Kings of Leon. En ook Justin zometeen. Turn the lights off naar het nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Jan, dan 3FM verkeer van de ANWB. Dit zijn de 3 langste vertragingen op dit moment in Nederland. De A2 Maastricht-Eindhoven, voor knooppunt Batadorp 12 minuten. A12 Arnhem, Duitse grens, voor de Duitse grens heb je 14 minuten. En de A76 Geleen richting Aken, voor de Duitse grens ook 13 minuten.
10: 3FM.
11: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: morgen. Eert Domino's die verrekte lekke bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen... met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
15: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
17: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
18: Medicijn? Het is maar een neusspray.
19: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
21: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
22: 10 tenders, alsjeblieft.
23: Ja, dat is dan €8.
22: Hè? 8? Oké. Okay.
24: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
21: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
25: 3FM. Ramon Verkoeien.
8: Hele goedemorgen. De beste en meeste muziek krijg je hier. Zometeen zal ik ze allemaal weer starten met mijn rechterhand.

Weer bij, hè? Dat is prima. Achteruit is druk aan het studeren voor haar allerlaatste tentamens geneeskunde. En jullie is de zaterdag begonnen met een hardlooprondje van 10 kilometer. You go, girl! 3FM draait Artemis zometeen. En eerst Tupac.

0: Set Fire to the Rain bij 3FM. Met ervoor Artemis, I Like the Way You Kiss Me.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Met nu muziek van een DJ die zijn eigen identiteit compleet verzonnen heeft. Jaren geleden begon Guy uit Essex in Engeland met het maken van dancemuziek. Maar dat was toch in de tijd dat Avicii en de Swedish House Mafia de dancewereld domineerden. Dus Guy

Drake. Whiskey It One Dance bij 3FM. En Jonas Bloeder voor de allernieuwste Edge of Desire. Lekker zomers. Nee, nog maar 6 dagen tot de start van het WK voetbal. En dat betekent dat op veel plekken in Nederland de oranje toeter alweer uit de la wordt gehaald. Maar Barend en Benner van de middagshow van 3FM halen iets heel anders uit de la. Hun paspoort namelijk. Vanaf volgend weekend reizen ze naar de Verenigde Staten. Oranje achterna. En ja, hoe is het dan de sfeer onder supporters en journalisten? Leeft het WK een klein beetje in Amerika? Je hoort het allemaal vanaf volgende week hier zaterdag vanaf 4 uur. Barend en Benner vanuit Amerika bij het WK. Zin.

de Instagram van Chaperone stalkt, dan is het je misschien al opgevallen. Ze post de laatste tijd verrassend weinig. En dat heeft een reden. Chaperone heeft namelijk al haar social media van de telefoon verwijderd. Ze was klaar met alle negatieve comments onder haar post. En besloten er gewoon niet meer op te kijken. Dus vraag me af wat Chaperone dan nog op haar telefoon heeft staan. Bio Rather. Of Candy Crush. Ik vind haar wel een Candy Crusher, ja.

12 to 12. En Shannon Spira voor Material Lover. Het is aftellen tot het WK, maar ondertussen zijn er nog genoeg andere sporten. Bij de vrouwen vandaag bijvoorbeeld, de finale van Roland Garros. En dat ga ik nu proberen uit te spreken. Schwalinska neemt het op tegen Andreeva. Dat was goed, toch? Ja. Verder wordt ook geracen, Formule 1.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar keesmit.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En

0: meeste muziek van de wereld krijg je hier met Harry Styles en Galente zometeen. Eerst het nieuws van 12 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan 3 van verkeer van de ANWB. Dit zijn de 3 langste vertragingen op dit moment in Nederland. De A4 Den Haag Amsterdam voor de Nieuwe Meer, 25 minuten. A12 Arnhem Duitse grens voor de Duitse grens, 21 minuten vertraging. En de laatste file op de A76 Geleen richting Aken. Voor de Duitse grens heb je 14 minuten.
2: 3FM.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.

3FM Galantis. Runaway You and I. Hey, de familie van Noah Kahan is nogal goed in het maken van ruzie. Wordt er meer gekibbeld dan op een influencerreis van een pizzaketen? Nou, gelukkig is er op de echt moeilijke momenten altijd de zus van Noah Kahan. Anastasia heet ze. En ze komt al aanrijden. Is een grote Amerikaanse SUV. En zorgt ervoor dat de grootste brandjes weer geblust worden. Daar gaat dit nummer over.

is die binnenkomen via de NPO Luister-app. Noëlle die zegt, ik ben onderweg naar Antwerpen. Vanmiddag naar de grote kermis daar. En vanavond naar het ene laatste concert van K3 Originals. Heel veel plezier. En verder die is druk bezig met het schilderen van mijn nieuwe appartement, stuurt hij. Thanks voor de muziek, Ramon. Hey, graag gedaan, dat is mijn werkmaat. Ik ga naar Pop zo en eerst Jelly Roll.

0: Icon of Pop. Charlie XCX, I Love a Jelly Roll, daarvoor I'm Good. Zometeen de nieuwste van Bente, die heet 3-2-1. Onwijs goede track, hoor je zo. En natuurlijk de zomertrack van het jaar, Another, hoor je zo. Talk to you.
1: De slomste mens.
0: Maar in het weekend van 3FM doen we het rustig aan en spelen we de slomste mens, waarin een belangrijk persoon uit het nieuws vertraagd is. En aan jou de vraag om te raden wie je dan vertraagd hoort. Zet de radio vast wat harder. Heel belangrijk ook, heb de NPO-luisterapp vast bij de hand. Daar kun je het antwoord naartoe sturen. Dus als je het weet, zo meteen je antwoord naar de NPO-luisterapp. Dan win je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Hij is echt heel moeilijk vandaag. Dus wie is er vertraagd? Zet de radio goed hard. Hij is echt moeilijk. En als je het weet te raden, stuur meteen je antwoord naar de luisterapp. NPO-luisterapp. Luister heel goed. Wie hoor je hier?
2: Je groeit gewoon door in weer een soort volgende... era. Ik denk dat ik op een gegeven moment als persoon... een beetje ontgroeide aan de soort van hele meer poppy commerciële dingen die ik deed.
1: De slomste mens.
0: Ja, ze deed ooit mee aan de Voice of Holland, kan ik zeggen. Het is een vrouw. Ja, en ze zit eigenlijk weer in een soort nieuwe era in haar leven. Maar ik ga verder niks meer verklappen. Wie is de slomste mens? Wie hoorde je net vertraagd? Stuur het antwoord nu naar de NPO-luister.
3: Luister naar onze nieuwe single.
4: You're listening to our new single.
5: Nieuw op 3FM. Bente. 3-2-1.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: 3FM Another Talk to You. Daarvoor hoorde je Bente de allernieuwste 3, 2, 1. Zometeen de allernieuwste single van Oscar en de Wolf samen met S10. Dat is een duet, dat is zo magisch mooi. En je hoort het zometeen in zijn volledigheid. Ook Alessa Zara Larsson komt eraan zometeen. Maar eerst de grande finale van...
1: De slomste mens.
0: Waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En jou de vraag om te raden, wie is de slomste mens? Wie is er vertraagd? Let heel goed op, dit is de opgave van vandaag.
2: Je groeit gewoon door in weer een soort volgende...
1: Mm-hmm.
2: Era.
1: De slomste mens.
0: We gaan spelen met de hoofdrol speelt ze de grande finale. Nadine, hey Nadine.
3: Hoi.
0: Hey, uit het mooie echt kom je uit Limburg.
3: Ja.
0: Heb je een beetje een fijne dag vandaag?
3: Ik heb een heerlijke dag. Ik ga vanavond vieren dat ik 20 jaar samen ben met mijn vriend.
0: 20 jaar samen met je vriend, wow.
3: Ja. Hey,
0: en je bent 23 jaar, dat doe je heel knap.
3: 38.
0: Oké, maar 20 jaar samen. Hey. Wat is er dan zo leuk aan jouw vriend?
3: Dat je elkaar kan vertrouwen en ook dat je elkaar lekker je eigen dingen in het leven laat doen.
0: Dus je hebt... wat voor dingen dan bijvoorbeeld? Wat kun je doen zonder dat je dat moet overleggen?
3: Nou, gewoon alles. Ik hoef me nooit te verantwoorden als ik een avond op stap wil. Hij kan gewoon gaan fietsen wanneer dat hij wil. Eigenlijk dat soort kleine dingen.
0: Ja,
3: maar
0: Nadine,
3: die zorgen er wel voor dat het heel erg leuk is.
0: Nou, Nadine, ik denk dat er heel veel mensen aan het luisteren zijn die denken... Oh, ik ben eigenlijk wel jaloers op die vrijheid en de relatie van 20 jaar. Dat doe je knap. Heel goed.
3: Ja.
0: Nou, van harte gefeliciteerd, ook namens 3FM.
3: Dankjewel.
0: En ondertussen zit je ook nog eens in de grande finale van de slomste mens. Wie denk je dat er vandaag vertraagd is?
3: Ik dacht aan Maan.
0: Laten we luisteren of Maan het goede antwoord is.
2: Je groeit gewoon door in weer een soort volgende...
0: Ja, natuurlijk, Nadine. Era.
3: Yay!
0: Ja. Hey, ja, en Maan die heeft het niet 20 jaar volgehouden zoals jij, hè?
3: Nee, dat hoorde ik laatst, ja.
0: Ja, ze was in het nieuws van de week. Haar relatie met Karel van Golband is na 3,5 jaar voorbij.
3: Ja, klopt. Ik vind het heel jammer voor haar.
0: Net geen 20 jaar, maar als ze je nu gehoord had... dan had ze misschien... had ze wel volgehouden.
3: Ja.
0: Daar komt meer bij kijken, natuurlijk.
3: Nou, precies.
0: Precies. Levert je wel op een zak kroephoek naar keuze? Dat is de lekkerste weekendsnack, natuurlijk. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté... Welke wil je winnen?
3: Cassave.
0: Hoppakee. Dat is duidelijk. Cassave, gaan we je kant op sturen. Ga ervan genieten.
3: Dankjewel.
0: Fijn weekend.
3: Fijn weekend.

0: 20 jaar volgehouden zoals jij, hè?
1: Nee, dat hoorde ik laatst, ja.
0: Ja,
1: dat,
0: ze was in het nieuws van de week. Haar relatie met Karel van Golband is na 3,5 jaar voorbij.
1: Ja, klopt. Ik vind het heel jammer voor haar.
0: Net geen 20 jaar, maar als ze je nu gehoord had, dan had ze misschien. Had ze wel volgehouden.
1: Ja.
0: Daar komt meer bij kijken, natuurlijk.
1: Nou, precies.
0: Precies. Levert je wel op een zak kroepoek naar keuze? Dat is de lekkerste weekendsnack, natuurlijk. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je winnen?
1: Cassave.
0: Hoppakee. Dat is duidelijk. Cassave, gaan we je kant op sturen. Ga ervan genieten, hè?

Ongelooflijk mooi dit. Oscar and the Wolf en Estin, Safe and Sound. Afgelopen donderdag speelden ze hem hier live bij 3FM in de Livebox bij Wijnand en Jamie in de ochtend. En stiekem was die versie misschien nog wel mooier. Je kunt hem terugvinden op het 3FM Live kanaal op YouTube. Ga dat zeker doen.

0: kwartier.
1: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
2: Download de NPO Luister app.
1: Of ga naar 3FM.nl.
2: 3FM.
1: Ster.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja!
8: Serieus?
7: Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
16: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
19: Dat is mijn favoriete instrument, weet je dat? De trombose.
20: Is dat zo?
19: Oh, die klinkt zo lekker. Die klinkt zo lekker vettig.
20: Trombone, denk ik.
19: Dit is 3FM, goedemiddag. Het is zaterdagmiddag. Empire of the Sun komt eraan met Walking on a Dream. Ook Bruno Mars en I Just Might. Eerste nieuws van 1 uur.
21: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer: langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
20: Fans van voordeel.
0: Aldi.
22: Morgen, eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
23: Honor the craving.
22: Domino's.
0: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
20: Fans van voordeel.
0: Aldi.
24: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
25: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
28: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
27: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken, doen.
19: 3FM. De zaterdagmiddag van 3FM. Die gaan we lekker opleuken met een L voor je. Met Avril Lavigne zometeen, Skaterboy en de meegift van Antoon, de enige.
29: En dit is Bruno Mars.

0: één schoen in de modder. Of in het gras natuurlijk. Dat is een beetje afhankelijk van het weerbericht. En een lauw biertje in de hand op Down the Rabbit Hole. En met het Australische duo Empire of the Sun. Die daar staan, gaat dat sowieso een feestje worden.
1: 100%.
0: Wat kunnen we daar verwachten, denk je, bij zo'n optreden?
1: Ja, bizarre kostuums. Grootste synths. En ja, waarschijnlijk ook heel veel glitter. Nog 3 weekjes wachten, jongens.
0: Ik vind de line-up sowieso van Down the Rabbit Hole.
1: Ik ook.
0: Vandaag denk ik. Op dit moment is het kop en schouders boven alle andere festivals. Ook
1: waarom?
0: Omdat ze namelijk het Italiaanse DJ-duo Mind Enterprises, die staan er.
1: Die je ook nog gaat draaien.
0: Die gaan we draaien vandaag, ja zeker. Dat zijn die 2 gasten die op Instagram op een balkon in Turijn met een sigaretje in de hand en een Negroni alleen maar Italiaanse jaren 80 disco draaien. Maar ook die XX staan op Down the Rabbit Hole. En dat is denk ik wel mijn meest... Ja, ik, iedere keer, wij natuurlijk als je bij de radio werkt, dan heb je natuurlijk wat directer contact met platenmaatschappijen. En Joris, die wordt... Joris, een collega die bij een platenlabel werkt, die wordt iedere week gek van mij, omdat ik zeg, hey Joris, is er al een clubshow of een podiumshow aangekondigd van de XX naast Down the Rabbit Hole? En dan probeert hij me een beetje zo te ontwijken door naar de wc te gaan. En dan klop ik aan op de wc. Joris, is er al een clubshow aangekondigd? En dan zegt hij, nee! Kost even
1: kan niks zeggen!
0: Hij zegt maar, misschien ergens binnenkort. Dus ik ben hartstikke benieuwd.
1: Wie niet op Down the Rabbit Hole staat, maar wel op Lowlands, dat is Antoon. En die heeft ook een nieuwe single en die heet De Enige. Ja, en ja, als je deze track dus na 1 luistersessie hebt gehoord, dan blijft het dus in je hoofd hangen. En ik weet zeker dat als jij hem hoort, dat je waarschijnlijk de hele dag het nummer van Antoon in je hoofd hebt.
0: Is dit een waarschuwing?
1: Dit is een waarschuwing. En al helemaal als je dus naar 3FM luistert. Want je gaat hem deze week extra vaak horen. Want het is de 3FM Mega Hit.
2: 3FM.
3: Yo, ik ben Antoon en deze week is mijn nieuwe single De Enige, de 3FM Mega Hit.
2: 3FM.

0: om en nabij de Zero's. Een ronde periode dat Avril Lavigne deze hit had, Skaterboy. Iedereen die skater was in de Zero's, of in ieder geval naar skatemuziek luisterde, of skategames op de PlayStation speelde, zoals Tony Hawk Pro Skater. Want dat deed ik. Alleen, ik deed alles wat de skatecultuur was, namelijk naar de muziek luisteren en die spelletjes spelen, maar op een skateboard staan, dan zie je het
1: dat
0: al gebeuren.
1: Nou,
0: heb je mijn benen wel eens gezien, joh?
1: Ja, jij hebt van die spaghettibeentjes.
0: Nou, ja, ik heb spaghettibenen, maar ik heb ook de benen van een ooievaar. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Alleen wel wit. Jij hebt wel echt hele witte melkbenen.
0: Ja. En een ooievaar is een stuk stabieler dan wat ik ben. Maar iedereen die skater was in de Zero's, die had ook dan zo'n winkel waar die heen ging. Die nu dan waarschijnlijk al jaren niet meer bestaat. Maar echt zo'n specifieke winkel waar je skatebroeken kon kopen. En waar je dan allemaal van die nette grote truien kon kopen van de Dropkick Murphys. Of van dus inderdaad Avril Lavigne bijvoorbeeld. Ik had twee winkels waar ik altijd naartoe ging. En ik heb het nog even voor de zekerheid gecheckt. Maar die bestaan dus echt al jaren niet meer.
1: Nee?
0: Dat was namelijk de Screwball in Gouda.
1: Ja.
0: En je had in Alphen aan de Rijn had je Ursula. En dan kon je ook, als je wat meer van de gothic was, dan kon je skate en gothic jurk kopen bij Ursula.
1: Maar het is wel, je hebt helemaal gelijk. Die winkels zijn een beetje uitgestorven of zo. Ik heb er, in Haarlem heb je er dus eentje. Revert heet die.
0: Ja.
1: Die is nog steeds, die bestaat nog steeds. Die is ook echt heel goed. Maar voor de rest, als je denkt naar, zeg maar, aan al die andere steden, het lijkt wel alsof al die skaterwinkels gewoon.
0: Terwijl ondertussen, volgens mij, als ik nu dus gewoon door de straat loop, zie ik steeds meer mensen allemaal weer een beetje van die wijde broeken, skatebroeken. Maar ook inderdaad, best wel, volgens mij, is die hele. Die gothic scene, of in ieder geval die emo scene. Ik weet niet wat het is, maar ik zie ineens alleen maar jonge kids met zwart haar en met ringen op plekken waarvan ik denk, oh, dat kan blijkbaar. Dus die winkels zouden dan toch moeten zijn. Zijn dit soort winkels er nog? Of is dit gewoon helemaal een uitgestorven ding? Ik bedoel, ik ben waarschijnlijk ook nog de enige in heel Nederland die een abonnement heeft op de Large Pop Merchandising Catalogus. Ken je dat?
1: Nee.
0: De Large Pop Merchandising Catalogus.
1: Wat is dat?
0: Ja, dat is een Wehkamp boekachtig. Maar dan dus gewoon met alleen maar shirts en truien van bands.
1: Echt?
0: Ja, en
1: wat
0: dat was
1: leuk.
0: Dat was dé plek om die dingen te bestellen.
1: Dat is vet.
0: En volgens mij bestaat dat nog steeds. Alleen, ik denk de enige die dat nog. Nou goed, dit is 3FM. Rare abonnementen. Ja, die sluit je af.

0: eindigt zo gezellig alle deze track? Oh. Vind ik altijd gewoon zo leuk. Openlight van Taylor Swift.
1: Hey, Jungle heeft een talent voor het maken van nummers die echt klinken alsof de zon net doorbreekt. En hun nieuwste single heet The Wave en is ook echt weer zo goed. Ik ben echt zo fan van hun. Ja, mocht je ze dus niet kennen, ze zijn bekend van het nummer Back on 74. Back on 74. Nou, die. En de nieuwe The Wave is ook strak, dansbaar en echt gevaarlijk goed in het verbeteren van je humeur. Ook op een bewolkte dag als vandaag.
0: Mag ik even zeggen trouwens, ik weet niet of je dat doorhebt, maar ze staan 3 november in de Ziggo Dome.
1: Ik weet het.
0: Jij als grote
1: ik
0: fan.
1: Ik ben erbij.
0: Kijk, dat is heel goed. Nieuwe album gaat ook Sunshine heten. Hè?
1: Kijk eens aan.
0: Mooi.
1: Zoveel zon, dat kunnen we allemaal niet meer aan. Gewoon.
0: De eerste week van augustus komt die uit. Dan hoop ik niet dat het al te warm is. Want als je en de track van Jungle opzet en het is 29 graden... dan gaat iedere bejaarde oud. Dan heb je gewoon een sterfte, dat is niet normaal.
1: Dat is echt waar. Dat is
0: hier is die, de nieuwe Jungle. Dit is The Wave. Ook in MP3 trouwens. En in Och.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Ik heb het idee dat er een soort universum is waarbij er twee tijdlijnen lopen. Namelijk een tijdlijn waarin, ik heb dus geen idee dat dit bestaat.
1: Ja, het is namelijk
0: Mai
1: zo.
0: Mai heeft het over een serie en ik heb soms het idee dat ik dus in een compleet ander universum leef dan Mai. En soms
1: je hebt niks meegekregen, toch?
0: Dat zal ze bij mij ook wel hebben, denk ik.
1: Dat klopt.
0: Van, bij hem is de Zingerburger weer het belangrijkste in zijn leven. Nou, ik weet niet in wat voor universum hij leeft. Maar Mai is helemaal geobsedeerd door een serie. Dus ik probeerde het nog een beetje te gokken. Zo van, is het Severance van Apple Plus? Of is het misschien, dat is ook een hele goede nieuwe serie als je een beetje van horror houdt. Widow's Bay. Ben je aan Widow's Bay aan het kijken? En nee. Ze zegt op een gegeven moment, nee Mark,
1: Ik kijk Off Campus. En ik heb echt een lach op mijn gezicht, Mark. Want ik ben een soort van weer, ik voel me weer 16. Het is gewoon een serie.
0: Off Campus klinkt als zeg maar Off Campus XXX volume 6. En dat moet je dan downloaden.
1: Nee, het is gewoon Off Campus. Het speelt zich af op campus, universiteit, in Amerika. En het verhaal gaat erover dat een hele populaire hockeyspeler, die heeft een slecht cijfer gehaald. En die moet zijn cijfer opkrikken, want anders kan hij niet doorhockeyen. En dan vindt hij een meisje, een beetje nerdy meisje die van zingen houdt. En alleen zij heeft dan oog voor een jongen en hij denkt dan, hey, we kunnen een deal sluiten. Als jij mij bijles geeft, dan speel ik jouw neppe vriend, zodat die jongen die je eigenlijk leuk vindt, jou interessant gaat vinden, omdat je interesse
0: hard to get speelt.
1: Ja,
0: omdat je dan,
1: precies
0: ja, okay.
1: Nou, dit is een heel cheesy.
0: Dus ik probeerde het nog een beetje te gokken. Zo van, is het Severance van Apple Plus? Of is het misschien, dat is ook een hele goede nieuwe serie als je een beetje van horror houdt. Widow's Bay. Ben je aan Widow's Bay aan het kijken? En
1: nee.
0: Ze zegt op een gegeven moment, nee Mark,
1: Ik kijk Off Campus. En ik heb echt een lach op mijn gezicht, Mark. Want ik ben een soort van weer, ik voel me weer 16. Het is gewoon het is een serie.
0: Off Campus klinkt als zeg maar Off Campus XXX volume 6. En dat moet je dan downloaden.
1: Nee, het is gewoon Off Campus. Het speelt zich af op campus, universiteit, in Amerika. En het verhaal gaat erover dat een hele populaire hockeyspeler, die heeft een slecht cijfer gehaald. En die moet zijn cijfer opkrikken, want anders kan hij niet doorhockeyen. En dan vindt hij een meisje, een beetje nerdy meisje die van zingen houdt. En alleen zij heeft dan oog voor een jongen en hij denkt dan, hey, we kunnen een deal sluiten. Als jij mij bijles geeft, dan speel ik jouw neppe vriend, zodat die jongen die je eigenlijk leuk vindt, jou interessant gaat vinden, omdat je interesse
0: hard to get speelt.
1: Ja,
0: je dan,
1: precies
0: ja, okay.
1: Dat. Nou, dit is een heel cheesy verhaallijn, ja. Dat klopt, maar deze cast, ja, ik kan er niet over uit, die

0: hockeyspeler. Die heeft een slecht cijfer gehaald. En die moet zijn cijfer opkrikken, want anders kan hij niet doorhockeyen. En dan vindt hij een meisje, een beetje nerdy meisje die van zingen houdt. En alleen zij heeft dan oog voor een jongen. En hij denkt dan, hey, we kunnen een deal sluiten. Als jij mij bijles geeft, dan speel ik jouw neppe vriend. Zodat die jongen die je eigenlijk leuk vindt, jou interessant gaat vinden omdat je interesse
1: hard to get speelt.
0: Ja,
1: omdat je dan,
0: precies
1: ja,
0: dat.
1: Okay.
0: Nou, dit is een heel cheesy verhaallijn. Ja. Dat klopt, maar deze cast, ja, ik kan er niet over uit. Die vrouwen zijn al prachtig, maar die mannen, Mark...
1: Maar het resultaat is waarschijnlijk dat hij niet alleen zijn cijfer gaat opkrikken, denk.
0: Nou, we gaan er niks spoilen. Ik zou zeggen, okay, Kijk het op Prime Video. Het is echt fantastisch. Kijk hem nu voor de derde keer. Maar het is
1: nou, Maaise liet mij net de trailer zien en ik ging daar gewoon een beetje zo bleu in. En zeg maar, in de eerste 30 seconden zie ik daar lichamen voorbij komen.
0: Ja, dat
1: ik
0: echt...
1: denk.
0: Oh!
1: En ik weet niet wat. Maar Maaise zegt dus van ja, als er dus dan een hele erotische scène is in die serie. Maar het is echt. Het is gewoon een soort van.
0: Nou, het is een
1: serie.
0: Het is een. Het is. Mannen
1: is het
0: gaan
1: een soort
0: ook...
1: Dawson's Creek of zo?
0: Nee, het speelt zich af op campus. Dus Gen Z'ers vinden het leuk. Maar ik merk ook dat heel veel millennial vrouwen van boven de 30 dit ook fantastisch vinden. Omdat ze zichzelf weer herkennen als toen ze weer 20 waren. Dus
1: ja.
0: Ik kijk de serie ook met. Oh ja, toen. Ja, dit had ik vroeger ook. En het bijzondere aan deze serie is. Deze mannen praten over emoties. Dus niet over. Oh, hey, we moeten ballen en we moeten daar even doen, zeg maar. Nee, ze praten over emoties. Allemaal green flags. Van die groene vlaggen. Dus niet van die manosphere verhaallijnen. Nee, echt mannen die dus over gevoelens praten. En dan zijn ze ook nog eens knap. En de hoofdrolspeler, Garrett Graham. Ja, ik ben echt opnieuw verliefd. En er is ook een seksscène met die meid. En toen kwam mijn vriend binnenlopen. En toen, ja, ik had natuurlijk zo'n grijns op mijn gezicht. Want ik was natuurlijk helemaal een soort van, oeh, dat is een seksscène.
1: Ja, dat snap ik, ja.
0: En toen kwam mijn vriend binnen en die zei, Jezus mij. Ben je dit nou serieus? Weet je wel? Toen zei ik, ga nou weg. Want ik voelde me mega ongemakkelijk.
1: Hij moest de kamer uit.
0: Het voelde alsof ik dus ook onderdeel was van die seksscène. En dat mijn vriend er in één keer bij kwam lopen. En zeg maar de hele boel zeg maar verstierde.
1: Jongens, we moeten alsjeblieft Mai geen virtual reality bril voor haar verjaardag geven. Want dan is ze dan komt
0: nee,
1: ze dus,
0: en sowieso geen virtual reality serie. Want dat was heel erg gevaarlijk geweest. Mocht je hem dus nog niet hebben gezien. Echt, het is fantastisch.
1: Hoe heet het kring? Off Campus.
0: Off Campus. En ja, de muziek. Ja, ja. De muziek is ook echt heel goed. The Beaches, Royal Oats. Echt allemaal artiesten die wij dus bij 3FM draaien. En een van de nummers die momenteel heel erg populair is. En die dus ook in de Global Top 50 staat op Spotify.
1: Door die serie
0: is J-Lo met Pitbull on the floor.
1: En in wat voor scène zit dat?
0: Een zwoele dansscène.
1: Oh.
2: J-Lo. Ja, dus,
1: dan ga ik dus even over mijn gevoelens praten. En het gevoel is, dat zeg ik niet.

0: Rouza en Magnetic hoorde je bij 3FM. Ja. Hoe werkt dat nieuwe systeem van Ticketswap? Werkt dat goed?
1: Is het nieuw?
0: Ticketswap is helemaal veranderd. Ticketswap had, dat was altijd, dan moest je echt als een soort van havik, als een uil in de nacht.
1: Als eerste reageren dus op zo'n pushmelding, ja.
0: Dan zat je gewoon op de wc en dan hoorde je, had je per ongeluk je telefoon op het aardrecht laten liggen en dan hoorde je pling van Ticketswap.
1: Ja, totale paniek.
0: Ja, en dan ga je dan met je broek op je enkels.
1: Ja.
0: En een spoor door de woonkamer. maar dat is dus verleden tijd. Het is tegenwoordig gewoon zo dat je komt in een wachtrij terecht. En dan kan je dus klikken automatisch kopen. En als er eentje beschikbaar komt en jij bent dus degene in de rij, dan koopt hij hem automatisch voor je.
1: Huh?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: H-U-H.
1: Ja, huh?
0: Ja, dat is echt zo.
1: Dus het is eerlijker nu?
0: Nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Het is wel eerlijker. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond de sport ook wel leuk.
1: Ja, dus ik vond de wedstrijd,
0: ik vond de wedstrijd ook wel leuk.
1: Want, dat je wist van,
0: ja,
1: het soort van loterijgevoel.
0: Alleen het dader was, er zaten ook heel veel bots op. Dus ja, die waren dan sneller. Maar ik vond het altijd wel lachen. Dan zat ik om 2:50 s'nachts. Zat ik nog een of andere, weet ik wat, vage YouTube-video te kijken over het leven van egels in Mongolië. En dan denk je, ja, waarom ben ik eigenlijk nog wakker? Ik ga toch naar bed. En ineens pling, en dan was je de eerste. Dat vond ik toch vet.
1: Ja, dat is vet, ja.
0: Maar goed, daarover gesproken, dat is dus ook echt een van de meest gewilde concerten van het moment. Hayley Williams van Paramore, die staat aankomende maandag in Paradiso in Amsterdam.
1: Zo.
0: En op dit moment worden er dus op Ticketswap 3000 worden er gezocht. En dan hebben dus 3000 mensen hebben dus zo'n alert. Alleen, er zijn de afgelopen weken maar 7 verkocht.
1: Nee!
0: Alleen wat het dus nu is.
1: Nee, maar vaak op de dag zelf komen er dan toch nog wel tickets bij.
0: Ja, maar dat is hem dus. Normaal kan je dan klikken als je de snelste bent. Alleen nu, als je nu dus. Nu weet je, ik ben 3001 ben ik in de wachtrij.
1: Oh ja.
0: Dus dat

0: Beyoncé. Zometeen geven wij weer een 3FM verrassingspakket weg. En dat is een verrassingspakket waarvan je nooit weet wat erin zit.
1: Ja.
0: En of die aankomt.
1: App je naam door via de NPO Luisterapp.
0: Yes. De NPO Luisterapp is een prachtige app. Dan denk je, ik heb NPO Start al. Ho! Dat is alleen voor beeld. Gadverdamme. Je moet de NPO Luisterapp hebben.
1: Ja.
0: Voor je oren. Links en rechts. En dan moet je dus even een berichtje sturen met je naam. En wat we ook leuk vinden, dat is gewoon puur de informatie. De naam van je
1: huisdier.
0: Huisdier. Dat is
1: leuk.
0: Ja. Dus even sturen naar de NPO Luisterapp. Dan gaan we nu in alle kalmte en rust naar de reclame en naar het nieuws.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
8: Medicijn? Het is maar een neusspray.
9: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.

0: Cantaloupe, zeg het ook eens.
1: Cantaloupe.
0: Oh, dat is lekker, hè? Sommige woorden zijn verslavend om te zeggen. Cantaloupe is er eentje van. Cantaloupe. Shakira en Cantaloupe hoor je zo meteen met Die Die. Ook Burna Boy is erbij. Best op Pompeii. En we geven een 3FM verrassingspakket weg. Je weet nooit wat erin zit. Wat
1: maar eerst het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Dieder de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Castaux. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Krevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20.
3: 3FM.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Het is een lekkere van Albert Heijn.
6: Morgen bij Human, de mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Verline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk morgen naar de mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
11: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Beetje kleur in huis?
13: Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: 3FM. Mark en Mai.
0: Zometeen hoor je Summer met Homewrecker. En ook La Bouche met Be My Lover.
1: En dit is Best Deal, Pompeii.
0: En stuur even je naam door naar de NPO Luisteren voor een 3FM verrassing.

0: Dit is Shakira en Burna Boys met het WK-anthem van dit jaar.
1: Die, die.
0: Die, die.
1: Maar dan met AI, hè? Tenminste, niet met Artificial Intelligence, maar met DAI.
0: Ja, zeg je nou? Met AI?
1: Het is een verwarrende afkondiging, dames en heren. Maar dat was hem inderdaad, Burna Boy en Shakira. Shakira nog steeds, die heeft nog steeds geen kunstheup, hè?
0: Hoezo?
1: Nou ja, als in, het is nog steeds heel soepel.
0: Ja, zeker, joh. En dan nee, vooral voor dat leeftijd. Ja, nu klinkt ze alsof ze heel oud is, maar ze is volgens mij 40 plus. Diep in de 40.
1: Diep in de 40. Ja. Ik ga het nu opzoeken. Shakira Age. 49.
0: Nou, kijk eens uit. Diep in de 40. Bijna 50 dus.
1: Zou ze haar heupen verzekerd hebben? Net als dat sommige Jennifer Lopez haar billen heeft verzekerd?
0: Ik zou dat wel een goede move vinden.
1: Wist je dat ze dan billen verzekeren misschien anders dan heupen? Want de heup heb je gewoon echt nodig. Billen is natuurlijk wel handig om te zitten, maar...
0: Heupen zijn ook best wel nodig, hoor. Ja, uiteindelijk heeft je elk...
1: Maar heupen zit toch in je standaard basisverzekering? Want billen is misschien anders.
0: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik zeker, ja.
1: Zo, mevrouw wil de heupen opgespoten hebben. Ja, daar gaan we niet aan beginnen. Maar stel je voor dat zij de heup breekt. Dan is haar hele carrière klaar. Denk je niet?
0: Nou, denk je dat?
1: Ja, wat gaat ze dan doen?
0: Wil jij Shakira nog met haar 80ste zo zien bewegen?
1: Zit de twerk op een bureaustoel? Dat gaat niet worden, hoor, in de Ziggo Dome.
0: Nee, dat lijkt me ook niet handig, nee.
1: Ik zou haar tot het einde der tijden willen zien dat ze gewoon 83 is. En dan dat ze één heupbeweging per show doet. En dat ze dat dan ook aankondigt, dames en heren. Over 3 nummers gaat het gebeuren, dan ga ik mijn heup bewegen.
0: Dan wordt Die Die wel heel langzaam. Die, in plaats van Die Die. Dat kan niet meer.
1: Wakka, wakka.

0: Wij hebben hier een 3FM verrassingspakket waarvan je nooit weet wat er van tevoren in zit. Maar het is altijd wel enigszins vermakelijk. We gaan een spel spelen. Het spel heet namelijk Ballack. Dat gaan we met twee kandidaten doen. Maar voordat we deze twee grandioze kandidaten gaan introduceren, even een uitleg. Het is namelijk een spel waarbij je moet gokken wanneer we een bepaald bedrag bereiken aan de kassa.
1: Het werkt zo. Wij noemen een streepbedrag en noemen daarna één voor één boodschappen die dan op de band worden geplaatst.
0: Denk jij dat we precies op dat bedrag zitten of er overheen gaan, dan roep je keihard Ballack! Heb je gelijk, dan wil je een 3FM verrassingspakket.
1: Maar roep je te vroeg of is je tegenstander sneller, dan krijg je een prachtige willekeurige quote van Jan-Peter Balkenende.
0: Juist, we hebben twee kandidaten aan de lijn. Aan de ene kant hebben we Annelies, die heeft voor het laatst gekocht alcoholvrije gin. Hallo Annelies.
2: Hallo.
1: En aan de andere kant Esmee voor het laatst gekocht champignons.
3: Hallo.
1: Hallo Esmee.
0: Jullie zouden samen boodschappen moeten doen. Jullie vanavond lekker alcoholvrije gin en champignons op het menu.
3: Heerlijk.
0: Lekker zeg.
3: Heerlijk.
1: Dames, het streepbedrag is €34,66.
0: Ja, dat herhaal nog even heel langzaam voor de extra duidelijkheid. €34,66.
1: En zodra jij denkt, we zijn er, dan roep je dus Ballack. Laten we even oefenen. Tegelijk. 3, 2, 1.
3: Ballack.
1: Goed zo.
0: We gaan vandaag, ja dat is leuk, we gaan alleen maar boodschappen doen bij de worstafdeling.
1: Zo.
0: Ja, dus we kopen alleen maar worst. En het is allemaal, ieder artikel is gewoon, wat we opnoemen, is één pakje. Dat ik dat even duidelijk heb, zeg maar. Oké. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja.
0: Nogmaals, het streefbedrag is €34,66.
1: Rookworst.
0: Een extra grote rookworst.
1: Grillworst naturel.
0: Grillworst met kaas.
1: Leverworst smeerbaar.
0: Leverworst grof.
1: Servelaat.
0: Zo'n fuet droge worst.
1: Salami mild.
0: Boterhamworst kip.
1: Ardenner droge worst.
3: Balk.
0: Wie riep daar Ballack?
3: Esmee.
1: Jij riep Balk na Ardenner droge worst. Esmee.
3: Ja.
1: Wij hebben goed. Nee, slecht nieuws.
0: Slecht nieuws.
3: Oh.
0: Ja. Sorry,
1: je was
0: ongeveer €8,50 te vroeg. We moesten nog even naar de snackworstjes mix, de chorizo pikant en de metworst gerookt. En dan waren we op €34 aangekomen.
1: Dus dat betekent okay, Annelies, dat jij dus hebt gewonnen zonder Balk te hebben geroepen.
3: Geweldig.
0: Ja.
1: Maar Esmee. Jij krijgt dus ook nog iets. Namelijk een willekeurige quote van Jan-Peter Balkenende.
0: Ja, ik heb weer geen quote geknipt.
1: Jezus, Mark. Wat dan nou weer?
0: Iedere keer zeg ik tegen mezelf, ik moet er even een quoteje van Jan-Peter Balkenende knippen. Maar wacht eens eventjes.
1: Je weet dus niet wat je krijgt, Annelies. Oh, ik bedoel, Esmee.
0: Ja.
3: Ja.
1: Okay. Maar hier komt hij.
0: Hier komt hij. Dit is de quote van Jan-Peter Balkenende.
4: Wat zou wat is onze doelstelling? Wat is de values? Wat zijn de values van onze onderneming? Wat is het DNA van onze organisatie? Dat zijn morele vraagstukken. Nou, als we nu hebben over de moraliteit die zo belangrijk is in de samenleving, in de economie, waarom zouden we niet terug aan de bronnen van moraliteit?
0: Juist, dat is de quote. Mooi.
3: Oké.
0: Prachtig, ja.
3: Dankjewel.
0: Oké, nou.
1: Fijne dag, hè?
3: Fijne dag.

0: van de naheid. Altijd de avonden schuldgever. Huh? Mai, kom je niet meer weg in de rechtszaal?
1: De avond.
0: Het was de avond, sorry. Ja. Ik kon er niks aan doen. Het was de nacht. Ja, maar die is net opgeëist. Ja, oh ja, dat shit, dat is waar. Calvin Harris hoorde je en John Newman. Er is echt ongelooflijk. Het is zo raar eigenlijk dat deze vrouw al gewoon hoeveel volgers heeft.
1: Ja, Isabel van Gelder.
0: Dat is tegenwoordig is dat een soort van ja, toch een soort van meetbaar iets waarbij je kan zeggen van of ja, iemand al heel erg een grote following heeft.
1: Nou ja, Isabel van Gelder. En het komt niet door haar achternaam, denk ik, dat ze een grote following heeft. Ja. Het is niet een soort van verbonden aan.
0: Het is geen nummer dat heet Dennis Bergkamp.
1: Nee,
0: oh,
1: nee, nee, of Jack van Gelder zelf. Zij is dus nu echt al volop bezig om haar plek te veroveren in de Nederlandse popwereld.
0: Ze appt niet met collega's terwijl ze in bad zit. Zoals Jack.
1: Ik praat hier overheen. Okay. Toch heeft de zangeres dus al bijna 1 miljoen volgers op Instagram.
0: Bizar.
1: En dat is echt bizar veel.
0: Bizar.
1: En met haar kwetsbare en eerlijke teksten verovert ze de harten van Gen Z'ers. Ja, het is echt een veelbelovende stem. Echt een prachtige stem heeft zij. En ik weet bijna zeker dat we nog echt heel veel van haar gaan horen dit jaar.
0: Weet je wat ik zo gek vind? Wij als 3FM-dj's, wij zouden natuurlijk on the forefront moeten zijn van nieuwe artiesten.
1: Ja.
0: En ik kijk dus op haar Instagram-pagina.
1: En wie volgt
0: haar? Ik volgde haar nog niet.
1: Ja.
0: Mijn vader volgt haar.
1: Oh. Dus ja, ik weet nog niet of dit een compliment is. Of
0: jawel.
1: Ja, is een compliment.
0: Mijn vader houdt enorm van dit soort muziek. Ja, die vindt dit prachtig. Die vindt dit schitterend. Maar die is er gewoon eerder bij.
1: Hans van der Molen.
0: Dan ik.
1: Ja.
0: Dus ik ga toch eventjes, misschien heeft hij nog wel meer tips voor me.
1: Haar nieuwste single heet I Don't Wanna Fall In Love Again. Dit is Isabel van Gelder.

0: jeugd van tegenwoordig en sterrenstof. De hele documentaire die gaat over het zoveeljarig bestaan van de jeugd. Dat is 20 jaar toch?
1: Ja.
0: 20 jaar. Staat op NPO Start.
1: The making of the JVT, ja.
0: Ja, hij stond ook, hij was kort in de bioscoop. En dat vind ik altijd toch wel leuk of zo. Want dan
1: het
0: komt
1: is
0: muziek.
1: Niet ook echt een docu, hè? Het is een soort van, ja, het is een... De andere mensen spelen hun in de docu.
0: Het is wel echt, zeg maar, op zijn jeugd van tegenwoordig gedaan, zeg maar. Ja. Snap je wat ik bedoel? En het is wel grappig, want dat is dus op NPO Start. Kan je die documentaire nu gewoon gratis kijken. Maar het Instituut Beeld en Geluid... te herkennen in Hilversum aan dat epileptische dat kleurengebouw.
1: Ja, ja, ja. Op de hoek.
0: Ja, het Instituut Beeld en Geluid, waar ook altijd het Top 2000 Café is, bijvoorbeeld.
1: Onder andere.
0: Ja. Die hebben een schatkamer. Dat is dus eigenlijk een groot archief met allemaal oude beelden die zij gearchiveerd hebben van de Nederlandse radio en televisie door de jaren heen.
1: Oh.
0: En het is wel grappig, want dan kan je dus gewoon alles wat in je opkomt, kan je intikken. Dus ik heb bijvoorbeeld ingetikt Super Mario. En dan krijg je eens allemaal oude, in mega goede kwaliteit, oude Super Mario reclames. Alle, tot voor kort ook allemaal echt heel erg in pixelige versie. En nu dus haarscherp oude Thunderdome reclames.
1: Wat vet.
0: Vind ik toch erg leuk. Thunderdome 16! DJ Buzzfuzz, DJ Promo, DJ Neophyte. En dan kwam daarna gewoon weer een Becel reclame. Dat waren de reclameblokken in de jaren 90. Vond ik heel grappig. Maar als je daar dus de jeugd van tegenwoordig in tikt, krijg je dus ook inderdaad bijvoorbeeld oude opnames van de jeugd van tegenwoordig bij 3FM bijvoorbeeld. Maar ook een oud discussieprogramma uit 1957, ja, we gaan echt ver terug het verleden in. 1957, waarbij er wordt gedebatteerd over de jeugd van hedendagen. De jeugd van tegenwoordig, we noemen ze ook wel de ongrijpbare. Hoe grijp je de jeugd nou? Dat vragen ze dan dus aan een of andere pater. Dit was dus het niveau van de discussieprogramma's in 1957. Even Jinek, eat your heart out.
2: Pater Verhagen, ik zou u de volgende vraag graag willen stellen. Is die, laten we het dus noemen, die zogenaamde Leidse pleinjeugd.
0: Het is overigens niet Ernie dit.
1: Het klinkt wel als Ernie, ja.
2: U weet wat er daarmee bedoeld wordt, die modernisten. Is die jeugd, die wij dus ook in algemene zin de ongrijpbare noemen, is die volgens u wezenlijk ongrijpbaar of niet?
3: Misschien zeg ik dat nog verkeerd. Is het wel juist dat iemand van ons probeert om een andere mens te grijpen? Een mens wenst niet gegrepen te worden.
0: Kijk, dat zijn nog
1: niet bij. Wim T. Schippers, toevallig? Oké.
0: Bert, ik wens helemaal niet gegrepen te worden.

0: Evolution.
1: Ja, de Evolution.
0: En de nieuwste, ja. In tegenstelling tot de oudste. Dat is ook dus leuk om te draaien. Dames en heren, dat was Nothing But Thieves, de alleroudste.
1: Maar dat is ook wel, ja, dat is een goeie.
0: Nee,
1: dat is
0: we hebben zojuist een nieuw radio-onderdeel verzonnen.
1: Dat is toch leuk?
0: Dit is heerlijk.
1: De nieuwste, de oudste.
0: De oudste.
1: Ja.
0: De oudste. Dat is ook goed, hè, voor een zender met veel nieuwe muziek. Wij verzinnen ook alleen maar weer dingen die alleen kunnen bij Omroep Max. Dat is altijd, wij zijn toch
1: dat ligt toch wel echt aan jou, by the way.
0: Ja, ik ben een bejaarde in een jong, jong lichaam, is ook wat ver gezegd. Oké, zometeen het nieuws van 3 uur. Nu eerst nog even...
1: Jason Derulo.

0: op onze zolder.
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Dit is 3FM, Riddles van Kensington komt eraan. En over een raadsel gesproken, wie is toch die Fireboy DML? Je hoort hem zo meteen met Topic en Nico Santos in Body.
7: Maar eerst het nieuws van 3 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden.

0: Kiss. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: 3FM. Mark en Mai. In sommige religieuze boeken wordt er wel eens gesproken over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

0: Vind jij dat ik in de DM van Maan moet sliden, nu het uit is met Karel van Goldband?
1: Ja, maar why not? Heb je het al aan je vriendin verteld?
0: Ik heb wel een vriendin, maar
1: ja, weet je, heb je het al aan je vriendin verteld?
0: Je moet altijd een backup plan hebben. Tot Maan dan je backup.
1: Is dat zijn backup? Oké. Okay. Nou, ik snap het helemaal.
0: Wat zou ik dan zeggen? Wat is dan een goede openingszin, denk je? Laten we vooral bij Maan en Ster en dat soort grapjes wegblijven.
1: Ik was echt to the moon and back.
0: To the moon and back.
1: To the moon and back.
0: To the moon and back.
1: Is waarschijnlijk al heel vaak gehoord.
0: Ja, precies.
1: Mark, zometeen spreken we professionele puzzelaars van 21 en 24 jaar. Want ja, puzzelen is niet alleen voor de oudjes. Nee, jonge mensen zijn het aan het omarmen. En je hoort ze, ja, deze champs dus zometeen.
0: Echt heel erg leuk. Toch? Want als je hoort hoe deze mensen puzzelen, zeg jij puzzelen of puzzelen?
1: Ja,
0: ik zeg toch eigenlijk puzzel. Maar puzzelen klinkt gezelliger.
1: Toch?
0: Ja, vind ik ook. Als je hoort hoe die dat doen, misschien steek je er ook nog wat van op als je volgende keer zelf dus met een of andere regenachtige dag met een 1000 klapper in
1: zoals
0: de weer
1: vandaag,
0: bent.
1: Zoals vandaag.
0: Zoals vandaag misschien wel, ja. Ondertussen wil ik dan toch eventjes een klein beetje de zon op de radio toveren. En dat doe ik met twee ongelooflijk legendarische gasten. Dit is namelijk de formatie, het DJ-duo, de legendes Mind Enterprises. Mind Enterprises ken je misschien van social media, TikTok, Instagram, whatever. Dan denk je, ja, boeien, dat social media. Maken ze ook muziek? Ja, want ze hebben namelijk een balkon in Turijn. En op dat balkon in Turijn hebben ze een hele DJ-set. En dan staat er altijd één man. Die staat zo met een peukie, met een shaggy. En die andere man staat altijd met een verse Negroni. Of iets anders wat alcoholisch is, waar een sinaasappeltje in zit. En deze twee gasten maken geweldige Italo-muziek. Italo-disco. En zij komen dus naar Down the Rabbit Hole toe. Sterker nog, ze stonden ook op Coachella. Ze stonden bijvoorbeeld ook in Paradiso, daar ben ik ook nog geweest. Ze zijn op dit moment, iedere zaal waar ze staan, zijn ze aan het uitverkopen. Van LA tot New York, tot Amsterdam, tot Reeuwijk, tot dus ook Down the Rabbit Hole. Dit zijn de legendes Mind Enterprises. Dames en heren, Negroni Love.

0: Governing Grony Love en Mind Enterprises. Goedemiddag, dit is 3FM, onderdeel van de heerlijke NPO-paraplu. We zijn NPO 3FM, Mark en Mai op zaterdagmiddag. Morgen overigens ook, mocht je denken, hey, ik heb morgen niks te doen, wees er dan ook gewoon weer welkom.
1: Goedemiddag.
2: Hallo.
1: Ja, dit weekend is het NK Speed Puzzelen, waar fanatieke puzzelaars in hoog tempo honderden stukjes aan elkaar leggen.
0: Moet je dan crack roken van tevoren?
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat het gewoon snelheid is, Mark. Wij spreken twee jonge puzzelaars die al jaren meedraaien in de puzzelwereld. Broer en zus Tom en Aniek de Groot, die niet alleen thuis graag een puzzel op tafel leggen, maar ook aan wedstrijden hebben meegedaan en elkaar daar regelmatig in uitdagen. Tom en Aniek, goedemiddag.
0: Oh, wacht even. Oh, ja, daar zijn ze. Hallo, Tom en Aniek.
1: Hi, Tom en Aniek.
0: Jullie bleven nog even. Jullie moesten nog even in de was staan. Ja, dat is heel flauw. Maar jullie zijn daar. Hallo.
1: Aniek, jij bent nog maar 21 jaar. Maar hoe is deze hobby een beetje ontstaan?
3: Ja, ik denk dat het eigenlijk al gewoon vanaf kleins af aan is geweest. Dat we puzzelden eigenlijk altijd al. En via oma. Bij oma lagen er altijd puzzels op tafel. En hadden we heel veel puzzels om te maken. En dan deden we eigenlijk al vanaf kleins af aan een wedstrijdje tegen elkaar. Dan ik een 50 stukjes puzzel en Tom een 100 stukjes puzzel. En dan kijken we wie er sneller was.
1: Dus door oma is die puzzelkoorts eigenlijk een beetje begonnen?
3: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, en Tom, uiteindelijk heb jij je zus dus overtuigd. Had je bij jezelf door, volgens mij zijn we best wel goed. Moeten wij niet aan wedstrijden meedoen? Hoe kwam dat?
4: Nou ja, wat Aniek zegt, de puzzel lag altijd bij oma op tafel. En je komt erachter op een gegeven moment dat je er best wel snel in bent als die puzzel van oma ineens af is en oma weer een nieuw mag gaan zoeken. En dan kom je erachter dat er wedstrijden zijn. En dan denk je, we gaan er gewoon voor. We gaan eens kijken. Dus toen heb ik eerst als team meegedaan, toen als solo. En toen dacht ik, is het tijd voor Aniek, want die kan het ook.
0: Hey, maar de allereerste keer dat je dat doet, hè, zo'n wedstrijd meedoen, dan ben je toch ontzettend nerveus. Want je hebt geen idee waar je in terechtkomt. Hoe ging zo'n eerste puzzelwedstrijd?
4: Nou, de eerste wedstrijd bracht ons ook niet naar de finale. Dus dat was inderdaad waarschijnlijk een stukje zenuwen. Maar je komt in een zaal terecht, je doet een voorronde. En als je bij de beste drie van deze voorronde hoort, dan kwalificeer je jezelf voor de finale. En je komt in een zaal terecht met 40 andere teams. Ja. En succes ermee.
0: Ja, waren het allemaal van die 40 van die tafeltjes, zeg maar?
4: 40 tafeltjes met aan elk tafeltje 4 mensen. En die puzzel ligt voor je neus ingepakt. Allemaal hebben we dezelfde, dus je weet niet wat je te wachten staat. Je maakt die puzzel open en je gaat beginnen.
0: Ik zou waarschijnlijk al meteen op achterstand zijn bij het openmaken van de doos.
1: Ja, jij kan het eens openmaken. Daar verlies je al 10 minuten.
0: Jongens, tafel 12 heeft nog steeds de doos niet open gekregen. Ik denk dat jullie beter naar huis kunnen gaan.
4: Daar hebben we niet voor, met wat langere nagels.
1: Ja, precies. Hey, maar Tom, wat is een beetje jullie tactiek eigenlijk als jullie spelen? Of meedoen aan zo'n wedstrijd?
4: Ja, hoe gek het misschien ook klinkt, er is ook echt een tactiek. Die stukjes gooi je op tafel uit de doos en je begint als een gek om te draaien. En zoals iedereen zou beginnen, beginnen wij ook. We halen de kantjes eruit, die gaan naar Aniek toe. Aniek begint met de kantjes, ik zoek nog een mooie kleur erbij en we maken een groot vlak. En die paar grote vlakken die ik maak en de kantjes van Aniek komen samen en dan ben je al halverwege.
0: Aniek, is deze verhouding zo natuurlijk ontstaan dat jij voor de kantjes bent gaan zorgen?
3: Ja, dat is wel een beetje zo gekomen. Ik ben vooral aan het faciliteren, denk ik. Tom is vooral de snelle puzzelaar, dus ik hoor gewoon wat ik moet zoeken en dan help ik mee.
1: Aniek, voor ons beeldvorming, hoe goed zijn jullie? Hoe snel zijn jullie met 1000 stukjes?
0: Ja, ik zag pas geleden weer zo'n wedstrijd van mensen die dan zo'n Rubik's Kubus in 10 seconden in elkaar weten te zetten.
1: Ja.
0: Is dat dan, wat is dus bijvoorbeeld, want hoeveel stuks doen jullie gemiddeld bij zo'n puzzel?
3: Dit is 1000 stukjes dan, wat we vorige keer hebben gedaan. Ja. En wij deden dat het snelst nu op de wedstrijd in 1 uur 7.
0: Zo.
1: Jee.
0: 1 uur 7.
1: Ja, dat klinkt lang, maar dat is voor zoveel 1000 stukken. Hè? Dan moet je ze allemaal eerst omdraaien en zo.
0: Hebben jullie wel eens een enorme blunder begaan? Dat je dan per ongeluk net even eentje, dat er nog eentje onder de tafel ligt?
3: Ja.
0: Of dat je van, hoe kan je dit nou neerleggen?
3: Ja.
4: Ik weet niet of het handig is om deze op nationale radio te openbaren.
0: Alsjeblieft, vertel het maar even.
4: Nou, we hadden ergens een keer een voorronde en er bleek eentje te missen. Dus die zal waarschijnlijk onder tafel liggen of weet ik veel wat. En ik dacht, oh shit, we missen er een. Ik heb snel mijn hand erop gelegd en met de andere hand lopen juichen van we zijn klaar. Maar we missen er nog eentje.
1: Oh, nee, wat zuur. Hey, en jongens, puzzelen heeft toch een beetje zo'n bejaarde imago. Binnen zo'n wedstrijd, zijn jullie dan echt de jongste of zijn er meer mensen die jong zijn?
3: Ja, er zijn echt wel meer mensen die jong zijn. Ik denk dat de meesten wel een beetje dan van onze leeftijd zijn. En dan loopt het omhoog, zeg maar. Niet heel veel jonger dan wij.
1: Dus de bejaarden winnen niet?
3: Nee.
1: Niet? Dus de jonge mensen winnen ook nog eens?
3: Vaak weer wel, ja.
1: Oh, wat interessant. Nou, kijk, het is toch de snelheid, hè?
0: Dan kunnen jullie lekker voor 20 euro een koophuis hebben gehad, maar met puzzelen win je niet meer. Zo.
1: Kort voor kort, ben ik toch ook even nieuwsgierig, Tom. Ik weet niet of jij nu een beetje aan het daten bent of dat je een vriendin hebt of zo. Maar kijk, ik kan me ook voorstellen als je zegt, joh, wat is een beetje. Nou ja, dan heb je een gesprek en dan heb je het over hobby's en zo. Ja, kijk, het is niet motorrijden.
0: Het is wel heel mooi in de Tinder-bio.
1: Ja, ja, maar zeg jij, ik ben een trotse puzzelaar.
0: Ik ben een puzzelgod.
4: Nou, je slaat wel de spijker op zijn kop. Ik ben een serieus aan het daten op het moment. En ik moest dat op een gegeven moment wel bij de ouders een keer op tafel gooien natuurlijk.
1: Zo, en wat zei je?
4: Het gekke is, weet je, iedereen weet dat je eraan meedoet, omdat je al, dit wordt seizoen 6. En niemand weet dat dit aan de gang is, dat dit een ding is. NK legpuzzelen, waar hebben we het over? dus je wekt best wel een soort van verbazing op. En dat vinden eigenlijk mensen heel leuk. En dan krijg je best wel vragen over. En dan worden ze bijna enthousiast om zelf te gaan puzzelen.
1: Nou jongens, allemaal naar de plaatselijke kringloop, zou ik zeggen. Ja. En dan een avondje mindful. Sexy puzzelen, zou ik zeggen. Ja. Niets mis mee.
0: Tom en Aniek de Groot, geweldig puzzelduo van Nederland.
1: Houd ze in de gaten.
0: Wat is de droom? Hebben jullie nog een droom in het leven hiermee? Of hebben jullie dat al bereikt?
4: Ja, duo NK moeten we winnen, hoor.
0: Wat zei Aniek?
3: Ja, we willen toch een keertje dat duo NK winnen, inderdaad. Wat Tom ook zei.
0: Nou,
1: dus we houden ze in de gaten.
0: Zeker.
1: Jongens, dankjewel.
4: Helemaal goed, dankjewel. Fijne uitzending.

0: en Clooney, dat is wel grappig over Prospa en Clooney, die komen eigenlijk best wel uit het niks. Maar Prospa en Clooney, die je juist hoorde, die zijn ook de Finse versie van Buurman en Buurman.
1: Is het een joke?
0: Nee, je hebt op televisie je hebt natuurlijk de serie, weet je?
1: Buurman ja, Buurman en Buurman, kijk ik.
2: Ah, je toe. Ja. Aan je toe.
0: Maar Prospa en Clooney, dat is de Finse versie van Buurman en Buurman. En weet je wat ze dus daar roepen in plaats van aan je toe in Finland?
1: Nou.
0: Flutfucker.
1: Nee, serieus?
0: Dan zijn ze aan het klussen en in plaats van aan je toe, dan is het, oh, flutfucker.
1: En wat betekent flutfucker dan?
0: Ja, aan je toe.
1: Nee.
0: Flutfucker betekent aan je toe. En aan je toe betekent dan dus blijkbaar in het Fins flutfucker. En ze maken dus blijkbaar ook hele goede muziek, die Prospa en Clooney. Free your mind.
1: Wat een feitje dit weer. Dit is gewoon een joke, of niet? Dit is serieus.
0: Ik ga hier niks over zeggen.
1: Ik ben ook zo makkelijk prooi altijd.
0: Ja, dat is altijd wel leuk. Dat is altijd wel, ik weet
1: ook, so easy.
0: Soms verzin ik wel eens dingen en denk ik, ga het hierin tuinen. En dan zeg ik het antwoord altijd wel ja. Maar dat maakt het ook voor mij ook wel plezierig, weet je wel.
1: Nou, fijn.
0: Dat is toch wel, ja.
1: Fijn dat mijn naïviteit wordt gewaardeerd.
0: Ja, precies. Maar ik ben altijd wel eerlijk. Ze hadden het wel als het een flauwe grap is. Niet dat jij dan vanavond bij een feestje zegt van, die Prospa en Clooney, weet je hoe vet, die zijn ook dus buurman en buurman in Finland. En weet je wat ze in plaats van Aito zeggen? Flutfucker, zeggen ze dus. Dat behoed ik je altijd wel voor. Oké, Prospa en Clooney hoorde je zojuist.
1: Nu hoor je Alexis Jordan met Happiness.
0: Juist.

0: Damiano David. Ik maak me een klein beetje zorgen om Damiano. Je zou zeggen, Italië is niet het duurste land van de wereld. En hij is de afgelopen paar jaar echt wel binnengelopen natuurlijk qua knaken. Ik heb het even opgezocht, zo ben ik er ook alweer. En de kosten voor het huren van een professionele opnamestudio in Rome, zoals bijvoorbeeld het gerenommeerde Forward Studios of het prachtige Forum Music Village in Rome, daar is het dagtarief, begint al rond de €300. Dat is natuurlijk wel zonder technicus, maar zet gewoon alles aan, druk op opnemen en je bent er ook. Dan kunnen we als maatschappij ook gewoon weer nieuwe muziek van Damiano David verwachten. Dat is gewoon fijn.
1: Mooi.
0: Ik denk, ik doe de research. Je kan tegen mensen zeggen dat ze iets moeten doen, maar je kan ze ook alvast iets op een presenteerblaadje geven. Dus Damiano, ik zou zeggen, ga of dus naar de Forward Studios of de Forum Music. €300 per dag om even iets in te zingen. Dat moet toch wel lukken.
1: En deze staat nu overal op nummer 1. iDaily, Ronnie Flex en Frenna met Populair.

0: Doorstroom.
1: En daarvoor Idaily.
0: Idaly.
1: Ja, we hebben het nog even, sorry. Soms vind ik overigens, mensen moeten ook gewoon eens een keer een naam nemen, dat als je hem leest, je meteen weet hoe je het uitspreekt.
0: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Daar ben ik het absoluut niet mee eens.
1: Ja, ja.
0: Idaly, Ronnie Flex en Frenna waren dat.
1: Ik weet niet wat het is.
0: Op een nummer van Superstar, van Jamilia.
1: Ja. Ik weet niet wat het is, mijn kamer ruikt naar pis. Het is weer die krosse kat, er komt weer squirt uit haar gat. Ja, Mai, heb ik weer thuis.
0: Even de samenvatting van je nacht.
1: Ik appte Mai vanochtend. Ik zeg, Mai, ik heb een pittige nacht gehad. Ze zegt, hoezo? Je vriendin is toch weg? Vermaak je je zo erg in je eentje? Nee. Ik zeg, we hebben dus een poes, een vrouwelijke kat. En die is ooit geholpen uit het asiel. En met geholpen bedoel ik natuurlijk snip, snip. Maar dat is blijkbaar niet helemaal goed gegaan. Dat is niet snip, snip geweest, maar één snip. Dus die heeft nog steeds, dat ze dus, ook al is ze 14, nog steeds dus gewoon krols wordt. Dus die heeft zeg maar de hele kattenovergang niet gehad. Maar die gaat dan dus blijkbaar. En dat is normaal is dat maar één keer in de twee maanden. Maar het is nu echt in de afgelopen twee maanden is het vier keer. Nu is het dus weer. En dan weet ik inmiddels al van, oh ja, als ze gaat lopen pieën in huis, dan weet ik dat ze dat inmiddels heel fijn vindt om dat op een krant te doen. Dus nou, daar koop ik dan speciaal de Telegraaf voor, want de NRC vind ik zonde. Ze vindt bijvoorbeeld ook, maar ik kon ze vanochtend in die woonkamer. Heeft ze op het gasfornuis gezeken. Dat ik denk, waarom? Zit daar een geur die je dan... Ja, weet ik wel, heeft daar dan steek tartaar gelegen? Pak ik mijn tas, waar ik altijd mijn spullen in doe. Ik pak het handvat. Ik denk, dat is klam, dat is gek. Ik ruik eraan. Nou, ik val bijna stijl achterover van de walm in mijn neusvleugels. Ik werd helemaal gek. Vervolgens kijk ik bij... de platenkast is vol en ik verzamel veel platen. We hebben dus een hele rij met platen op de grond. Die heb ik al afgeschermd door daar iets voor te zetten. Daar lag ook alweer Pie. En dat beest, ik hou ontzettend veel van er. En ik mag ook van mijn vriendin, die heeft dan weer op YouTube opgezocht, als je een kat straft voor zijn natuurlijke, zijn natuurlijke gedrag, dat is niet goed. Dat snap ik ook wel. Maar hou eens op! Ik hou het toch ook op? Iedere keer als er maar één keuteltje in die kattenbak ligt, dan haal ik hem leeg. Dus ik denk van, nou, dan heeft ze in ieder geval een schoon bakkie. En we hebben een huis van 50 vierkante meter. Dus ik ga ook niet drie kattenbakken neerzetten. Want dan heb je ook alleen maar Grind City. Ja, Mai. Dankjewel dat je me even de ruimte geeft om dit te ventileren. Want ik word helemaal crazy. En het is nog niet eens zo, want iedere audio-appje wat ik nu inspreek, dan hoor je op de achtergrond, hoor je... Alsof iemand een soort van schele doedelzak heeft gekocht bij de kringloop van Temu. Verdomme zeg, niet te doen, feest.
0: Oké, Mark.
1: Ze is echt straks mysterieus verdwenen.
0: Het is oké, het is allemaal, it's out. Het is eigenlijk uit. Oké.
1: Oh ja, we gaan een leuk liedje draaien.

Juist hem. Ik hou dus heel erg van liedjes waarin oetjes, aatjes en ietjes, in ieder geval klinkers, lang en zwol worden uitgezongen. Ik hou van meerstemmig. Ik hou van eigenlijk alles wat lekker glijdt met meerdere vocalen door elkaar. En dan kan je dus soms ineens gewoon een Mumford & Sons track hebben. Bijvoorbeeld eerder draaiden we Jason Derulo met What You Want of What You Say. Die is ook echt fantastisch. Maar dit is een track, daar zitten ook heerlijke aatjes en oetjes in. En dat is een eentje die je niet zo vaak meer hoort. Maar wat een heerlijke festival act. Dit is In Vandaag, in de Koren op de Molen, plek, item, ding, geval, is dit Arcade Fire Rebellion.

0: ooit gemaakt. En hier zit ook een oeh, ah, ah. Yes, zometeen is hier de enige echte verlanglijst met de one and only Yuri Leflak.
1: Veel plezier.
2: 3FM. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het. Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. En dit weekend extra goedkoop. Galia afkante loopballoon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Kiss. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
4: Medicijn? Het is maar een neusspray.
5: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
6: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar Kees-Smit.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: In het voetbal zijn er momenten...
9: Bergkamp 2-1!
8: ...die impact maken.
10: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
9: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
8: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
9: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
10: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
7: Wil jij een gratis schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid, en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteaux. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan nog de 3FM verkeersinformatie aangeboden door de grote vrienden van de ANWB. Dit zijn de 3 langste files. Daarvoor beginnen we op de A4 Den Haag. Den Haag, Amsterdam. Tussen Schiphol en de Nieuwe Meer, 10 minuten. De A13 Rotterdam, Den Haag. Tussen Rotterdam, Overschie en Delft-Noord, 10 minuten. En dan nog op de A76, Geleen-Aken tussen Kundenberg en de Duitse grens, 20 minuten. Rij voorzichtig. 3FM.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja! Serieus? Wat een geld!
4: 18.000, potverdikken we.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: luisteraar, een hele goede middag. Het is zaterdagmiddag iets na vieren. Dat kan maar één ding betekenen als je luistert naar 3FM. Het is tijd voor de allerbeste platen van deze week, gekozen door jou. Dat heet de verlanglijst, daar gaan we zo meteen mee beginnen. Eerst even een terugblik op de afgelopen week, want toen waren dit de drie beste platen volgens jou.
1: 3.
0: Alex Warren met Fever Dream.

0: Styles stond vorige week op nummer 1 met zijn American Girls. En of dat deze week zo is, dat horen we natuurlijk iets voor zevenen. Een hele goede middag, je luistert naar 3FM met een nieuwe verlanglijst. Dit zijn de allerbeste platen, gekozen door jou. Hoe heb je dat dan kunnen doen? Misschien dat je denkt, ja, potverdrie, dat heb ik helemaal niet gedaan. Maar ik ben wel groot muziekliefhebber, dus ik zou wel ook willen gaan stemmen. Ga dan even naar 3FM.nl, daar kun je klikken op verlanglijst. Daar vind je aan wat de beste platen zijn en dan ben je klaar. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Dan heb je dus bepaald hoe de zaterdagmiddag klinkt. En heb je ook even laten weten aan de rest van Nederland dat jij een hele goede muzieksmaak hebt. Wie dat ook heeft gedaan is Marije. Marije, een hele goede middag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hoe vier jij deze zaterdag?
1: Ik ben aan het werk helaas.
0: Oh, kijk eens, aanzicht. Ja. Nou, en toch nog even tijd vrijgemaakt om te bellen met de radio.
1: Precies, ja,
0: want,
1: zeker.
0: Laten we dan
1: gauw kantoor gedoken.
0: Oh, oké, alright. Hey, laten we dan gauw naar jouw lijstje gaan.
1: Yes.
0: Ik zie vrouwtje daarop staan. Ik zie ook dat je hebt gestemd op Nothing But Thieves. Dat was vorige week de nummer 2. En Alex Warren, dat was vorige week de nummer 3. Kortom, je zit goed in de hits, laten we het zomaar zeggen dan.
1: Zeker, zeker.
0: Als je er nou eentje zou moeten kiezen, hè, Marije. Welke is dan de absolute nummer 1 volgens jou?
1: Ik denk niet dat hij dat gaat worden. Maar dat is een nummer wat al heel lang bij mij favoriet is. En dat is Rain Me In.
0: Ah, Rain Me In. Maar die heeft ook heel hoog gestaan wekenlang.
1: Ja. Het is, blijft ook gewoon een tijdloos goed nummer, vind ik.
0: Ja, ik denk dat hij het ook nog wel even gaat volhouden op de verlanglijst. Maar jouw stem is meegeteld in ieder geval.
1: Helemaal goed.
0: Marije, hartstikke bedankt voor het stemmen.
1: Heel graag gedaan.
0: We sturen een Ik heb gestemd button naar je op. En dan hou ik jou verder niet langer van je werk. Dan ga ik er gewoon voor zorgen dat ik heel veel muziek ga draaien, dat het werk nog sneller gaat. Is dat een deal?
1: Helemaal goed, word blij van.
0: Alright, gaan we dat doen. We gaan beginnen aan de verlanglijst. Zometeen op nummer 38 al gelijk de eerste nieuwe binnenkomer van Florence Road. Hanging Out to Dry. Maar eerst Just, Jack Style en John. Vergeet John niet met Turn the Lights Off. Daarmee trappen we de lijst af op nummer 39.

Florence Road, Hanging Out to Dry. Een paar weken geleden stonden ze ook nog in de livebox, hè, bij Vooraan met Sebastian. Als je van muziek ontdekken houdt en denkt, ik wil graag als eerste up-to-date zijn met de nieuwste beloftes van de wereld, dan moet je dat gaan checken. Vooraan ook vanavond weer op 3FM en morgenavond met Sebastian Ockhuizen. En deze band die je dus hoorde, Florence Road, zijn dan ook een van de grootste muziekbeloftes van dit jaar uit Groot-Brittannië. Het is niet gek dat ze ook deze week de verlanglijsten hebben bestormd als nieuwe binnenkomer. Je hoort dus op nummer 38. Dat is hoe de lijst werkt, hè. Hoe meer stemmen een plaat krijgt, des te grotere kans is dat hij in de lijst komt. En hoe meer stemmen die krijgt, hoe hoger die ook in de lijst komt. Nou, dat heeft twee kanten eigenlijk. Aan de ene kant, het zorgt ervoor dat je dus ervoor zorgt dat jouw favoriete muziek in de lijst komt. Maar er zijn maar zoveel plekken te vergeven. Ja, we kunnen niet alle platen in die lijst zetten. Dat betekent ook dat er elke week platen afvallen. Die hebben niet genoeg stemmen gekregen. En de platen die ruimte gaan maken deze week, dat zijn deze. Somber met Potential, na 6 weken uit de lijst. Rock Music van Charlie XCX. Cat's Eye met Pinky Up. Dry Spell van Kacey Musgraves.

gaan verder met aftellen, want die volgende nieuwe binnenkomer ga je horen op nummer 35. De plaat die net hoorde, hoor je dus niet meer terug. Die hebben ruimte gemaakt voor nieuwe muziek. De eerste daarvan op nummer 35. Eerst Taylor Swift op 37.

0: alsof je in een snackbar staat in Bulgarije om 3 uur 's nachts. Maar goed, het heeft het wel gewonnen, hè? De Bulgaarse winnares van het Songfestival van dit jaar. Dara en Bangaranga op nummer 26 van de verlanglijst. We gaan, nummer 26, nummer 36. Zo snel gaat het ook weer niet, want we gaan nu verder met nummer 35. En daar staat een nieuwe van de staat. Zin om deze te draaien voor je. Ze zijn terug geweest na een stilte van 3 jaar. Maar goed, als je de staat een beetje kent, dan weet je ook, als ze eenmaal terugkomen met nieuwe muziek, dan is het gewoon weer ouderwets steengoed. Het is het wachten ook waard geweest. Die nieuwe single die heet The Fire. En het is keihard beuken weer. Onder andere Jeroen heeft erop gestemd en zegt erbij, fantastisch dat ze eindelijk weer terug zijn. Simpelweg vind ik dit de allerbeste band van heel Nederland. Nou, en daarom heeft hij ook gestemd op 3fm.nl/verlanglijst op de staat die nieuw binnenkomt op nummer 35 met The Fire.
1: Nieuw op de verlanglijst.

Op 34 hoor je Taylor Swift en Elizabeth Taylor. En dit was op 33 Kevin met Roxy Dekker, Jij hebt mij. Die stijgen iets ten opzichte van vorige week. Toen stonden ze op 38 en nu dus op 33. Op nummer 32 staat de plaat die vorige week ook op 32 stond. Die Jelly Roll met I'm Good. Onder andere erin gestemd door Max Roelinde, Eva, Karin, Suzanne, Marijn en Linda. Die heeft er ook op gestemd. En Johan ook. En die zegt er dan weer over. Een vrolijk liedje dat je zo kan meezingen. En daarom heb ik erop gestemd. Op nummer 32 Jelly Roll met I'm Good.

Avicii, You're the Wrong Way. Toch wel een flinke daling. Vorige week nog op 18, deze week op nummer 31. Als je denkt, ik wil wel dat ze het nog even gaan volhouden op de verlanglijst, zorg dan dat je dus gaat stemmen op 3fm.nl/verlanglijst op Lady Gaga en Doechii. En Runway dus. En terwijl jij je stem uitbrengt, gaan we vast door met de nummer 30. En daar staat een nieuwe binnenkomer. Dit is een plaat waarvan je... Ik durf bijna wel 100% met zekerheid te zeggen dat je weet hoe het refrein gaat. Je kunt hem gewoon meezingen. Eens per jaar dan komt er zo'n plaat uit, zo'n Nederlandstalige tune, waarvan de hele samenleving denkt, ja, dit vinden we allemaal leuk. Hier kunnen we om lachen, hier kunnen we goed pils op drinken. En het refrein is niet zo heel moeilijk. Dus laten we dit gewoon met z'n allen uit ons hoofd leren. Zo'n Nederlands anthem wordt het dan even van een jaar. En dit is er ook zo eentje. Van kinderen tot 65-plussers, iedereen zingt er mee. Je wordt ermee om de oren geslagen op TikTok. En het is die plaat van Justin de Wild. Cheerio. Onder andere Joris, Maaike, Ruud, Mark, Naomi, Sanne en een hele hoop anderen hebben er allemaal opgestaan. Op 31 Lady Gaga met Doechii, You're the Wrong Way. Toch wel een flinke daling. Vorige week nog op 18, deze week op nummer 31. Als je denkt, ik wil wel dat ze het nog even gaan volhouden op de verlanglijst, zorg dan dat je dus gaat stemmen op 3fm.nl/verlanglijst op Lady Gaga en Doechii. En Runway dus. En terwijl jij je stem uitbrengt, gaan we vast door met de nummer 30. En daar staat een nieuwe binnenkomer. Dit is een plaat waarvan je... Ik durf bijna wel 100% met zekerheid te zeggen dat je weet hoe het refrein gaat. Je kunt hem gewoon meezingen. Eens per jaar dan komt er zo'n plaat uit, zo'n Nederlandstalige tune, waarvan de hele samenleving denkt, ja, dit vinden we allemaal leuk. Hier kunnen we om lachen, hier kunnen we goed pils op drinken. En het refrein is niet zo heel moeilijk. Dus laten we dit gewoon met z'n allen uit ons hoofd leren. Zo'n Nederlands anthem wordt het dan even van een jaar. En dit is er ook zo eentje. Van kinderen tot 65-plussers, iedereen zingt er mee. Je wordt ermee om de oren geslagen op TikTok. En het is die plaat van Justin de Wild. Cheerio. Onder andere Joris, Maaike, Ruud, Mark, Naomi, Sanne en een hele hoop anderen hebben er allemaal op gestemd. Ook Julia, en die zegt erbij, ik hoor al weken niks anders uit de telefoons van mijn kinderen.

0: Een tune waarvan de hele samenleving denkt, ja, dit vinden we allemaal leuk. Hier kunnen we om lachen, hier kunnen we goed pils op drinken. En het refrein is niet zo heel moeilijk. Dus laten we dit gewoon met z'n allen uit ons hoofd leren. Zo'n Nederlands anthem wordt het dan even van een jaar. En dit is ook zo eentje. Van kinderen tot 65-plussers, iedereen zingt er mee. Je wordt ermee om de oren geslagen op TikTok. En het is die plaat van Justin de Wild. Cheerio. Onder andere Joris, Maaike, Ruud, Mark, Naomi, Sanne. En een hele hoop anderen hebben er allemaal op gestemd. Ook Julia, en die zegt erbij, ik hoor al weken niks anders uit de telefoons van mijn kinderen komen. Dus ja, goed, mijn stem krijgt die. Want het is wel gezellig en lekker zomers. Dus laten we hopen dat vooral snel het zonnetje ook weer terug gaat komen. Nieuw op nummer 30, Justin de Wild met Cheerio.
1: Nieuw op de verlanglijst.

optreden voordat het echt 100% zomer is. Deze doet het goed. En ik zeg ook misschien erbij, want ja, er is nieuwe muziek van de Bauza. Het is nog niet uitgebracht. Ze hebben eerder deze week een TikTok geplaatst van een nieuwe plaat die binnenkort uitkomt. En die is goed. Het zit helemaal in dat hoekje. Je weet meteen, het is de Bauza. Maar het klinkt misschien nog wel iets zomerder. Luister, dit is die ongereleased track van de Bauza. Klein stukje ervan. Music.

een stukje van de nieuwe plaat van de Bouwse. Wanneer die uitkomt is nog niet duidelijk. Maar wat ik wel heel erg leuk vind, dus we zitten echt duidelijk weer in een andere muzikale era. Een paar jaar geleden was het natuurlijk de 80's. En we zitten nu helemaal weer in de disco. Ook alle TikToks die je ziet, muziek wat disco is en wat nieuw is, dat gaat gewoon als een trein. En de Bouwse is daar goed ingesprongen. Wat ik

heel lang volhoudt, maar wel een stuk is gezakt. Vorige week nog op 13, nu naar 28. Maar het is niet de eerste keer dat Sarah Larsson iets geks heeft uitgehaald. Het zou zomaar kunnen dat ze volgende week gewoon weer in die top 20 staat. Midnight Sun, deze week op nummer 28 van de verlanglijst. Het is Sarah Larsson dus.

nummer 27 van de verlanglijst. En ik heb nog net precies genoeg tijd voor een extra plaat. Deze staat nog niet op de verlanglijst, maar wil ik wel even aan je tippen. Het is nieuwe muziek van 3FM Talents Wodan Boys en misschien wel iets voor op jouw verlanglijst. Luister ernaar, oordeel zelf en stem vooral op 3fm.nl/verlanglijst. Dit is Wodan Boys met Blindsided op 3FM.

nieuwe muziek van Woda Boys, Blindsided. Staat nog niet op de verlanglijst, maar ik wilde hem wel even aan je tippen. Als je van gitaren houdt, ga dan stemmen op 3fm.nl/verlanglijst. Op Woda Boys met Blindsided. Zometeen na het nieuws van 5 uur gaan we verder met de nummer 26. En dat is deze. It All is degene die je hoort op nummer 26. Ook nieuwe binnenkomers. En we duiken samen het archief in om een voormalig...

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
3: 10 tenders, alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Een extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49. Fans van Voordeel. Aldi.

0: gaat zometeen verder bij nummer 26. Bruno Mars met Risk It All. Nou, het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan nog de files. Dit zijn de drie langste van dit moment. Daarvoor beginnen op de A2 Maastricht Eindhoven tussen Leende en Leenderheide. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is wel vrij, maar nog steeds een kwartier vertraging. Rij voorzichtig daar dus. De A10 Koenplein tussen... De A10 Koenplein richting Watergaasmeer tussen Landsmeer en Zeeburg. 55 minuten, ook door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. En dan nog tenslotte de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Ouddijk en de Duitse grens. Een kwartier. Dat was hem. Rij voorzichtig. 3FM.
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Deze week bij DA, 1 plus 1 gratis op alle lorries.

0: Kiss. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: 3FM. Jury Leeflang.
10: Ik wil je feliciteren en ook bedanken. Want je luistert naar 3FM, naar de meest democratische hitlijst van heel Nederland. En dat is dan ook de felicitatie. Jij bepaalt welke plaat je gaat horen met op nummer 26 Bruno Mars. Risk it all.

luisterapp. Als je daar even op verlanglijst klikt, dan kun je aanvinken wat de beste platen zijn. En als je dat hebt gedaan, dan heb je dus gestemd. En de platen waar het meest op is gestemd, hoor je op zaterdagmiddag vanaf 4 uur 's middags bij de verlanglijst. Zo is het cirkeltje weer helemaal rond. Dat nummer 1, de plaat met de meeste stemmen. Vorige week was dat Harry Styles met American Girls. En of dat deze week weer zo is, dat ga je horen iets voor zevenen. Daarvoor moeten we eerst nog verder aftellen waar we zijn gebleven bij nummer 23. Gracie Abrams met Hit the Wall is de eerste single in aanloop naar haar nieuwe album dat uit gaat komen op 17 juli. Nou, ze heeft dat album samengemaakt met Aaron Dessner en die zou je kunnen kennen van de band National. En qua geluid van Gracie Abrams klinkt het ook weer een stukje volwassener. Het is Gracie Abrams, maar toch ook verfrissend en dus wat volwassen. De mensen die fans zijn, een kleine greep eruit, die erop hebben gestemd dus. Ik zie Claudia, ik zie Maartje, Gijs, Johan, Eline, Liedeke, Mark en een hele hoop andere mensen. Genoeg mensen om er in ieder geval voor te zorgen dat Gracie Abrams deze week op nummer 24 staat met Hit the Wall.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Op nummer 22 van de verlanglijst houdt het inmiddels al 26 weken lang vol. Een half jaar dus. En dat maakt ook wel een beetje de artiest van dit moment. Ik weet niet of je het weet, maar zij treedt over een goede week op in Ziggo Dome. 14 juni is dat. Dan staat ze voor de tweede keer in Ziggo Dome. En op dit moment, ik heb net nog even gecheckt, zoeken er 41.500 mensen nog een ticket. Nou, in Ziggo Dome passen maar ongeveer 14.000 mensen. En die stoelen zijn ook al uitverkocht. Kun je nagaan dat je dus in de wachtrij staat van ruim 41.000 andere mensen. Mocht je dat staan, heel veel succes met swappen de komende dagen. Hopelijk ziet Olivia Dien het ook. En dat ze dan denkt, nou, potverdrie zeg. Eens even kijken of er nog ergens een gaatje vrij is in de agenda van Ziggo Dome. Dan doe ik er gewoon nog een paar shows bij. Want uitverkopen, dat doet ze wel. Ze staat dus op nummer 22. En dat al een half jaar lang op deze lijst. We gaan verder met nummer 21. Martin Garrix en Ed Sheeran. Die stijgen deze week een paar plekjes. Van 29 naar 21 met hun nieuwe single Repeat It. Onder andere Mace heeft erop gestemd en zegt erbij, ik weet niet wat het is, maar het liedje doet heel veel met mij. Ik kan niet stoppen met luisteren. Ook Marloes, Cas, Esmee, Bart, Jordi, Julia en Nico hebben er allemaal opgestemd. De nieuwe van Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Dit is Repeat It op nummer 21 van de verlanglijst.

Shakira met Burna Boy, Die Die, op nummer 20 van de verlanglijst. Stijgen 4 plekken ten opzichte van vorige week. En ik gok dat die stijgende lijn zich al even laat doortrekken. Het is namelijk de officiële tune van het wereldkampioenschap voetbal. En dat moet überhaupt nog gaan beginnen, dus kan je nagaan als het nu al zo hoog op de verlanglijst staat, nummer 20. Woensdag trapt de eerste wedstrijd af, dat is Mexico tegen Zuid-Afrika. En vanaf dat moment ga je dus helemaal doodgegooid worden met deze tune van Shakira en Burna Boy. Dus ik verwacht dat die ook wel vanaf volgende week richting die top 10 gaat. Want ja, zo gaat het, hè, met de grote hits. Jij bepaalt welke dat zijn door te stemmen op 3fm.nl/verlanglijst. Heeft Lisa ook gedaan, we gaan verder met de favoriet van Lisa. Teddy Swims met Mr. Know-It-All zakt wel een paar plekjes van 16 naar 19. Maar het lag niet aan dus Lisa of Stefan, Charlotte, Ronald, Marika, Mo, Lasse en een hoop anderen. Want die hebben wel gewoon gestemd op Teddy Swims. En daarom staat hij nog steeds op de verlanglijst.

0: de verlanglijst. Daarvoor ook op nummer 18, Higby en Nothing. Dit is de lijst die jij bepaalt door te gaan stemmen. En het leukste vind ik dan om even te bellen met mensen die ook gestemd hebben. Bijvoorbeeld Sylvia, die heeft ook gestemd. Sylvia, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hoe zou jij jouw muzieksmaak omschrijven als je dat in een paar woorden zou moeten doen?
1: Als er maar een beetje gitaar in zit, dan vind ik het al heel goed.
0: Als er een gitaar in zit, dan kom je al een heel eind bij jou dus.
1: Dan kom je al een heel eind, ja.
0: En waar is die liefde voor de gitaren begonnen?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is altijd al zo geweest. Ja. Ik denk veel festivals, veel ervaring, ja.
0: Ja, als ik ook jouw stemlijst zie, dan snap ik het helemaal. Want op Bruno Mars na, wat gewoon een fantastisch mooie plaat is, zijn het gewoon echt gitaren die erin staan.
1: Ja, ik denk die lijst met die Nederlandse zangeressen, die moet ik even wat omlaag halen. Doe maar wat anders erin.
0: Kijk eens, och, wat goed zeg. Ja, dat maakt deze lijst zo leuk. Dat het echt wordt bepaald door nou ja, de mensen die zeggen, ik sta achter deze muziek en daarom stem ik daar ook op. Onder andere de staat staat op jouw stemlijst, The Fire, die is nieuw binnengekomen. En ook een andere nieuwe binnenkomer, die van 21 Pilots met Dragpath. Vertel, wat vind jij zo goed aan 21 Pilots?
1: 21 Pilots heb ik een paar jaar geleden op Pinkpop gezien. En die kende ik eigenlijk toen nog niet zo goed, maar dat was echt een hele gave show. Dus goedemiddag.
0: Hey, hoe zou jij jouw muzieksmaak omschrijven als je dat in een paar woorden zou moeten doen?
1: Als er maar een beetje gitaar in zit, dan vind ik het al heel goed.
0: Als er een gitaar in zit, dan kom je al een heel eind bij jou dus.
1: Dan kom je al een heel eind, ja.
0: En waar is die liefde voor de gitaren begonnen?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is altijd al zo geweest. Ja. Ik denk veel festivals, veel ervaring, ja.
0: Ja, als ik ook jouw stemlijst zie, dan snap ik het helemaal. Want op Bruno Mars na, wat gewoon een fantastisch mooie plaat is, zijn het gewoon echt gitaren die erin staan.
1: Ja, ik denk die lijst met die Nederlandse zangeressen, die moet ik even wat omlaag halen.

0: bepaald door nou ja, de mensen die zeggen, ik sta achter deze muziek en daarom stem ik daar ook op. Onder andere de staat staat op jouw stemlijst, The Fire, die is nieuw binnengekomen. En ook een andere nieuwe binnenkomer, die van 21 Pilots met Dragpath. Vertel, wat vind je zo goed aan 21 Pilots?
1: 21 Pilots heb ik een paar jaar geleden op Pinkpop gezien. En die kende ik eigenlijk toen nog niet zo goed, maar dat was echt een hele gave show. Dus ja, sindsdien luister die altijd.
0: Sindsdien fan dus van 21 Pilots geworden.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dan is het goede nieuws dat ze dus terug zijn met een hoop nieuwe muziek. En er gaat ook nog veel meer aankomen. En waaronder dus die Dragpath. En die is mede dankzij jou nieuw op de verlanglijst gestemd. Dus Sylvia, hartelijk dank voor je stem.
1: Top, dankjewel.
0: Laten we gaan luisteren naar de nummer 16 dus. De nieuwe binnenkomer van 21 Pilots en Dragpath.
2: Nieuw op de verlanglijst.

nieuwe binnenkomer van 21 Pilots, Dragpath, op nummer 16. Zometeen op 14 hoor je Shanna Spyro, Material Lover, eerst op de nummer 15. Die is deze week.

en Material Lover. Op nummer 14 van de verlanglijst. De plek waar jij bepaalt welke muziek gedraaid wordt. Dat doe je door te stemmen op 3fm.nl natuurlijk. En ik vind het ook leuk om elke week even terug in de archieven te duiken. Want inmiddels bestaat de verlanglijst al bijna 4 jaar. Nog 4 jaar zorgen we ervoor, samen met jou en de rest van muziekliefhebber Nederland, dat wij de hits op een rij zetten. De allergrootste hits. En daarom is het leuk om af en toe even zo'n oudere hit even af te stoffen. Een voormalig nummer 1 en die weer te draaien op 3FM. Dit is er eentje met een toch wel bijzonder verhaal. Het is namelijk de plaat die langer dan een jaar op nummer 1 heeft gestaan. En het weirde is, je zou denken, als een plaat een jaar lang in de verlanglijst heeft gestaan, dan op een gegeven moment ben je wel beu, toch? Dan kost je hem wel een beetje uit, dan heeft Nederland het wel gehoord. Maar nog steeds als ik deze plaat draai, krijg ik altijd appjes via de 3FM-app met mensen die zeggen, wat is dit nog steeds een goede plaat, zeg. En ik ben het helemaal met iedereen eens die dat ook vindt. Het is nog steeds gewoon een ontzettende rammer. Met recht dat hij een jaar lang op de lijst heeft gestaan en ook meerdere keren op nummer 1. Het was allemaal in 2024. Nothing But Thieves met Overcome.

0: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies. Oranje.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Youfone.

0: Ik moet even op pauze gooien. Er gaat even hier iets grof mis. Ik zit zo lekker in de muziek. Ik denk, we gaan verder met de verlanglijst. Ik vergeet allemaal dingen die wel belangrijk staan, die ook contractueel zijn vastgelegd. Waaronder bijvoorbeeld het nieuws. Dankjewel, Dave, voor jouw appje. Dit is mij nog nooit volgens mij voorgekomen. Even kijken hoor. We gaan even het nieuws er wel bij pakken, want dat hoort er gewoon bij. Het spijt me zeer. Voordeel is wel, je krijgt straks dan nog een keer heel veel muziek. Hier is het nieuws. 3FM. Het nieuws van 6 uur, om precies te zijn. Succes.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
7: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
8: Medicijn? Het is maar een neusspray.
9: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2.

0: Young en Down From Here. Nummer 11 van de verlanglijst deze week. Daarvoor ook Noah Kahan op nummer 12, American Cars. En daarvoor, nou je raadt al, nummer 13. Sommer was dat met Homewrecker. Goedenavond, je luistert naar de verlanglijst op 3FM. De meest democratische hitlijst van Nederland. Waar we aftellen naar de nummer 1 plaat waar Nederland het meeste naar verlangt. Maar voordat we verder gaan en zometeen aan die top 10 gaan beginnen, wil ik je eerst nog voorstellen aan de 3FM Mega-hit van deze week. Die is van Antoon.
1: 3FM.
2: Yo, ik ben Antoon en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega-hit.
1: 3FM.

Die kreeg je gewoon even cadeau tussen de verlanglijst door. Want we tellen al vanaf 4 uur 's middags af naar de nummer 1 hit van deze week. De plaat met de allermeeste stemmen. En dat bepaal jij natuurlijk. Op 3fm.nl kun je klikken op verlanglijst en daar dan even achterlaten wat de beste platen volgens jou zijn. En nou ja, goed, hoe meer stemmen een plaat heeft, des te hoger die komt. En op nummer 1 staat dan logischerwijs natuurlijk de tune met de meeste stemmen. Vorige week was dat Harry Styles met American Girls. Niet zo gek, hij zet Nederland al weken op rij op zijn kop natuurlijk in de arena. Maar of dat dus deze week nog steeds zo is, nou, dat ga je horen iets voor 7. Het zou zomaar kunnen zijn dat de magie van American Girls een beetje is afgezakt en dat er misschien een nieuwe nummer 1 is. Goed, iets voor 7 ga je het horen, daarvoor gaan we wel verder aftellen, maar we zijn gebleven bij nummer 10. Olivia Rodrigo staat daar met Drop Dead. Daarna ook Bebe Rexha met Fakeless, New Religion, die staat al op nummer 9.

in de top 3 op nummer 3 Alice Warren. Je hoorde Fever Dream bij de verlanglijst. Deze week dus op nummer 7. Betekent dat in ieder geval de top 3 al anders klinkt dan vorige week. We gaan eerst verder met de laatste nieuwe binnenkomer voor deze week. Bente met 1, 2, 3 stond in de livebox bij Wijnand en Jamie. Het was een ijzersterk optreden, zoals je ook wel gewend van haar bent. En als je denkt, nou, vanavond, ik heb dan wel even een gaatje vrij, ga dat even checken op het YouTube-kanaal van 3FM, het optreden van Bente. Ze staat op nummer 6, komt nieuw binnen met 1, 2, 3.

0: Harry Styles op nummer 4 met Dance No More. Zometeen gaan we beginnen aan de top 3 van deze editie van de Verlanglijst. Eerst nog even de statistieken. De hardste stijger deze week is Shanna Spyro van 30 naar 14. 16 plekken winst dus. Zara Larsson met Midnight Sun daarentegen. Ja, die bungelt al weken door de lijst heen. Vorige week nog op 13, nu op 28. 15 plekken eraf dus. En de provincie waar het meest is gestemd, shout-out naar Zuid-Holland. En dat allemaal op te komen tot deze top 3. Je gaat horen naar eerst nog een klein overzicht van nummers 10 tot en met 4.
1: 10.
0: Olivia Rodrigo en Drop Dead.

nu nog kans op de limited edition 3FM Bluetooth verlanglijn speaker. Stem nog snel op 3FM.nl. Gaan we beginnen op de, aan de top 3. Maar op nommer 3 een plaat die weer terug is in de top 3. Somjeu, Dark Before the Dawn, hoor je op nummer 3 van de verlanglijst. Okay.

0: Harry Styles en American Girls. Op nummer 2 van de verlanglijst. Dat betekent dat er nog één plaat te gaan is. De plaat met de allermeeste stemmen. En iemand die wel een idee heeft welke dat gaat zijn, dat is Paul. Paul, een hele goede avond. Waar is Paul? Eens even checken. Hallo?
1: Hallo.
0: Ah, dit is Paul. Hey, Paul. Hey, deze zaterdag, ga je nog wat leuks doen?
1: Zeker, vanavond een concertje.
0: Oh, wat heerlijk. Welk concert dan?
1: FK Twix in de Ziggo Dome.
0: Zo, oh, dat is ook niet het minste zeg. Wat heerlijk.
1: Ja, maar ja, ik heb er zin.
0: Heel veel plezier daar alvast. Ik kan je blij maken met de 3FM Limited Edition Bluetooth speaker. Die ga jij krijgen.
1: Hey,
0: druk op je kant. En er is nog één belangrijke taak, want Harry Styles die stond een paar weken op nummer 1 met American Girls. Maar ja, die heb je net gehoord op nummer 2. Dat betekent dat er een nieuwe nummer 1 is. Paul, welke is dat?
1: Kan nummer 1 zijn Evolution Nothing But Thieves.
2: 3FM. Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen door jou. En dit is de nummer 1 van de verlanglijst. Nothing But Thieves. Evolution.

0: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
0: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties... en score een gratis schreeuwende leeuwhanddoek.

0: zien waar je kunt besparen met EnergieDirect.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: 3FM. Hartelijk zaterdagavond, zometeen Vera on Track met heel veel nieuwe muziek. Eerst krijg je het nieuws van 7 uur.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de vierde plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Weer, vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. 3FM.
15: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
16: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
18: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
23: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
22: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
24: 3FM NTR. Vera Simons.
13: Een hele goede zaterdagavond. Dit is Vera On Track. Zoals gezegd, altijd heel veel nieuwe muziek om te checken. Tips voor de festivals en gewoon klassieker, zoals deze van MGMT.

Want ik ga eerlijk met je zijn. Gisteren was de laatste van de 10 shows die Harry Styles deed. Hij begon zijn wereldtour met zijn residentie eigenlijk in Amsterdam. In de Johan Cruijff Arena. Alle avonden vol. Ik zou bijna willen zeggen, don't believe the kant, want ik was er donderdagavond. En het was echt tot de nok toe gevuld met waanzinnige fans. Dat vond ik misschien wel het allerleukste. Om te zien hoe de fans van Harry Styles meedansen, eigen choreografie hebben, eigen rituelen hebben. En die hele Johan Cruijff Arena gewoon overnemen. Er is een playlist. Je hebt het voorprogramma. Wat voor voorprogramma Robin die speelt. Dat is echt waanzinnig.

Respect Your Mother Cam. Mensen die lekker aan het dansen zijn in de Johan Cruijff Arena. En zodra Where Is My Husband van Ray komt, dan is er een soort aardverschuiving. Omdat alle fans weten, oké, hierna nog één classic en dan begint Harry Styles. Dit werd meegezongen luidkeels. En toen moest ik weer denken aan de fantastische artiest Ray, die ook in Nederland, als hier speelde, laatst nog in de Ziggo Dome, zoveel hart heeft veroverd. Lang verhaal kort, mijn naam is Vera Simons. Vera on track tot 10 uur met heel veel liefde voor muziek. Dat is het allerbelangrijkste wat ik je wil meegeven. Als er een band, een artiest is waar jij verzot op bent, waar je misschien ontzettend naar uitkijkt omdat ze deze festivalzomer eindelijk naar Nederland komen, of omdat er nieuwe muziek is, dan zit je hier helemaal goed op de zaterdagavond. Het is 7:15, dus uiteraard een playlist die daar lekker op aansluit, met bijvoorbeeld die nieuwe track van Charlie XCX. Ik ben zo blij dat ze terug is. En het is Pride Month. Ik kom net terug van Utrecht Pride, dus Troye Sivan met Rush ga je ook nog horen.

Over deze Anthony Smurek Rafters op 3FM zegt: dit was zo leuk op Douwpop. Ik had tot nu toe alleen een showcase set van hem gezien, maar dit was zoveel anders. Met een groen hartje erbij. Dat is positief. Het is Vera on track. Die fantastische Rafters. Ook nog Free Your Mind op 3FM. Waar ik je natuurlijk het allerliefst in positieve zin wil vermoeien. Wil kennis laten maken met nieuwe muziek waar je niet omheen kan. Grote kans dat als je af en toe een beetje door je TikTok heen scrolt, menig viraal dansje voorbij ziet komen, dat je de track die ik zo meteen ga draaien al een beetje kent. Maar het album dat zij dit jaar heeft uitgebracht is waanzinnig. De artiest waar ik het over heb is Slater. Spel je S-L-A 3 keer Grieks I-T-E-R. En zij is echt 2026 helemaal aan het flippen. Het is een artiest, een fantastische zangeres, producer die al jarenlang bezig is. Misschien heb je haar muziek ook wel eens gehoord in een soundtrack van

Zomaar even een uithaal van de artiest Slater, waarvan ik je nu ga voorstellen aan die track Dance, die je misschien al voorbij hebt horen komen. In je feet. En je weet, dat dansje. Schouders naar binnen, buik ingetrokken. Het postuur nog een beetje laag. En zometeen als die aangezette productie komt, dat je naar buiten, oh, het neelt. De moves, de track, de beat, het gevoel. Het is nieuwe muziek van Slater. Dance op 3.

Sexy op 3FM, favorite. En over favorieten gesproken, mijn favoriete nieuwe release is Dance van Slater, die je hoorde. Maar er is heel veel nieuwe muziek, want gisteren kwam er ineens een track, niet zomaar een track, het is de soundtrack voor Toy Story 5, 17 juni in de bioscoop. En niemand minder dan Taylor Swift, die bracht alvast deze I Knew It, I Knew You Out.

week is het zover. Best Kept Secret Festival. En een van de artiesten die je daar live kan checken is De La Soul. Dat is toch wel echt iconisch. Me, Myself and I op 3FM. En het goede nieuws is dat je Vera on Track ook aanstaande... ja, dat is dan volgende week, zaterdag en zondagavond... vanaf Beekse Bergen live hoort. Oké, ik probeer mezelf een beetje te temperen, af te remmen. Het enthousiasme, want ik was er 2 weken niet. Obi, dankjewel. Ik was zelf in Japan. Een groot tijdverschil, maar op een gegeven moment zat ik daar in de metro... en het is daar heerlijk stil, met mijn oortjes in... En toen kreeg ik gewoon heel veel appjes tegelijkertijd van al mijn vrienden, mensen die me een beetje kennen, binnen. En toen dacht ik, oh shit, wat is aan de hand? En toen was het zo dat niemand minder dan Charlie XCX heeft aangekondigd dat op 24 juli, een prachtige datum, het is toevallig mijn verjaardag, er een nieuw album zal verschijnen.

0: Utrecht Pride is in volle gang en deze ga je er heel vaak horen. Troye Sivan op 3FM. Met Rush en ook nog Charlie XCX. Een jaar geleden trouwens stond ik erbij dat ze op Primavera samen show deden. Was de verjaardag ook van Troye Sivan. En over Primavera dit jaar ga ik het straks met je hebben, want het is een fantastisch festival. Maar eerst even de administratie. Vera on track. Want het was de afgelopen weken Harry Harris, zou ik willen zeggen. Gisteren stond Harry Styles voor de 10e keer, de laatste keer in een uitverkochte Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ik was er zelf 1 keer bij, donderdagavond. Ik kan mijn bescheiden mening geven over die ene show. Ik vond het fantastisch. Ik heb die Strava-resultaten voor mijn neus zien bewegen. Het podium en vooral de muzikanten vond ik fenomenaal. Ook iemand die echt de muzikanten, alle mensen uit de band, de credits geeft, aankondigt, op beeld zijn, solo's geeft, live gezongen. Het was echt heel erg goed. Maar aan de telefoon heb ik niemand minder dan Sarah, die bij alle 10e shows was van Harry Styles!
1: Goedenavond!
0: Oh, Sarah Fluit, een hele goede avond. Gisteren was de laatste. Ben je dan vandaag ook met een soort kater wakker geworden van het grote zwarte gat?
1: Een emotionele kater, ja zeker. Een emotionele kater was het wel.
0: Oh, je bent bij alle shows geweest. Je hebt eerder in dit programma gezegd dat je volgens mij voor 6, 7 shows een kaartje had. Maar uiteindelijk is het je gelukt om bij alle shows van Harry Styles in Amsterdam te zijn. Maar weinig mensen kunnen dat zeggen. Heb je ook al meteen 1 specifieke show waarvan je zegt, persoonlijk was dat echt degene die er voor mij met kop en schouders bovenuit stak?
1: Oh, ik denk dat ik alle shows op een andere manier heel bijzonder vond.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik het weekend dat het super warm was, dus niet dit weekend, maar het weekend daarvoor, vond ik echt fantastisch. Energie zat er lekker in, iedereen had er zin in. Maar het zonnetje erbij is toch ook gewoon wel echt perfect eigenlijk.
0: Ja, en wat mij ook opviel, het is natuurlijk in de Johan Cruijff Arena met dat het dak wat natuurlijk niet dicht gaat en waar de zon, zodra die ondergaat, het ook donkerder wordt en de show ook weer anders aanvoelt. Dat vond ik heel bijzonder. Van, het begint op zo'n moment dat ook nog de zonsondergang wordt meegepakt en die show echt

0: alle kanten opgaat. Er wordt heel veel oud-nieuw door elkaar gespeeld. Een perfecte setlist, zou ik zeggen. En wat zou jij zeggen als het op fashion aankomt? Er waren veel stropdassen, veel kleuren te zien. Wat was de beste outfit van Harry Styles, als ik het jou moet vragen, Sarah?
1: Ik heb hier even naar gekeken en ik heb hier lang over getwijfeld, want elke outfit was gewoon supergoed.
0: Dit mag maar je nu van... niet meer zeggen, hè, Sarah?
1: Die van 22 mei was het beste. Hij had een grijs jasje aan met een beetje glitters erin. Een blauwe broek. Nou, het was echt helemaal perfect. Dus de knopen in zijn jasje waren ook gematcht met de broek. Nou, ik voel het echt fantastisch.
0: Ja, mij viel ook op. Ik zag donderdag had hij een paarse broek aan. En ook het kastje, het draadloze kastje van het geluid van zijn oortjes is dan ook op de kleur afgestemd. Alles is echt zo goed doorgedacht.
1: Tot op de details, tot ja, inderdaad. De details.
0: En wat was de favoriete plek waar jij de show hebt gezien? Want 10 keer in een arena, ja, er zijn echt zoveel plekken. Zit, staan, vakken, die disco plekken, noem het maar op. Waarvan zeg jij, daar heb ik het echt het allerbeste misschien wel kunnen beleven, waarnemen?
1: Ik heb op heel veel plekken gestaan. Ik vond Rear GA, dus dat was helemaal achterin staand, vond ik het allergezelligst. Maar de beste plek was wel Front GA, waar je gewoon best wel veel de ruimte had om te dansen, maar hem nog wel op perfecte afstand kon zien ook gewoon.
0: Ja, want laten we wel even noemen, voor de mensen die net intunen, we hebben het over Harry Styles 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Sarah was er 10 keer bij. Ik heb het 1 bescheiden keer afgelopen donderdag gezien. En ik vond echt de fans van Harry Styles, de choreografie, de outfits, het soort van verbondenheid, verbinding die er onderling was, echt waanzinnig. Waar zou je zeggen dat dat aan ligt? Is dat gewoon dat de fankanalen, de WhatsApp-groepen, de Discords, noem het op, dat die heel intensief zijn? Of is er iets anders wat dat concert losmaakt, zou jij zeggen, Sarah?
1: Zeker, maar ook het feit dat we heel lang hebben gewacht totdat Harry weer terug is. En hij heeft een soort charme om zich heen, waardoor iedereen wil dansen, iedereen heeft er zin in. En de fans zijn allemaal super lief, wat gewoon voor een soort verbinding zorgt. En dat is gewoon super leuk.
0: Ja, ja, ik ben heel blij voor jou dat het je 10 keer gelukt is. Ben je ook nog voornemens om misschien nog het kanaal over te steken?
1: De voornemens zijn er wel. Als hij mijn favoriete liedje gaat spelen, dan vrees ik dat ik de oversteek moet maken.
0: Welke is dat? Want dan kunnen we dat even nog manifesteren op de radio.
1: Ach, Only Angels, echt mijn favoriet, alle tijden.
0: Ja, ja, dit wist ik, die heb ik nog voor jou gedraaid. Ja,
1: oh, 100%.
0: Ja. Ja, laten we vooral ook even benoemen, want dat vond ik wel heel bijzonder, dat hij de tour, de Europese data, dat was dan Amsterdam. Hij was eigenlijk gewoon een beetje een bewoner van Amsterdam geworden. Er stond zelfs een handgeschreven bedankje in de krant. Bij zijn favoriete koffiezaak kon je gratis koffies krijgen, omdat Harry Styles er zo graag rondhing. We hebben hem zien hardlopen in het Vondelpark. En jij bent hem ook nog tegen het lijf gelopen, Sarah.
1: Ik ben ook nog tegen het lijf gelopen, inderdaad. Ongelooflijk.
0: Kijk, dit wil ik toch nog één keer horen. Ik weet dat je dit verhaal al hebt verteld, maar neem de luisteraar nog even mee naar jouw ontmoeting met Harry Styles in Amsterdam.
1: Nou, we waren gewoon eventjes met een paar vriendinnen ergens een matcha aan het drinken, as we do.
0: Shout-out, ja.
1: Shout-out aan matcha. Dus, wij zaten daar en een vriendin van mij die liep net weg om naar huis te gaan. En zij komt om de hoek terugrennen en zij zegt, Harry Styles loopt daar om de hoek. Dus wij hebben onze spullen gepakt, we zijn erheen gelopen. En toen even hoi tegen hem kunnen zeggen en even snel gepraat. Dus dat was al heel bijzonder.
0: Oh, oh.
1: Echt de kerst op de taart.
0: Ja, ben je er al van bijgekomen of zeg je, ja, ik kan het nog steeds niet bevatten?
1: Ik kan het nog steeds niet bevatten, het voelt zo nep. Want ik heb hem 10 dagen lang natuurlijk op het podium zien staan. En om hem gewoon op de straat te zien lopen, is dan heel gek.
0: Oh. Sarah, jouw ode en ook een beetje die van mij de ene keer dat ik erbij was aan Harry Styles, die in Nederland te zien was. En ik wil ook graag even bijzeggen met het fantastische voorprogramma Robin, die ook natuurlijk een icoon op zich is. Dan is er nog één ding dat mij rest te vragen. Het is misschien een beetje een flauwe vraag, want ik vind eigenlijk dat ze dit op Radio 1 of waar dan ook aan voetbalsupporters zouden moeten vragen. Want er wordt altijd gedaan, oh, fans gaan naar heel veel shows, dat is toch gek. En dan denk ik naar al die uitvakken, seizoenskaarten, voetbalwedstrijden, toernooien, Champions League, Eredivisie, WK, FIFA, al die fucking bullshit. Maar, Sarah, wat heb jij in totaal neergelegd voor 10 keer Harry Styles?
1: Wat heb ik neergelegd? Nou ja, het waren natuurlijk niet alleen de tickets. Het was ook de reizen naartoe. Dat was €30 per keer ongeveer, denk ik. Het merch is een goede €200 nog doorheen gegaan. Alle drankjes, al het eten dat je daar moest halen. Ja, en alle shows, dat zijn er 10 keer, hè?
0: Ja, ja.
1: Ik vrees dat ik ben uitgekomen op een bedrag van €1.970.
0: Kijk, ja, we hadden ook even lekker naar Bali kunnen gaan, jezelf vinden.
1: Dat had het zeker gekund.
0: Het was Harry Styles en Sarah. Een ode aan jou en alle 10 keer dat jij daar stond.
1: Dankjewel.
0: Bij onze Harry. Ik wens je een heel fijn weekend en geniet nog even met me na van Harry Styles.
1: Dankjewel.
0: Doei, doei.

0: isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: 3FM. Het is de zaterdagavond, Vera on Track, zometeen alles over Primavera Festival. Eerst het nieuws van 8 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper Ye daar vanavond geeft. Ye, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde Ye uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. Ye heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die Ye in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de koninklijke marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden.
11: 3FM.
12: Ster. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
4: Hakje dag!
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: En voordat we zo meteen naar de muziek gaan, wil ik het even hebben over het verkeer. Want als je rijdt op de A27 Breda-Gorkum, dan kom je tussen Hank en Werkendam een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A27 Breda-Gorkum, dan kom je tussen Hank en Werkendam een spookrijder tegen.
8: 3FM NTR. Vera Simons.
7: Dan nu heel veel muziek van het festival dat in Spanje bezig is. Primavera Sound. Genoeg redenen om daar alles van te horen. Zometeen eerst Pink Panthers.

vindt in Barcelona. Het is niet alleen het grootste festival in Spanje, maar ook wel een van de allergrootste muziekfestivals van Europa, met zo'n 75.000 bezoekers per dag, die 3 dagen lang midden in de stad kunnen genieten van een fantastische line-up. Dan heb je midden in de stad. Het is echt andere koek dan een Lowlands, Pinkpop, Best Kept Secret, waar je toch een beetje naar een apart terrein gaat. Beekse Bergen bijvoorbeeld, lekker in een stukje natuur, aan de rand van het dorp zit. Of voor Lowlands, waar je gewoon een weiland in rijdt. Ergens bij Biddinghuizen, waar gewoon heel veel tenten opgebouwd kunnen worden. Primavera is fenomenaal. Het is gewoon aan het strand, het is openlucht, er zijn wat tenten, er zijn heel veel stages. En vooral een fantastische line-up. Dit jaar staan dus Pink Panthers en Gorillaz er, maar ook headliners zoals die XX. Doja Cat was eigenlijk het idee. The Cure, popgirlies zoals Addison Rae en Jade. Vette bands als Geese en Kneecap. Toffe indie-namen als Little Sims, Fuckers en Dijon. Genoeg reden voor een uur lang prima Vera on track, zou ik willen zeggen. En niet in de laatste plaats, omdat heel veel van deze artiesten hierna lekker doorreizen naar Nederland. Misschien staan ze volgend weekend op Best Kept Secret. Een weekje later op Pinkpop. Komen ze naar Lowlands, Down the Rabbit Hole. Ik ga met je even de stand een beetje alvast opmeten. Een beetje de balans opmaken van hoe het gaat dit weekend in Spanje bij Primavera. Vorig jaar ben ik daar voor het eerst geweest. Ik vond het geweldig. Niet alleen omdat ik Charlie XCX en Chappell Roan in 1 weekend heb gezien, maar omdat het een bijzonder festival is dat op de donderdag begint, tot de zaterdag doorgaat. En vanwege de hitte komt het pas laat op gang. Is er eerst uitgebreid siesta, ergens eindmiddag, begin van de avond ga je naar dat festival en gaat het tot diep in de nacht door. Vorig jaar heb ik daar als een van de laatste acts om zaterdagnacht 3 uur ergens Turnstile gezien. Dat was geweldig. En afgelopen donderdag is de 24e editie van Primavera weer van start gegaan in Barcelona. Maar het was nogal een valse start eigenlijk. Want door hele erge regenval was een groot deel van de optredens gecanceld. Er is zelfs een scherm naar beneden komen vallen. Er was heel veel onduidelijkheid qua communicatie. Maar headliner Doja Cat en het iconische Massive Attack, die zeiden dat ze echt heel lang hadden toegewerkt naar deze show, konden niet doorgaan. Maar gelukkig waren er een aantal bands en artiesten die het festival wel konden aftrappen. Waaronder de New Yorkse rocksensatie Geese. Donderdagavond in de stromende regen in Barcelona.

klonk dat donderdagavond live in de stromende regen in Barcelona. Het was een beetje vervoegd. Het water raakte alle instrumenten. Ik zag een drumstel wat bijna Blue Man Group was, met zeiknatte haren, maar ze stonden daar. Door de regen, door de wind. En deze zomer staat Geese op Lowlands. Maak kennis met ze als je ze nog niet kent, want ze zijn echt te gek.

gigantische Primavera Sound. Het festival in Barcelona. Dat is trouwens ook online heel eenvoudig te bekijken, te zien en te horen via een livestream. Ik heb heel veel FOMO. Als ik deze klanken hoor, dan denk ik, oh, dit is echt een band naar mijn hart. Maar het goede nieuws is, grote kans dat je het al wist, dat we volgende maand voor het eerst sinds 2017 weer met z'n drieën te vinden zijn op Nederlands grond. Down the Rabbit Hole Festival. Ik kan niet wachten.

Vera, de mooiste stem van de Nederlandse radio. En dan gooi jij Massive Attack. Ik pop gewoon 3FM net aan en hoor ik dit. Wauw. Nou, dat is een goed begin. We want more.

0: What's a girl to do in 25? Van Kiki, die afgelopen nacht op het festival Primavera stond in Barcelona. Geweldig muziekfestival. En het is daar vandaag de derde en laatste avond. Het begint altijd lekker laat en het gaat tot lekker laat door. Ik heb een audio-appje van Gavin, want hij is daar.
1: Hey Vera, Gavin hier vanaf Primavera Sound in Barcelona. Het is al de derde dag van het festival en wij hebben echt al de crème de la crème van de huidige popscene en rockscene en indie scene mogen zien. Hoogtepunt na hoogtepunt. Begon afgelopen donderdag al. Wel met wat slechter weer. Er was code geel voorspeld 's avonds. En spoiler alert, alle main headliners waren daarom gecanceld. Maar dat kwam op een gegeven moment 's avonds met bakken uit de lucht. Dus Doja Cat, Massive Attack, Spaanse artiest Bad Gal, die waren gecanceld. Maar gelukkig gingen er ook artiesten wel spelen. Hoogtepuntje van donderdag was zeker wel het concert van Father John Misty. Op het moment dat alles was gecanceld, het regende keihard. En toen speelde hij nog wel op een soort, ja, in een amfitheater, wat in een beetje in een kuil lag. Dat was echt wel een highlight. En het hele festival stond dus daar, omdat er verder niks doorging. Hij zou gelijk spelen met Doja Cat, maar ja. Zij werd gecanceld, zoals je misschien wel hebt gehoord. En toen stond iedereen dus bij Daddy, Misty. Dat was erg vet. En gisteren, de vrijdag, was echt amazing. Ik ben best wel een popgirly lover. En we hadden back-to-back Addison Rae, Jade en Pink Panthers gezien. En ja, dat wordt niet veel beter dan dat. Hoogtepunt was wel echt de show van Addison Rae. Ja, zij gaf echt een Britney Spears-esque performance. Mega gave dance breaks. Echt, ik wist niet dat zij zo goed kon dansen. Liedjes zijn er, weet je wel. Door debuutalbum. Niet debuutalbum, tweede album, volgens mij. Die was wel heel erg gaaf. Maar dat dansen van haar tijdens de show, niet normaal. Dus dat was wel echt by far de highlight. Jade was ook heel erg vet. Die trad daarna op. En mijn vrienden en ik zijn nu nog eventjes op het strand aan het chillen. 5 minuten fietsen van het festivalterrein, mind you. En zometeen gaan we naar het terrein toe. En dan hebben we heel veel zin in Dijon zometeen. Erg gave R&B-artiest. Marina treedt op. Dat is denk ik de highlight van vandaag. En direct na Marina sluiten de Gorillaz de mainstage af. Daar heb ik ook wel echt heel erg veel zin in. Oh, en wij gaan ook nog naar Smerts. Ik weet niet precies hoe je haar naam uitspreekt. Vera, jij vast wel. En daar ben ik ook erg excited over. Want haar nummer You Got Time and I Got Money was een van mijn meest geluisterde vorig jaar. En om dat zo meteen live te zien, daar heb ik wel echt heel veel zin in. Maar mocht je nog nooit naar dit festival geweest zijn, go there. Want het is prima, Vera. Sorry, ik moest een gat maken. Okay. Fijne avond, groetjes.
0: Dit is Prima Vera on track. Je hoorde Gavin vanuit Barcelona. Lichtelijk jaloers ben ik. Mijn lieve vriendin die is er nu ook. Ik mis haar ontzettend. En ik ben wel heel blij voor haar dat ze op Primavera is. En zij stuurde me dus een appje dat ze bij The Cure over the moon was. Dat was zo ontzettend goed. Ze stond daar gisteravond over 2 weken als headliner te zien op Pinkpop. Maar ik denk dat we het gewoon gaan doen, toch? Ik heb in principe de opname van Boys Don't Cry live op Primavera gisteravond. Ik kan hem nu gewoon, ik kan het origineel gaan draaien. Gewoon zoals hij op plaat klinkt en dat je er even bij denkt. Of niet doorvertellen. Zo klonk het gisteren op Primavera live.

dit is toch kippenvel. Ik vind dit zo ontzettend goed. The Cure, gisteravond live op Primavera Sound. Over een kleine 2 weken zijn ze een van de headliners op Pinkpop. Ja, over The Cure gesproken. Die tientallen duizenden bezoekers van Primavera, die moeten zich eerder vanavond kapot zijn geschrokken. Toen ze, nou, volgens mij nog geen 2 uurtjes geleden, een pushmelding kregen van die app. Om 22:55, Olivia Rodrigo at the Occident Stage. Dit was geen foutje, er is niks gehackt, dit is niet nep. Ze plaatste zelf een story. Olivia Rodrigo gaat een verrassingsoptreden geven op een stage, een tent voor 30.000 bezoekers. De helft van het terrein kan daar dus maar bij zijn. We hebben het over de vrouw die in maart 4 keer in een Ziggo Dome staat en die zichzelf gewoon een paar uur van tevoren even aankondigt voor een surprise show op Primavera Festival. Ja, dat gaan we natuurlijk volgen met 3FM. Dat is om 22:55 vanavond. Dat kun je ook via de stream zien. Maar vooral lekker blijven luisteren naar 3FM natuurlijk. Olivia Rodrigo met natuurlijk The Cure.

I like it like that. Van Fuckers. Of zoals ze eigenlijk op ieder ander radiostation zeggen, omdat je dat woord niet mag zeggen. FC Jukers, want je spelt het dus F-C-U-K-E-R-S. Zij stonden vorige week dinsdag nog in een uitverkochte melkweg in Amsterdam. En deze track, I Like It Like That, die kreeg echt de hele zaal plat. Deze zomer staan ze ook op Lowlands. En afgelopen nacht was het dus Fuckers live op Primavera. Het festival waar het dit uur om draait. Want wie daar vannacht ook in het hols van de nacht stond en een geweldige popshow gaf, dat is toch wel een van de allerleukste popgirlies van dit moment. Namelijk Jin.

0: shows aan het leveren. Zoals deze vannacht op Primavera Sound in Barcelona. En dit was hartstikke live. En het goede nieuws is dat over 2 weken ze haar festivaldebuut in Nederland gaat maken met een show op Pinkpop. Als je daarbij bent, zorg dat je Jade gaat checken. Ik sprak haar in maart, dat was toen ze in Amsterdam een show had. En daar vertelde ze me al een beetje wat je kan gaan verwachten van haar live show op Pinkpop.
1: I think with the show it's just gonna be, it's always big. It's always big. We have, you know, the choreo, the big live vocals, a lot of crowd interaction. I love like feeling like the audience are part of the show, so there's always a lot of that. Just good vibes. It's going to be a new set, so yeah. I don't even know what that's going to be yet. Hopefully it's some new music.
0: Ooh, en wat nieuwe muziek. Op 21 juni staat Jade op Pinkpop, waar je misschien nieuwe muziek te horen krijgt. Maar persoonlijk is voor mij het hoogtepunt gewoon als ik deze banger, je hoorde er net al een stukje van, gewoon live kan horen uit het gouden strot van Jibs.
1: Hey Mike, let's do something.

0: ZFM. Ja, later deze zomer, in augustus, dan check je deze herrieschoppers op Lowlands. Maar straks om 3:00 vannacht staan ze op Primavera Sound. Het festival in Barcelona, waar het hele uur om draaide. Want wie daar net is begonnen aan haar set, is de fantastische Lil Sims. Ze is al, ja, ik zou zeggen, alvast aan het opwarmen voor haar headline show op Down the Rabbit Hole volgende maand. En het goede nieuws, morgenavond blik ik uitgebreid vooruit op Down the Rabbit Hole. En dat doe ik dan niet alleen, maar samen met festivaldirecteur Ide Kofferman als mijn co-host.
1: I've been all around town, bass starting to drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is.

0: eer Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's.
2: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
3: Medicijn? Het is maar een neusspray.
4: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000, potverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Kanteloepmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: 3FM. Ja, de allerbeste soundtrack voor je zaterdagavond. Natuurlijk zometeen bij Vera on Track. Eerst het nieuws van 9 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Huilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden.
6: 3FM.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
4: 3FM. Ja, hoi met mij. De zaterdagavond van 3FM. Fijn dat je erbij bent. Muziek van Marie Davidson, Chemical Brothers, Rosalia, Samber, noem het maar op. Eerst La Roux.

zomer live te zien op Lowlands. Het is somber op 3FM. 12 to 12. Je hoorde ook nog LaRule Bulletproof.

paaspop. Misschien was je zelfs al de paaspop. Weet je, we zitten er gewoon in. Volgende week is het tijd voor Best Kept Secret. Dat kun je volgen hier op 3FM, zaterdag en zondagavond. Deze uren van 7 tot 10 bij Vera on Track. Dan loop ik voor je rond over het prachtige terrein in Beekse Bergen en ga ik zoveel mogelijk artiesten even aan een mouwtje trekken. En de week erop mag ik mijn roze vissershoedje, misschien jou ook wel, uit de kast halen voor Pinkpop. En dat gaat met een livestream het hele weekend te volgen zijn via NPO Start. Lang verhaal kort, als je er niet bij bent, volgend weekend of het weekend daarna, is het via de NPO te volgen. Best Kept Secret en Pinkpop. Maar goed, ik ben je wandelende festivalprogramma, je wandelende agenda. Want over iets minder dan een maand, namelijk het eerste weekend van juli, dan begint Down the Rabbit Hole alweer. Daar heb ik ook gewoon echt heel veel zin in. Morgenavond schuift niemand minder dan festivaldirecteur Ide Kofferman aan op 3FM. Hij is dan mijn co-host. Vind ik wel leuk dat ik dat kan zeggen over een directeur. Dat hij even mijn rechterhand is. Om natuurlijk vooruit te blikken op Down the Rabbit Hole. Even wat insiders info. En natuurlijk gaan we heel veel van de line-up draaien. Want de headliners van Down the Rabbit Hole, Little Sims, Florence and the Machine, The XX, zijn daar te vinden in de Groene Heuvels. Maar ook optredens van onder andere Loyal Carner, The Last Dinner Party, iconische David Byrne. En er staat een hele speciale show van De Staat op de planning. Volgens mij is de titel De Staat Becomes De Staat. En ik zie artwork van een hele boze torenflorin. Een close-up van kwaaie ogen. Daar is hij toch verdomd goed in. Ja, de Nijmeegse indie rock-iconen komen op 18 september met een nieuw album The Fire. Waar vorige week de titeltrack van is verschenen. Nieuwe muziek van De Staat

Het is Rosalía met Björk, Yves Tomorrow, Berghain op 3SM. Het blijft toch gewoon zo goed. En elke keer als ik het hoor, dan denk ik aan die show in de Ziggo Dome. Ze stond daar 2 avonden uitverkocht met het hele orkest erbij. Het was niet normaal. Ook de muziek van de staat, The Fire, hoorde je. Want het is opperste stemming hier bij mij. Bij Vera on Track, bij Vera. En natuurlijk Jelmer aan mijn zijde. Want het is nog maar 6 nachtjes slapen tot Best Kept Secret Festival. Als je vaker luistert naar dit programma, dan weet je dat ik het altijd heb over nieuwe releases, live opnames en vooral toeleven naar die festivals. Dat ben ik eigenlijk het hele jaar lang aan het doen. Je hoort me ook met al die superlatieve strooien en dan denk je misschien, vrouw, doe even rustig, maar nee. Dit is mijn persoonlijkheid, dit is mijn identiteit, dit is waar ik van hou. En over 6 nachtjes is het tijd voor een van de mooiste festivals van Nederland, aan een meer in Beeksbergen. Ik ga je volgend weekend zoveel mogelijk proberen te laten horen. Tussen 7 en 10 live op 3FM. Optredens van Gorilla's, Wolf Alice, Seth, 3FM, Talent Higpy, Jack White, Hayley Williams. Ze staan op Best Kept Secret. En over Hayley gesproken? Ja, die Paramore-frontvrouw is gisteren begonnen aan een Europese tour. Alle steden, van Milaan tot Berlijn en van Manchester tot Amsterdam, waren binnen een paar minuten, soms zelfs seconden, uitverkocht. Maar niet getreurd, want je kan haar nog zien. Volgende week zaterdag op het hoofdpodium aan dat prachtige meer van de Beekse Bergen. Tijdens Best Kept Secret zijn nog kaartjes voor die dag. Hoor je nu op 3FM? Hayley Williams, Bradley Heath.

2010 voeg ik een track toe aan mijn afspeellijst Elektronica van Vera. En dit keer is het iemand die je volgend weekend vindt met een extra lange DJ-set op Best Kept Secret. Marie Davidson, Work It in the Soul Wax Remix.

Dit is echt een liedje van onvoorstelbare schoonheid. Nieuwe muziek van Lola Young, From Down Here. Ik vind het echt prachtig. Echt doorgeraakt. Zo fijn dat ze terug is. Het is zaterdagavond. De zon gaat zo meteen pas onder. On track. En fuck dit als het een bewolkte dag was. Ik bedoel gewoon dat het lekker lang licht is. Tot 5:10. Ja, ik was op vakantie in Japan. Daar is het gewoon om 7 uur donker. Weet je hoe dat is als je een avondmens bent? Nou goed, het voelt toch een beetje alsof de avond nog jong is, nog moet beginnen. En dat is ook zo, want er is genoeg te beleven. In Rotterdam bijvoorbeeld. Vanaf 11 uur tot in de vroege uurtjes dans je daar bij Girls So Confusing. Op muziek van je favoriete indie queens en popgirlies. Van Charlie XCX tot Pink Panthers. Van Cat's Eye tot Wet Leg. En van Rosalia tot Britney. Je hoort ze vanavond daar allemaal op de dansvloer. Je koopt nu online nog een kaartje voor een kleine 5 euro. Aan de deur is het 7 euro entree. Ja, stel nou dat je vanmiddag alle Pride-events hebt moeten missen in Utrecht, dan krijg je vanavond een herkansing. Om 11:30 begint in Echo namelijk een grote After Act on Pride. Clubnacht wordt georganiseerd door het Utrechtse collectief Queerdoos, dat voor deze editie groots uitpakt met de meest fruity beats, performances en zelfs kunst. Binnen ben je voor 15 euro en dan

Dansen doe je tot 4:30. En als je nou verlangt naar de era van laaghangende skinny jeans, grote zonnebrillen, streperige highlights, dan ben je in Paradiso in Amsterdam aan het goede adres vanavond. Want van 11 tot 4 draai je heupen bij Indie Sleaze in de kelder. Op de OG Indie Sleaze bangers van bijvoorbeeld Soulwax, LCD Sound System en op track van artiesten zoals, ja, je hoort ze ook allemaal hier, Charlie XCX, Fuckers, The Dare. Dit genre eigenlijk wel gewoon een nieuw leven heb ingeblazen. Een kaartje kost €10,50, maar dan kun je mij ook in de grote zaal dansen op je favoriete Zero's hits bij We Love Zero's. Oké, flash forward naar 2026. Er is nieuwe muziek van Fat Dog met de alleszeggende titel Go Fuck Yourself. Ja, dat zijn hun woorden.

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
9: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct... naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track... met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Een hele fijne zaterdagavond. De allerbeste nieuwe muziek komt jouw kant op. Idali, Ronnie Flex en Frenna zometeen het populair. Eerst het laatste nieuws.
18: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemden het verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een net python. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. 3FM.
19: Ster. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
20: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
21: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
22: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
23: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
17: Hey, hey, welkom bij de allerbeste plek om nieuwe muziek te ontdekken. Oftewel de late zaterdagavond van 3FM. Met zometeen de allernieuwste van Muse en The Last Dinner Party en Nothing Matters.

man die na DJ Snake de minst coole DJ-naam heeft, DJ Fresh. En Rita Ora hoorde je met Hot Right Now. Een bijzonder goede zaterdagavond. Welkom bij 3FM. Zometeen heb ik de allernieuwste van Muse voor je. Night Shift Superstar naar iedereen.

0: Somje bij 3FM en Dark Before the Dawn.
1: Vooraan met Sebastian.
0: En met een gloednieuwe track van Muse.
2: Ja.
0: Ze zijn weer langzaam aan het opbouwen richting nieuw werk. En ik ben daar heel erg blij mee. Muse is echt een van mijn favoriete bands. Sowieso het hele theatrale wat ze altijd meenemen op de platen zelf. Wat theatrale wat ze meenemen op het podium. Het is niet normaal wat Muse neer kan zetten op zowel MP3 niveau als op live niveau. En ik ben blij dat ze vooral met deze nieuwe track een beetje een nieuwe kant op gaan qua sound. Waar het de afgelopen jaren heel erg experimenteel was met wat meer elektronische geluiden. Waar het vroeger gewoon een wall of sound en gitaren was. Zitten ze nu wel heel erg bewust te experimenteren met de sound die ze maken. Nu is het niet een hele vernieuwende sound. Maar voor Muse is het wel heel vernieuwend. Het is namelijk een stuk dansbaarder. Een stuk meer disco-achtig. Een beetje Europees is het geworden. Althans, dat is wat Matthew Bellamy, de zanger van Muse, zelf zei afgelopen week in een interview met mijn collega van 3 voor 12 Radio, Jasper Leidens. Die sprak hem afgelopen donderdagavond. En toen vertelde Matthew dit.
3: I feel great, yeah. I mean, I'm actually intrigued to know whether people in Netherlands will like it, because it's got like a little, it's got a bit of disco going on. It's got like a bit of, I don't know, it feels quite European to me. It feels like a little bit of the French influence with things like, you know, Justice, Daft Punk, a little bit of ABBA in there. I think it's somewhat unusual for Muse, but I think there's some familiarity because we did songs like Panic Station before. We did songs like Supermassive Black Hole before, where we've kind of dabbled with kind of funk and disco a little bit. But this song, I think we've really taken it to the next level. And I think it will hopefully get people on the dance floor.
0: Nou, je hoort het hem al zeggen. Het heeft misschien wat weg van Justice en Daft Punk. Maar vooral die Justice-vergelijking die hij zelf trekt, die hoor je heel erg goed terug. In de allernieuwste van Muse. Je hoort hem natuurlijk als eerste bij 3FM. En hij heet Night Shift Superstar.

Frida met lovende recensie via de NPO Luister. Die zegt, wat vet deze nieuwe van Muse. Ook een van mijn favoriete bands. En hoe toevallig, op de radio terwijl ik onderweg ben naar mijn nightshift. Jantina, jij bent onze nightshift superstar.

3FM waar je naar luistert met Chaperone. En Hard to Go. Jan vraagt hier de NPO luisteren. Hoi Sebastiaan, doe je ook verzoekjes? Jazeker Jan. Een vast aantal plekken in dit programma is gereserveerd voor jouw input. Als je nog wat nieuwe muziek mist op de playlist van 3FM. Of sowieso gewoon even een tune wil horen die jouw zaterdagavond net wat beter maakt. Laat het even weten via de NPO luisteren. Ga ik het gewoon voor je draaien.

0: Rodan Boys met Bells. Graag geziene gast hierbij vooraan. Mede recordhouder van meeste livebox optredens tijdens vooraan. Een Haagse rockband die afgelopen jaar nog een beetje optrok met de Golden Earring. Hebben toen een track gekregen van Barry Hay, die ze uiteindelijk samen hebben opgenomen voor het, die slotconcertreeks van de Golden Earring in Ahoy. Ze hebben nu een nieuwe tune uit. Die is een keer wat anders. Er lijkt een soort afslag te zijn genomen in de sound van Rodan Boys. Die heel erg vers aanvoelt, die heel erg fris aanvoelt. Dus hoog tijd om even bij te praten.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: En met Thomas van Rodan Boys. Aan de telefoon, Thomas van de Rodan Boys. Oh, sorry.
2: Hallo, goedenavond.
0: Zeven pop staat op de planning voor vanavond. Wat voor show gaat het worden?
2: Ik sta hier inderdaad in midden in het bruisige Zevenbergen. En het gaat hier straks helemaal los, want straks gaat Magazine spelen hier. Ja. Wel ook wel een vette rockband. En wij zijn erna. En het gaat hier volgens mij. We gingen de bus in en toen hadden we allemaal er niet echt zin in. En nu kwamen we aan en toen dachten we, volgens mij wordt het een hele wilde.
0: Wat vet zeg. Lekker showtje dus vanavond wel.
2: Zeker.
0: Hey, nieuwe tune is uit, Blindsided. Het klinkt veel Britser, vind ik. Ik vind altijd een heel hoog Brit gehalte bij jullie, maar deze klinkt nog Britser dan het voorgaande werk. Is het een bewuste afslag die jullie hebben genomen?
2: Ik snap wel wat je bedoelt, maar het is geen bewuste afslag geweest eigenlijk. Het was eigenlijk een soort van, met deze track was het heel erg een soort van, het kwam gewoon zoals het kwam en toen was het opeens van, oh my god, we kunnen nu ook van Oasis delen. en zo is dat gegaan eigenlijk. Het was geen bewuste move of zo.
0: Nou, hij klinkt in ieder geval wel lekker, daar hoef je geen zorgen om te maken.
2: Ja, nee, ik ben blij om.
0: En verder is het, jullie zeggen zelf een beetje het begin van een nieuwe era, vertel.
2: Ja, het is wel een soort van, het is wel echt voor ons de eerste single van wat waarschijnlijk het tweede album gaat worden. Wat ook echt, we hadden hier natuurlijk voor, hadden we het hele avontuur met Barry Hay. Wat ja. Een soort van uitstapje voor ons was. En dit is echt weer een soort van het begin van een nieuw tijdperk van tweede plaat maken. Ook iets persoonlijker worden misschien. Een beetje nieuwe sound denk ik ook wel.
0: Dat ja, hoe kunnen we het echt terug horen dan als specifiek op deze single? Dat het echt een nieuw tijdperk is voor jullie.
2: Ik denk wel echt als mensen ons een beetje kennen, dat ze wel horen dat het wel echt een nieuwe sound is. Wat niet betekent dat we helemaal het oude Rodan Boys loslaten hoor, daar niet van. Maar ik voel wel dat ook toen we de song maakten, dat het een soort van uit een nieuw vaatje getapt werd. En wat minder punkrock is misschien ofzo, wat we eerst altijd wel hadden. En ik denk niet dat we helemaal afscheid nemen van het hele felle werk, maar er is ook ruimte voor wat melodieuzer en misschien wat reflectievere muziek.
0: En hoe zit het met de internationale ambities die jullie hebben als band? Want heel eerlijk, de sound klinkt gewoon al zeg maar, on-Nederlands als het ware. Gewoon verder dan Nederland. De naam is er, jullie zijn eigenlijk gewoon ready om ook internationally gewoon alles on the road te nemen, toch?
2: Ja, man, ja, weet je wat het is? Is gewoon, we hebben het gewoon als band gewoon mega erg naar ons zin. Het ding is ook gewoon dat er twee boys zijn die toevallig in een andere band spelen. Die ook wel lekker gaat natuurlijk met Sommieu. En voor ons alsnog is het zo dat, de ambitie is er zeker, maar ik zie het niet snel gebeuren.
0: Alles op zijn tijd.
2: Alles op zijn tijd. En weet je wat het ook echt is met Rodan Boys? Echt een soort van, alles is altijd één groot feest en gewoon leuk. En de ambitie zit er meer in de muziek dan in het buitenland.
0: Nou, dat is eigenlijk wel misschien het belangrijkste uiteindelijk. Dus dat is ook wel weer goed om te horen. Verder aan het werk, aan een nieuw album, wel verre van af. Ook dat misschien alles op zijn tijd. Maar waarom dan wel nu al dingen releasen als dat plan er nog niet is? Of hebben jullie dat plan niet nodig?
2: Nou, wel een goede vraag. Ik kreeg de vraag van de week ook al een paar keer inderdaad, van waarom juist nu? En ik denk gewoon dat het voelde alsof dit het moment was om te doen. Ah. Ik denk, het is eigenlijk helemaal ook echt best wel eigenlijk commercieel gewoon niet zo'n handig gezet, zit ik nu te denken. maar ja, that's story of my life. En dan moet je in de rockband spelen. Anders was ik wel DJ geworden, denk ik.
0: Zo is
2: maar,
0: het ook.
2: En de bedoeling natuurlijk house, die geen radio. Nee. De song gaat heel erg over dingen loslaten. Het heeft ook een beetje te maken met het punt in het leven waar we allemaal zijn en waar ik was. En het voelde gewoon wel als het moment om dit nu uit te brengen. En ik ben ook heel blij dat het, we zijn ook eigenlijk allemaal heel blij dat het ook gewoon nu out there is. Omdat we spelen hem heel graag in een trots op die song. Dus het voelde gewoon als van, ja, we houden er niet van om de kaarten beter tegen de borst te houden.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Dat is wel fijn om dat gewoon voor jezelf helder te hebben, toch?
2: Ja, 100%.
0: Hey, vanavond dus 7 pop in 7 bergen. Heel veel plezier daar sowieso. Maar er komt ook nog wat moois aan in dit najaar. Clubtour.
2: Zeker, zeker, zeker. Bodan Boys Tour de Viel.
0: Wat een goede naam.
2: Van Leeuwarden tot aan Heerlen. We komen zelfs in Goes. Dus een beetje de Bodan Boys, kijk, je hebt het, we hebben geen internationale carrière nodig, want wij komen in elke uithoek van Nederland.
0: Ja, dan vind je je vanzelf wel.
2: Ja, precies.
0: We gaan er toe, we gaan er sowieso heen, we gaan het allemaal meemaken. We gaan nu in ieder geval genieten van jullie allernieuwste single Blindsided. Thomas, fijn om even weer bij te praten en heel veel succes, veel plezier de komende tijd en vanavond sowieso.
2: Yo, thanks for watching. Oh yeah, oh yeah.

Bed, hè? De nieuwste Wodan Boys, Blindsided, hoorde je bij 3FM. Gesprek met Thomas kun je ZSM terugluisteren via de NPO Luister. Mocht je nog wat gemist hebben, dat kan natuurlijk ook. Kevin en Roxy Dekker komen eraan voor je met Jij Hebt Mij. Naar Taylor Swift en Opalite bij 3FM.

geruchten gaan rond dat er ergens dit jaar dan wel misschien alweer iets nieuws gaat uitkomen. Afgelopen december liet Matthew Healy, de frontman van de 1975, al een beetje aan een fan doorschemeren dat het nieuwe album Dogs gaat heten. Dat is Engels voor honden. Ja, ik wil even voor de zekerheid erbij zeggen. Er stond ook heel groot het woord Dogs op de schermen die ze hadden gebruikt bij een Glastonbury show aan het einde van de show. En later voegde hij dan ook nog aan toe, het kunnen er ook twee zijn. Misschien één, misschien twee. Dus een beetje vaag. Maar het zou dus ook nog eens kunnen zijn dat we dit jaar misschien wel twee nieuwe albums gaan krijgen van de 1975. Of we hebben pech. En we krijgen helemaal niks. Ja, het is een beetje een wispelturig type altijd, die Matthew Healy. Dus we gaan het allemaal zien. En normaal dit tijdstip neem ik je mee de ontknoping van Voor het Eerst Vooraan. Waarin jij bepaalt wie er morgen, welke nieuwe artiest bij 3FM morgen voor het eerst helemaal gedraaid wordt. En ook een plekje hier in de studio krijgt om zich te introduceren eigenlijk. Een interview en Airplay staat op het spel en Voor het Eerst Vooraan. Nu is het de eerste editie van de maand deze week. Zijn we eventjes alle administratie op orde aan het zetten. Even ervoor zorgen dat we volgende week weer er tegenaan kunnen. Dus mocht je nog mee willen doen, ben of ken jij een beginnend artiest die gewoon een plekje op de radio wil krijgen en zichzelf wil introduceren aan het landelijke muziekliefhebbende publiek, dan kun je naar 3fm.nl/pitch gaan. Dan kun jij jou of voor iemand anders een pitch indienen om misschien wel geselecteerd te worden volgende week voor het eerst vooraan. Dan kom je misschien wel hier in de studio langs en wordt jouw nieuwe liedje voor het eerst gedraaid op 3FM. Hoe vet is dat? Ondertussen heb ik nieuwe muziek voor je bij 3FM. Malcolm Todd, dit is Earrings.

0: Vooraan
1: met Sebastiaan.
2: It's not living if it's not with you, hoorde je bij 3FM. Het lijkt wel alsof het gisteren was, maar het laatste album kwam alweer uit in 2022. Dat is 4 jaar geleden, het laatste werk van de 1975. Als we even naar de statistieken kijken, er zit gemiddeld ongeveer 2 jaar tussen albums van de 1975 in. Dus inmiddels zitten we alweer op 2 keer zo lang een normaal hiatus zou zijn.

Kinetic. Zometeen na het nieuws Livebox Throwback. Met een heerlijke Livebox Throwback. Nou, inmiddels kunnen we al wel zeggen, bijna precies een jaar geleden. Rondom Pinkpop 2025. Welke het is, hoor je zometeen.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh.
0: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
4: De vriendelijke specialist. DA.
5: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
6: Medicijn? Het is maar een neusspray.
7: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
8: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Een extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
17: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterrenslot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: 3FM. Haal je toeter uit de la, want er komt nog veel meer muziek. Ah, met 3FM met zometeen 50 Cent Candy Show. Veel meer.
21: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag, normaal gesproken, zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog diezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. 3FM.
1: Ster. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
27: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
28: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
29: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
30: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
31: 3FM. Sebastian Hockhuizen.
20: Zometeen een Livebox throwback. Het archief van vooraan in de Livebox gaat weer opengetrokken. Pinkpop 2025 thema. Janet Leeuwen in de Livebox throwback. Zometeen naar Royal Otis.

de lang verwachte debuut-EP van Janet Leigh uit. Ik ben absoluut de grootste fan van haar muziek. En haar hele hebben en houden als artiest in de wereld van 3FM in ieder geval. Alles wat ze uitbrengt, dat draai ik sowieso voor je. We hebben er ook al veel gesproken in dit programma. En daarom vind ik het ook extra jammer dat ik vanavond niet bij haar EP-release show kan zijn. Speelt ze in de thuisstad Venlo voor een bomvolle zaal. Na afloop draait ze ook nog met Leila Rosa een plaatje. Wordt echt een hele leuke avond. Echt heel jammer dat ik er niet bij kan zijn. Maar mocht jij er nou ook niet bij kunnen zijn, dan heb ik een kleine troost. Een opname uit het Livebox-archief van Vooraan, van Janet Leigh, heb ik voor je klaarstaan. Die speelde ze vorig jaar, net voordat ze op Pinkpop het hele festival mocht openen op de vrijdagmiddag in de tentstage, als winnares van de Limburgse Popprijs. Een waanzinnige sessie was dat. Kun je sowieso kijken op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Daar vind je alle live-sessies van Vooraan sowieso terug, met beeld ook erbij. Altijd leuk om te zien. Voor de camera mensen wel. Gewoon de moeite waard natuurlijk wel. Slaat ik nergens op wat ik nu allemaal zeg. Zet je radio wat harder. Ga even lekker ervoor zitten. Dit is zo ongelooflijk goed. Onthoud Nederlands talent. Janet Leigh, Now I Got You. Live bij Vooraan.

van de meest getalenteerde songwriters van dit moment. Dijk van een stem, maar daar krijgt ze eigenlijk niet genoeg waardering voor. Stond een paar keer in de Ronda in Tivoli Vredenburg. Terwijl ze eigenlijk gewoon in een aanval misschien wel Ziggo Dome zou moeten staan. Het is een enorme lading aan haat en bodyshaming die ze zelfs over zich heen krijgt. Dat lijkt alleen maar erger te worden. 2 weken geleden trad ze tijdens een festival van BBC Radio 1 op, Big Weekend. En de haat die ze naar aanleiding van dat optreden kreeg was zo ongelooflijk heftig. Dat ze een statement heeft geschreven over hoe hard ze daardoor geraakt is. En hoe verdrietig ze daardoor is geworden. Daarna heeft ze al haar social media uit de lucht gehaald. En ook de BBC heeft de comments onder haar optreden uitgezet. Echt, zelfs voor deze tijden. Nou, met de New York Pizza trip van de afgelopen week is cyberpesten en pesten hotter dan ooit. We zijn dit echt heftige maatregelen geweest. Des te meer verdiend was het dus, is dus hetgeen wat er eerder deze week is gebeurd. Want Olivia Rodrigo kwam langs in de live lounge van de BBC. En er is iets met Olivia Rodrigo en live optreden bij de BBC. Als ze een cover daar doet, dat gebeurde ook bij Stick Season. Van Noah Kahan is daardoor ook een hit geworden. En nu heeft ze dus een liedje van C-Met gecoverd in de live lounge van BBC. En dat klonk zo.

is helemaal door het dak gegaan, volledig viraal. En gelukkig heeft het er nu voor gezorgd dat heel veel mensen voor het eerst kennis hebben gemaakt met de muziek van C-Met en het ongerepte talent wat erbij komt kijken. Zelf liet ze ook weten dat ze compleet overdonderd is. Je moet je best wel voorstellen dat C-Met is nog echt wel een hele niche artiest. Dus een wereldster als Olivia Rodrigo die je liedje covert, dat is echt een big, big deal. En nu wordt ze eindelijk eens gevierd als songwriter in plaats van gehaat om hoe ze eruit ziet. En dat geeft haar in ieder geval een eigen zeg enorm veel verlichting en waardering na een periode van gewoon heel veel verdriet en gezeik. Gelukkig kunnen we ook snel weer genieten van C-Met in Nederland op een groot podium dan Tivoli Vredenburg, namelijk op 3 juli bij Down the Rabbit Hole. Zorg dat je daar vooraan staat, want dit wil je niet missen. C-Met hoor je nu op 3FM met When a Good Man.

Is dat even lekker op de zaterdagavond, Felix? Don't you want me bij 3FM. Daarvoor nog Kensington Living For, de allernieuwste hoorde je. Binnen nu in 2,5 minuut de allernieuwste en allerbelangrijkste track van de week hier bij 3FM, oftewel de meegeet, naar Justin Bieber.

0: ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega Hit.
1: 3FM Mega.

zijn 3FM mega-hit van deze week. De enige, hoorde je bij 3FM. Ik heb er geen zin in. Het is iets wat je niet moet zeggen als presentator, maar wel als je Ida bent. Die heeft een nieuw liedje uit, dat heet zo. Hoor je zo meteen Olivia Rodrigo en Drake.

Bruno Mars, nu bij 3FM en Risk It All. Eerder dit jaar hebben we deze track best wel veel gedraaid op de late avond van 3FM. Ida, met kubus in een bal.

Bruno Mars, nu bij 3FM en Risk It All. Eerder dit jaar hebben we deze track best wel veel gedraaid op de late avond van 3FM. Ida, met kubus in een bal.

Van de track van een opvallend nieuw talent uit Nederland, Ida dus. Sowieso vind ik het gewoon heel bijzonder om te zien wat ze allemaal doet. Ze is heel eigenwijs op een hele goede manier, hè? Dat wel, sowieso. Maar ja, als je het ziet op titelniveau,

de track van een opvallend nieuw talent uit Nederland, Ida dus. Sowieso vind ik het gewoon heel bijzonder om te zien wat ze allemaal doet. Ze is heel eigenwijs, op een hele goede manier, hè? Dat wel sowieso. Maar ja, als je het ziet op titelniveau, is het al heel interessant om Ida te volgen. Daar ben ik ook heel blij met de nieuwste tune. Cubus in een ballenbak kende je al. Maar de volgende tune is ook weer zoveel attitude, zo bij de hand. Heet namelijk Ik heb er geen zin in. Ida, nieuw bij 3FM.

Fontaine's DC. En Starburster hoor je bij 3FM. Jasper is erbij, een NPO luisteren. Die zegt, hey, Okkie, lang niet gehoord. Fire is moving like a G6. Kun je die niet even draaien op de zaterdagavond?

0: Malone, enough is enough. In principe zegt jouw wekker vaker rinkel de kinkel. Dat zou we in principe kunnen doen. Maar het is weekend, dus blijf nog even op. Zometeen extra veel nieuwe muziek op 3FM. 3FM.
1: Ster. Goeie zelfruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Hola, collega.
10: Hey.
9: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
10: Mark?
9: En die prijzen.
10: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
9: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Sexy.
1: Een hele goede zondagnacht. Zometeen nog meer vooraan, oftewel nog meer gloedje, nieuwe muziek. Zoals... Higo Vallen in Geluk en alle nieuwste en ook de nieuwste Askern Wolf samen met S10 Save & Sound. Ga je horen na het allerlaatste nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM. Sebastian Ockhuizen.
1: Bon Jovi, Bon Jovi, a tutti. De allernieuwste van Higo. Vallen in Geluk ga je zo meteen horen naar de nieuwste van Noah Kahan, American Cars. En eerst Disco Line International, No Broke Boys.

opnemen. Ik moest er een beetje aan wennen. Ik vond het een beetje een... Je saaie track of zo aan het begin. Noah Kahan hoorde je op 3FM. En American Cars. Ik weet niet. Ik vond het spatte er nog niet echt vanaf. Zoals toen bij die grote doorbraak met Stick Season. Maar langzamerhand begin ik hem steeds leuker te vinden. American Cars. Een hele goede nacht. Je luistert naar 3FM. Het is 11 over 12 exact nu op de klok. Met zometeen op je radio Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Nieuwe album van Niall Horan is gisteren uitgekomen. Heel blij daarmee, dinner party. Altijd leuk. Ik vind Niall Horan underrated, man. Het is by far de beste zanger die One Direction heeft voortgebracht. Durf ik echt wat te zeggen. In ieder geval de beste songwriter. En eigenlijk degene met toch wel de interessantste muziekcarrière. Want die gaat heel langzaam eigenlijk. Terwijl die wel een sound maakt die wel heel toegankelijk is. Ik ben benieuwd wat je van het album vindt. Mocht je het hebben gecheckt, kom vooral langs in de NPO Luister om lekker te lullen over muziek. Om lekker te lullen over je zaterdagavond. Wat je plannen zijn voor de komende dag nog. Ik heb om 11:30 een hockeywedstrijd. Ene laatste wedstrijd. In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Toch even lekker hoor. Even een paar biertjes doen daarna. En dan rustig gaan met het OV. Geen zorgen. Weer terug naar Hilversum. Ondertussen de meeste muziek in je weekend sowieso hier bij 3FM. Oscar Noe Wolf en S10 ga ik ook voor je draaien met Zeep en Sound. Het prachtige nieuwe liedje. Eerst nieuwe muziek van Higo. Er is iets wat er in het water zit. In Zwolle. In het muzikale water. Langzamerhand begint Zwolle een beetje het moderne Volendam te worden, heb ik het idee. Dat is echt waar. Die van Tellet Miga komt er vandaan. De tyfoon die er vandaan komt. Het is een lekker startje aan het worden zo daar in Overijssel. Ja, zeker wel. En deze jongens zijn wat mij betreft de aanvoerders van het muzikale Zwolse team. Ik vind het zo'n goede band, man. Ik ben er zo blij mee.

0: Paaltje Smit en Naaltje Hoorn. De Drive Safe hoorde je bij 3FM. Afgelopen zaterdagavond sprak ik Oscar de Wolf en S10 over hun nieuwe gezamenlijke track Safe and Sound. Is al zo'n mooi liedje. Ook afgelopen donderdagochtend speelden ze hem hier in de 3FM Livebox in de ochtendshow bij Wijnand en Jamie. Ah, je weet ook, als je Jamie tot tranen weet te roeren, dat is een... Niet dat een prestatie van wereldformaat of zo. Maar als het met muziek gebeurt, dan weet je gewoon dat je een bijzonder liedje in handen hebt. Is Higo toen ook gelukt met Tankstation toen ze die kwamen spelen hierbij vooraan. Nou, afgelopen donderdagochtend dus ook met Seven Sound, die nieuwe track van Oscar de Wolf en S10. En ik sprak dus Oscar de Wolf en S10 afgelopen zaterdag over deze nieuwe tune. En toen vroeg ik me wel af of het niet een beetje... Die een beetje eng was ook voor beide om die nieuwe stap te zetten. Een nieuwe stap, hoor ik je misschien wel vragen. Al moet je dan wel heel hard schreeuwen, want ik zit hier in de radiostudio. S10 die voor het eerst in het Engels zingt. En op zijn beurt Oscar de Wolf, Max, de zanger van Oscar de Wolf, die dan weer in het Nederlands zingt. Was het dan niet eng?
1: Nee, daar heb ik heb nog niet echt gepiekerd of nagedacht over dat iets eng zou zijn als het aankomt op dit nummer of zo. Ik heb gewoon, ik zeg het altijd, toen dat ik Steen dit voor de eerste keer heb horen zingen, moest ik gewoon heel hard wenen en ik volg dat gevoel liever dan te denken van, ja, wat is dit nu met deze taal of wat is dit nu met... Voor mij gaat het echt over het gevoel en ja, ik zeg het nogmaals, taal heeft daar niks mee, eigenlijk niet veel mee te maken.
0: Ah, mooi man. Taal heeft niks te maken met het gevoel. En dat is een soort van, ja, een paradox binnen een paradox of zo. Maar het klopt wel, omdat alles in dit liedje is gevoel. Het is zo ongelooflijk mooi. En die samensmelting van twee talen, je merkt het eigenlijk bijna niet. Het is echt een 100% top tune dit. Oscar de Wolf en S10, nieuw bij 3FM. Dit is Safe and Sound.

0: Michael the Man.
1: Viel het stil.
0: Hoor je bij 3FM. Ik ga direct voor je draaien die klinkt en voelt als een stroomversnelling die je meesleurt en waar je na 4 minuten zo... Als een soort van, hoe noem je dat? Zo'n wildwaterbaan waar je aan het einde opeens zo... Ah! Zo eruit valt. Zo word je in deze track ook meegesleept. Het gaat om Comes and Goes van eerste DJ en producer Ketama. Hij is een rising star in de techno-scene. Hij heeft alles op eigen kracht gedaan. Echt heel vet. Gewoon oldschool via Soundcloud. Uiteindelijk TikTok. Een enorme following opgebouwd. En op die manier gewoon fulltime artiest geworden. Nou, nieuwe track heet dus Comes and Goes. Het is eigenlijk een beetje een track die je moet horen in een hele donkere techno-kelder. Nu, het feit dat je dit nu hoort via de radio... Ja, doet mij wel vermoeden dat dat niet in de buurt is. Maar dat moet je proberen even erbij te denken waar je nu ook bent. Ik ben heel benieuwd hoe je over 4 minuten 19 voelt. Of het een beetje voelde als die wild water splash aan het einde ook. Zet je radio wat harder. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Altijd weet je de NPO luisterapp. Gaan we met Ketama.

Barber 3FM en Homewrecker. Daarvoor Kama en Comes and Goes. Sorry, ik was even de titel vergeten. Dat kan hem gebeuren. Het was wel een beetje een wild ride, toch? Ik zei het toch? Arnoud zegt ook, als we nog een Blade film gaan opnemen. Ik geloof dat hij Blade Runner bedoelt. Is het wel het nummer daarvoor? Ja, vind ik een hele goede Arnoud. Gaan we opschrijven. Gaan we doorgeven aan de producenten voor een eventueel vervolg op een Blade Runner. Het is 3FM waar je naar luistert. De Prodigy voor je onderweg. Naar Haley.

Prodigy en Out of Space. Met 3FM. Als jij dacht dat Charlie XCX ergens in het verleden was blijven hangen met I Love It. Die iconische samenwerking met Icona Pop. En dan heb je het mis. Zij is gewoon doorgegaan. En heeft weer nieuw werk uit. Nieuwste tune heet SS26. Charlie XCX.

Caribou Home hoorde je bij 3FM. In deze tijden van oorlog, in deze tijden van crisis, in deze tijden van moeilijke tijden, in deze tijden van slecht nieuws, om maar eventjes een paar dingen op te sommen, is er licht in de duisternis? Is er goed nieuws? Is er reden om juichend in de auto te zitten? Om met een gerust hart zo meteen rustig aan te kunnen gaan slapen? Om met een glimlach je nachtdienst af te maken? Dat is dat zometeen vanaf 1 uur de 3 uur nachtdienst van start gaat. Met niemand minder dan Bas van Schaik. Heel veel plezier daarbij. Ik heb Sabine Carpenter nog voor je met Taste.

0: hoorde je bij 3FM. Zometeen de 3FM Nachtdienst. Met Bas van Schaik. Veel plezier.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Bas van Schaik.
3: Yes, yes. Het liedje wat ik zo meteen voor je ga draaien, dat verspreidt zich zo razendsnel over de wereld. Corona was er niks bij. Harry Styles, American Girls, hoor je na. Rihanna.

0: Harry Styles bij 3FM, you're the American Girls. En precies een maand geleden moest diezelfde Harry Styles stemmen in zijn thuisland Engeland. De verlanglijst. Ja, en is dat nou, voor wat mij betreft, een perfect moment om voor jou nu ook even naar de stembussen te gaan? Niet iets ingewikkelds met zo'n rood potloodje of zo'n enorm stemformulier wat je moet uitvouwen. Nee, nee, surf nu even op internet naar 3fm.nl/verlanglijst. Daar stem je namelijk op de meest democratische hitlijst van de Nederlandse radio. De verlanglijst die je hier elke zaterdagmiddag om 4 uur hoort. En door te stemmen, dat is gelijk win-win, maak jij ook direct kans op een limited edition verlanglijst speaker. Tel uit je winst, ik zou het wel weten. Stemmen doe je dus via 3fm.nl/verlanglijst. En deze track kreeg afgelopen week de meeste stemmen.
1: 3FM. Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen door jou. En dit is de nummer 1 van de verlanglijst. Nothing But Thieves. Evolution.

De meeste en de beste muziek voor in je weekend hoor je natuurlijk bij 3FM. Zoals de Swedish House Mafia en The Weeknd, You're the Moth to a Flame. Hey, zometeen ga ik Bente voor je draaien. En als je Bente wel eens gezien hebt, dan denk je vast, ah joh, hele brave, nette meid. Schijnt toch anders te liggen. Waarom hoor je over 6 minuten hier op 3FM? Hey.

0: Zara Larsson bij 3FM, you're the Midnight Sun. Hey, heb jij wel eens wat gestolen? Bijvoorbeeld een snoepje bij de kruidvat. Of misschien neem je wel stiekem notitieblokken van je werk mee naar huis. Of zoals ik, ja, ik heb wel eens 2 euro uit de spaarpot van mijn broertje gejat om daar stroopwafelkruimels mee te kopen. Hij luistert gelukkig niet naar mijn radioprogramma, dat scheelt. Maar de vrouw die ik nu voor je ga draaien, Bente, heeft vroeger heel veel gestolen. Dat heeft ze toegegeven in een interview laatst. En dat doet ze omdat ze daar een kick van krijgt, zegt ze. Doet ze nu niet meer? Althans, voor 1 keertje wel. Want haar nieuwste heeft de harten van al haar fans gestolen.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM. Bente, 3, 2, 1.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: de Boon en Sorry I'm Here for Someone Else hoorde je bij 3FM. Hey, wat is jouw favoriete meezinger van dit moment? Zo bijvoorbeeld deze.
1: She offers me protection.
0: Robbie Williams, altijd goed om mee te zingen.

0: Goodnight.
1: Of iets compleet anders. Ik kan het helemaal begrijpen als het bijvoorbeeld ook Cheerio is of een andere Nederlandse meezinger. Maar ik ben super benieuwd wat jouw meezinger van dit moment is. Een liedje wat je aanzet als je bijvoorbeeld in de kroeg staat, of als je bijvoorbeeld alleen thuis bent en keihard wil meezingen onder de douche. Laat het weten via de NPO Luisterapp. Drop even via de NPO Luisterapp. Wat is je favoriete meezinger van dit moment? Dan hoor je hem zometeen hier op 3FM.

0: De gitaren van Guns N' Roses staan voor je klaar. En dit was Just a Jack Steel en John, you're the turn the lights off bij 3FM.
1: Zing mee om 14:15.
0: Iedere zaterdag op zondagnacht, zo rond de klok van 14:15... dan is het tijd voor het nationale amazing-moment. Jouw moment om je gewoon even helemaal te laten gaan en keihard mee te zingen met een track waarvan jij denkt, hey, dit is lekker, dit zou de rest van Nederland ook moeten horen op dit moment. En ga naar de telefoon. Hey Marijn.
2: Hallo.
0: Ja, vandaag, of zo net, heb je gewerkt bij een bruiloft. Wat voor thema had de bruiloft?
2: Nederlandstalig, heel veel Nederlandstalig was.
0: Heel veel Nederlandstalig, dat verklaart ook het liedje dat je hebt aangevraagd, denk ik.
2: Zeker, zeker. Ik heb hem gehoord vanavond.
0: Hoeveel biertjes heb je ongeveer getapt deze avond?
2: Zes, dus in ieder geval 300.
0: In ieder geval 300. Zo, krijg je daar een beetje een lamme arm van?
2: Maar dat valt me mee. Het is meer van de spritz die waar je een lamme arm van krijgt dan van de biertjes tappen.
0: En is het dan ook zo dat je dan verschillende biermerken, Heineken, Amstel en dat soort dingen, dat je een keuze hebt, echt daadwerkelijk als bruiloftgast?
2: Nou, vanavond één bier op de tap, maar we hadden wel diverse bieren op de fles. Dus er was wat keuze. Inderdaad.
0: Heb je zelf een favoriet? Ik ben namelijk helemaal niet van de bier. Ik weet het verschil niet. Ik vind het helemaal niet lekker überhaupt. Wat is jouw favoriete bier?
2: Nee, ja, ik drink ook niet. Dus ik heb lekker aan de Afrikaan Blond gezeten. 0-0. Dat was prima.
0: Hey, ook helemaal goed. Dat snap ik heel goed. Jij gaat voor Lotje. Ja, dit is echt zo'n lekkere meezinger. Wanneer zing je deze onder andere mee?
2: Onder andere vanavond op de bruiloft natuurlijk.
0: Dat snap ik. Het zou leuk zijn als je even zelf even een klein stukje lekker hard meezingt. Daar gaan we voor met z'n allen. Lotje. Hij is voor jou, Marijn.
2: Dankjewel.

Guns N' Roses bij 3FM en Sweet Child O' Mine. 20 juni dan treedt Guns N' Roses op in de Ziggo Dome. Maar één probleem. Ja, precies tegelijkertijd sport het Nederlands elftal de WK-wedstrijd tegen Zweden. Dus wat moet je kijken als je een kaartje hebt voor het concert, maar ook voetbal wil kijken? Ik heb er even over nagedacht. Als je je tickets verkoopt, dan kan je met het opgehaalde geld waarschijnlijk gelijk weer een nieuwe televisie kopen vanwege dat slechte spel van het Nederlands elftal. Dus ik zou lekker naar

0: is eerlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

Charles Barkley hoor je bij 3FM. You're the crazy. Binnen nu en een minuut of drie hoor je weer heel veel goede muziek bij 3FM. Wat dacht je onder andere van Tame Impala? Zo meteen.

0: Sa en Faithless staat voor je klaar na het laatste nieuws. Het is exact 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, wordt een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas.